0: klimaatactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zat vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. In 2023 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede voor haar campagne voor vrouwenrechten en de afschaffing van de doodstraf. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van de rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aardsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info.

0: dood. En dat kan ik niet. Ik kan niet tegen mezelf zeggen dat het niet zo is. Want het is zo. Ja. Het is zo.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco is het grootste oliebedrijf ter wereld. Het produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar daar wordt dus alsnog meer geld aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land weer naar huis gebracht. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog worden gespeeld. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. Voor de 8 minuten die nu nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Gisterenmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda is gedegradeerd uit de eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info.

0: de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lauren.
0: Frenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Broederliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verregaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zit vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. Het weer: in het zuiden valt vannacht wat regen. Komende dag is het een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards en maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info.

0: is. En dan voordat je het weet is het 11:30, 12:00, 12:30. En dan denk je, shit, over 5,5 uur gaat het hele theater weer beginnen.
1: Maar wanneer heb je dan tijd voor jezelf? Snap je?
0: Ja, dat niet.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden, maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer komende dag is een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info.

ik zonder streken. Is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was ze vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij, deze weken zie je het als een teken.

0: hier over hebben op de radio. Dus denk erover na. Hoe ouder je bent, hoe volwassener je wordt, hoe moeilijker het is om vriendschappen te sluiten. Echte vriendschappen. Reageer even of jij dit ook voelt in je lijf. Zeg maar, hoe volwassener je wordt, hoe moeilijker het wordt om echte vriendschappen te sluiten. Wanneer je jong bent in de zandbank met snot spelen en met zand, is het lekker makkelijk. Maar wanneer je ouder en volwassener wordt, is dat gevoel moeilijker, zeg maar, te krijgen bij iemand. Laten we doorkomen via de NPO-luisterapp.
1: Kasper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. De vredesonderhandelingen liepen tot nu toe steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. In het eerste kwartaal maakte het bedrijf ruim 28 miljard euro winst, een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal.
0: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de FunX Awards. En maak kans op tickets. Check de FunX app voor meer info. Of ga naar funx.nl/awards.
2: Fernando.
0: Rise and shine, good morning, Joe and Zoe Tauran.

0: Ja man, Fresh and KM, bare minimum.
1: Funix. Your city, your sound.
2: Een hele, hele goede morgen.
3: Goedemorgen Fernando.
4: Goedemorgen man Fernando.
5: Morning Fernando.
6: Goedemorgen Fernando.
7: Goedemorgen, good vibes only bro.
0: Good vibes in the morning show, rise and shine. Je ochtendkameraad staat weer paraat met heel veel zoetigheid voor je oren. In de vorm van muziek natuurlijk. We gaan weer kaarten weggeven. We gaan weer dansen, bewegen, verhalen uitwisselen. Kortom, we gaan je week en je dag inkleuren met heel veel good vibes. Good morning. Vanochtend onderweg naar de studio zat ik te luisteren naar een podcast waarin ze het hadden over vriendschappen. Toen dacht ik, ja, vriendschappen. Weet je dat het veel moeilijker is om vriendschappen te sluiten op een oudere leeftijd dan voorheen? Kijk, als je in een zandbak speelt, ga je snot uitwisselen, je bent met zandbakdingetjes bezig. Hé, hey, hallo, ik vind jou wel klein. Zullen we bij jou spelen, jij bij mij? Maar naarmate je ouder wordt, je maakt meer dingen mee, je hebt eelt op je ziel, je bent teleurgesteld door mensen. Dan denk je, weet je wat, echte en loyale vrienden is moeilijk om te vinden. Ik zeg je eerlijk, ik sluit me daar helemaal bij aan, want ik... Mijn beste vriend ken ik al, weet toch, sinds mijn 12e. He's still there. And he's staying there. Maar om aan te geven dat ik het best wel moeilijk vind om nieuw vriendschap te sluiten, heeft natuurlijk ook te maken met dingen die ik heb meegemaakt de afgelopen jaren. Mensen die me genaaid hebben, waarvan ik dacht dat ze me nooit zouden naaien. En op een gegeven moment kijk ik naar mijn bankrekening, zag ik een ander getal dan voorheen. Weet toch, to be continued. Maar er zijn gewoon situaties waarbij ik echt teleur ben gesteld in de mensheid. En niet in de mensheid general, want ik hou van mensen. Dat is waarom ik ook altijd mensen probeer te gunnen. Maar ik laat bepaalde mensen niet meer te dichtbij komen. Nou, op een gegeven moment, weet toch, de Link Donna kennen. En daar was een instant, zeg maar, ook connection. Dus dan dacht ik van, ja, hier hoef ik niet over na te denken. Het werkt gewoon. Het is gewoon goed. En dat is uniek. Snap je dat je echt met iemand een connectie kan hebben en dat het gewoon uniek is. Dat je denkt, ja man, your family. Mooi. Ben ik nou de enige die zo denkt dat het moeilijker is om vriendschappen te sluiten op een oudere leeftijd? Of je volwassere leeftijd? I don't know. Donna, my sister, good morning.
8: Good morning, Frando. Hello.
0: Wat vind jij hiervan? Ik zeg letterlijk van, dat is een persoonlijke view van mij erop, van dat het moeilijker is om echte vriendschappen te sluiten naarmate je ouder wordt.
8: Ik vind het juist echt het tegenovergestelde.
0: Oh, okay.
8: Ik vind hem totaal echt, ja, wat ik al zeg, echt precies het tegenovergestelde. Want ik denk juist, precies wat je zegt, als je in zo'n zandbank wordt gedumpt ergens, of ergens op het strand, of ergens op een feestje of zo, als je een klein kind bent. Je vindt iedereen aardig, je vindt iedereen leuk, je maakt meteen vrienden, maar hoe goed ken je iemand nou echt?
0: Ja.
8: Dus ik vind wel, hoe ouder je wordt, hoe beter je ook kan kiezen of je die persoon ook echt zo leuk vindt, of dat hij gewoon is blijven plakken.
0: Ja.
8: Als ik heel eerlijk ben, zijn er echt wel een aantal vrienden die ook al 12, 13 jaar meegaan, die ik inmiddels als familie beschouw.
0: Ja.
8: Maar waar ik eigenlijk niet heel veel meer mee heb.
0: Ja.
8: En die zie je uit beleefdheid misschien één keer in het half jaar. En dan nog hoop je dat zelf zegt. Als je met ze gaat afspreken.
0: Niet meer alone.
8: Precies, dat je denkt van ja, het moet. Maar hoeveel heb ik nou eigenlijk met jou? En de mensen die ik misschien in de afgelopen 3, 4 jaar heb ontmoet, daar ben ik veel closer mee. Omdat ik die voor mijn gevoel veel meer heb uitgekozen. Dus ik vind het eigenlijk juist... Nou, makkelijker wil ik niet zeggen, maar wel beter. Omdat je meer gaat kiezen wie je ook echt dichtbij je wil hebben.
0: Ja, dat is ook het, ik geef je enigszins ook gelijk hoor. Zeg maar, ik vind wel dat vriendschappen soms verder kunnen gaan dan familiebanden. En dan moet ik het goed zeggen, want kijk, familie, good familie is uniek, maar... Niet elk neef of nichtje mag je.
8: Nee, sowieso. Maar ja, dat bedoel ik. Vroeger moet je alsnog met dat neefje of nichtje moet je nog steeds gaan hangen. Nu kan je gewoon zeggen van, nee, ik ben niet thuis, ik heb het te druk.
0: Ja, ja, ja,
8: dus zeg maar, dat vind ik juist eigenlijk wel fijner daaraan. Dus dat je kritischer wordt, ja zeker.
0: Okay.
8: Maar daardoor vind ik het ook dus echt ook wel juist dus makkelijker om het te maken.
0: Ja, ik vind het moeilijk. Ik ben benieuwd, als je aan het luisteren bent, herken je jezelf hierin. Ik zeg bijvoorbeeld dat ik het veel moeilijker vind om oprechte vriendschappen te vinden. Diepgaande vriendschappen. Met verdieping nu, dat ik mensen makkelijker toelaat, kan ook te maken hebben dat ik best wel veel nare dingen met bepaalde mensen heb meegemaakt, waardoor ik wat voorzichtiger ben. Maar ja, het kan aan mij liggen. Ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Donna zegt, ze vindt het wat makkelijker. Want ze zegt, ja, ik kan ze gewoon uitkiezen, selecteren, dus ik vind het makkelijker. Oh, laten we doorkomen via de NPO Luister-app. We hebben het vandaag over vriendschappen. Social health is very important. Niet alleen maar wat je fysiek in de sportschool doet of mentaal aan het boosten bent. Goede vriendschappen kunnen ook zorgen voor een good mental health en ook zorgen dat je lekker in je vel zit. Reageer even via de NPO Luister-app en over vriendschappen gesproken. Eén persoon wil je sowieso als vriend hebben en niet als vijand. Zijn naam is 50 Cent. Best

0: rapper die zeker je beste vriend moet zijn, want als hij tegen je heeft of op je gemunt heeft, heb je een probleem. Dan gaat hij allemaal memes over je maken. Je hoort de 50 Cent en Olivia met Best Friend. Vandaag hebben we het over vriendschap. Ja, hoe belangrijk het is. Luister maar. Het is lastiger om vrienden te maken op latere leeftijd. Daar hebben we het over. Donna die zegt, oh, ik vind het juist makkelijk. Ik zeg, ik vind het moeilijk, ik ben wantrouwiger. Lina hebben we aan de lijn. Lina, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Vind jij het lastiger om vriendschappen te sluiten op latere leeftijd?
1: Ja, best wel. Ik denk dat ik de laatste jaren helemaal niet echt veel nieuwe vriendschappen heb gesloten.
0: En waar ligt het aan, denk je dan?
1: Ja, ik denk dat je wantrouwiger wordt. Je hebt dingen meegemaakt. Dus ja. Ik ben veel voorzichtiger om iemand weer opnieuw te kunnen vertrouwen en helemaal toe te laten bij jou.
2: Maar is dat ergens erg? Want ik vraag me dus wel af of dan niet de persoon die je dan uiteindelijk wel gaat ontmoeten en wel in je hart sluit, of dat dan niet ook meteen echt een OG gaat worden. Snap je wat ik bedoel? Dus dan is het ergens toch ook juist wel goed dat je nu iets meer een beschermlaag over jezelf heen hebt. Want de mensen die blijven dan waarschijnlijk ook echt.
1: Ja, dat denk ik wel. Nu weet ik ook van de mensen die ik om me heen heb, zijn ook echt mijn mensen, weet je. Het zijn niet eens meer vrienden, het zijn inderdaad meer familie.
0: Ja, ik zie soms ook als een schoonmaakbeurt die we soms nodig hebben in ons leven. Sommige mensen hoorden niet in de verdere verloop van je leven te zitten. Dus dan gaat het universum, om het even zo te noemen, of God, of the universe, die zorgt ervoor dat die mensen gewoon worden schoongeveegd van de map. Oh, deze hoort er niet bij. En dan zie je iets wat je aan ze gaat storen, of waarvan je weet van, oké, deze passen niet in jouw leven. In hoeverre denk je daar zo over?
1: Sorry,
0: werd
1: even afgeleid. Ik ben op werk, heb ik net uitgelegd.
0: Oké, okay, nee. Long story short. Ik geloof dat sommige mensen gewoon uit je leven gewist worden, omdat ze gewoon niet horen in je life. Dat het eigenlijk een blessing is. Dat ze dan.
1: Ja, soms maak je inderdaad dingen mee en dan denk je ook van ja, het is goed zo. Weet je, je hebt elkaar misschien ook helemaal niet meer nodig. Weet je, ja.
0: Soms ontgroeien mensen.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Maar je wel nu goede mensen om je heen, toch?
1: Ja, zeker weten. Ik heb zeker goede mensen om me heen. En ik heb jullie om naar te luisteren,
2: zo goed. Wij zijn sowieso je mattie.
0: We got you.
1: Sowieso.
2: Nou, ga maar gauw weer werken voordat je straks wel vrienden, maar geen baas meer hebt. Omdat die ons laat. Dus dat willen we niet op ons geweten hebben.
1: Ja, dan kom ik bij jullie solliciteren.
2: Ja, is cool.
0: Lobby. Robertino, vriend van de show, sowieso loyal as fuck. Good morning.
3: Goedemorgen. Ja, als je ouder bent, heb je een levenservaring achter de rug. Je leert mensen, je mensenkennis. Dus je wordt selectiever met het kiezen van de mensen om je heen. Dus of het moeilijker is, weet ik niet. Ik denk dat het beter is zelfs. Weet je, gelijk de goede mensen om je heen.

0: Zometeen Busy en Remix. Het is lastiger om vrienden te maken op latere leeftijd. We hebben Jerome aan de lijn. Jerome, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, Jerome, vertel eens man, hoe sta jij erin?
1: Ja, ik ben 2013, 2014 ben ik verhuisd naar Almere voor de liefde. En ja, ik merk gewoon, zeg maar, dat, ja, dat je eigenlijk niet echt nieuwe vrienden maakt.
0: Wat bedoel je?
1: Maar het ligt waarschijnlijk ook aan mezelf. Dat ik, ik ben niet iemand die geforceerd vrienden gaat maken. Of, en je prioriteiten liggen gewoon op anders dan dat je, zeg maar, nu opgroeide. Vroeger zat je met je voetbal, met je ligging uit en al die dingen. Nu tegenwoordig is mijn prioriteit gewoon werk en gezin. Dus,
0: Oké, duidelijk.
1: Dus
0: duidelijk.
1: Het is ook niet dat je er veel tijd voor vrijmaakt, zeg maar, om nieuwe vrienden te leren kennen.
0: Ja. Ja, life is different. Nee man, Jerome, je hebt gelijk man. Staat genoteerd man. Lobby man, thanks voor het delen.
1: Ja.
0: Lobby man, lobby, lobby. Roy! Roy van der Leyen. Roy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, we hebben het vandaag over dat het lastig is om vrienden te maken op latere leeftijd. Hoe sta jij erin?
2: Nou, eerlijk gezegd, ik weet niet of het lastig is, maar ik kies ervoor om geen vrienden meer te maken, omdat je al een paar keren je rug tot een vergiet is gemaakt, als het ware. Ik had al een keertje met jullie erover. En dat is echt ergend. Ik ben door twee mensen die zogenaamd mijn beste matties waren, mijn ride or die, in mijn leven, op verschillende momenten in mijn leven, zo zwaar genaaid dat je denkt van nee man, ik laat geen mensen meer toe. Het is nou een hele kleine inner cirkel en daar laat ik het bij. I'm happy like that.
0: Maar Roy, kun je een voorbeeld geven, niet om te veel in details te reden, maar geef een voorbeeld van hoe jij genaaid bent door iemand waarvan je dacht dat die persoon op dat moment je vriend was.
2: Nou, laat me het zo zeggen, als je iemand je vanaf 1982 kent, ik ben al ietsje ouder dan jullie, even ter informatie. Mm-hmm. Dus vanaf 82 is die man je beste mattie. Die man was jouw best man op je huwelijk. En vervolgens door die man ben je nou in de schulden van een ton.
3: Wow.
0: Zo!
3: Hallo!
2: En het laatste wat die man tegen jou zegt is van, hey, luister dan. Laten we onze trots aan de kant zetten. Dus ik heb een beste vriend nodig.
3: Nou, die beste vriend die kan niet ergens anders gaan zoeken, want dit is echt next level. Jeetje, man.
0: Ik snap je vergiet.
2: Snap je? Dus dan zeg ik maar nee, man. Dan hou ik me natuurlijk erg klein. Naarmate je ouder wordt, word je ook eenzaam. En nou begrijp ik ook waarom, en dan weet ik niet of het geografisch gebonden is, maar dan begrijp ik ook waarom die oudjes hier zo eenzaam zijn. Want, hé, hey, Mattie, je kunt bij mij niet meer binnen. Nobody.
3: Ja. Nee, op een gegeven moment als je 80 bent, heb je helemaal niemand meer over.
0: Nee,
3: maar
0: nee.
3: Kijk, ik ben de jongste van iedereen die nu aan het praten is. En ergens ben ik wel nog hoopvol dat het dus juist ergens dus ook makkelijker is, omdat je beter kan gaan kiezen en steeds meer leert. Maar ik moet je wel zeggen, Roy, sinds jij hebt gezegd, mijn rug is een vergiet van al die messen in mijn rug. Ik heb die al in heel veel situaties hardop uitgesproken, die line. Dus dankjewel voor die one-liner.
2: Nee, maar daarom zeg ik ook dat je moet blijven geloven. Kijk, ik ben een verbitterd mens. Door mijn ervaringen. Jij bent nog lekker positief. Keep it on. Gewoon niet veranderen.
3: Ja, ik blijf nog even positief. Ja. Maar als ik die tonschuld ook begin te krijgen, dan bel ik jou even, ja, om dat erover te hebben.
0: Hopelijk heb je een goede advocaat erop gezet.
2: Hoe? Die man is geëmigreerd.
3: Oh my goodness. Oh, ja, deze is wel next level hoor.
0: Oh mijn god, Roy. Je moet een aparte podcast krijgen. Die matties die me naaien, je toch?
2: Nee, maar eerlijk zeggen, ik heb al zo vaak gezegd, ik ga een tattoo nemen van fuck me en ik hem op mijn voorhoofd zetten.
3: Roy, je hebt die tattoo niet nodig. Ze doen het toch wel.

0: loterie. En dat kan ik niet. Ik kan niet tegen mezelf zeggen dat het niet zo is. Want het is zo. Ja. Het is zo.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Zometeen muziek van Broederliefde, Maak Me Niet Heet, Wizkid met Band. Kijken wat moeder natuur voor ons in petto heeft. Namelijk een bewolkte weerssituatie. Beetje frisjes, maar wel 15 graden. Wizkid met de nieuws van NOS of Jersey. Praat nieuws, man. What's poppin'?
4: President Trump heeft een Iraans tegenvoorstel voor de beëindiging van de oorlog in het Midden-Oosten van tafel geveegd. Iran zou niet genoeg doen om te stoppen met hun kernwapenprogramma. Trump zegt zelf dat het voorstel totaal onacceptabel is. Officieel is er nog steeds een wapenstilstand, maar Iran en Amerika blijven elkaar regelmatig aanvallen. Afgelopen weekend nog bombardeerde Amerika opnieuw Iraanse olietankers. Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip De Hondius opgehaald. Het schip zelf vaart daarna ook terug naar Nederland. Op vliegveld Eindhoven kwam gisteravond al een groep opvarenden aan uit Tenerife, onder wie 8 Nederlanders. En die moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich eraan houden.
5: Zo vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt, en dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. 2 keer per dag wordt ook meet je temperatuur, geven die gegevens door aan de GGD. Maak je ook, natuurlijk ook even een praatje hoe het nu gaat. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
4: Vanuit Amerika van vannacht het bericht dat een Amerikaan die werd geëvacueerd van het schip en onderweg is naar de VS positief is getest op het hantavirus. Een andere passagier die van de Hondius werd gehaald vertoont lichte symptomen. En Barcelona is kampioen geworden door Real Madrid te verslaan. Het werd 2-0 voor de ploeg van Frenkie de Jong. Het eerste doelpunt viel in de 9e minuut toen Marcus Rashford een vrije trap nam en de bal in de linkerbovenhoek schoot.
6: Goal!
4: Ja, 9 minuten later viel al de 2-0 en toen was het gedaan. Barcelona won La Liga voor de 29e keer.
3: Heerlijk is dat, als je dat gewoon hoort van...
6: Goal!
4: Gewoon knap hoor. Die man heeft echt gewoon veel adem. Ja. Ik denk als wij het moeten doen, we komen niet zo ver.
3: Nee, laat maar.

0: Kid met Ben. Straks nog veel meer whisky hoor, met die Fali Poepa song. Congo, Congo, Congo en Nigeria in the building. Alleen maar good vibes. A very good morning. Het is weer maandag, hè? Ja, je weet het. 6:50. Dan blikken we vaak terug op een Real Talk aflevering. Elke zondag om 7:00 drop ik een nieuwe aflevering van mijn 1-op-1 gesprekken. En deze keer heb ik kickboxer Tariq Kababes. Light heavyweight champion of the world. Het is best wel een interessante conversation, vind ik zelf. Omdat, je moet je voorstellen, je bent wereldkampioen. Op een gegeven moment kom je in een situatie dat je titel wordt afgepakt. Dat je een situatie krijgt met de organisatie waar je voor vecht. Daarna werd ik benaderd door hem om een podcast mee op te nemen. En de podcast werd opgenomen. Vervolgens kreeg je een belletje van die kickboxorganisatie. Die zei, luister, als het interview online gaat, ja, dan gaan we juridische stap ondernemen. Want je benoemt bepaalde inhoudelijke dingen in dat interview met mij. Wat zeg maar niet mag vanwege je contractuele verplichtingen. Heel gedoe, hè? Dat is crazy. En ik had natuurlijk allemaal followers die gingen zeggen, wanneer kwam dat interview met Tariq Kababes? We willen meer weten hoe het met hem zit. Met de rechtszaak met Glory, zijn afgepakte titel. Dat gevecht met Rico Verhoeven wat nooit heeft plaatsgevonden. Allemaal vragen, vragen, vragen. Nou, ik zal van nou nog niet zijn. Als ik dat interview niet heb laten plaatsvinden. Dus ik werd weer gebeld door Tariq Kababes. Zegt, Fernando, ik ben ready om het interview bij te doen. En hij vertelt veel.
1: Ik heb tegen Glory gezegd, oké, luister, je kan me niet betalen. Of je wil me niet betalen. Het maakt me niet zoveel uit. Oké, laat me dan gaan. Ontbind dan mijn contract. Dat is het enige wat ik vraag. Ik praat niet meer slecht over jullie. Jullie praten niet over slecht. Iedereen gaat zijn kant op. En dan zijn we gewoon klaar. Nou, dat wilden ze niet. Daarom heb ik ze uiteindelijk voor de rechter gesleept. Eigenlijk toen Glory al achterkwam dat ik bij jou ben geweest, heb ik gelijk al een e-mail van een juridische team. Mocht dat online komen, dan krijg ik zo en zoveel boete. Om eerlijk te zijn, het is niet eens mijn bedoeling om Glory kapot te maken. Ik ben niet een pannenkoek of zo. Ik ben wel de wereld kampioen, die echt voor heeft gevochten en die titel heeft gepakt. En dan zo'n titel van me afpakken. Hé, ik blijf het zeggen, die titel is niks waard. Er kunnen 1000 mensen voor vechten. Je kunnen 100 anderen die titel gaan pakken. Maar zolang je niet van de echte kampioen hebt gewonnen, kan je je kampioen voelen. Mag je nergens anders vechten.
0: Je mag ook niet bij een andere.
1: Nee.
0: Staat er iemand op je lijst?
1: Nou, weet je, dus ik vind mooi Kroma dat hij een beetje heel veel naar zijn schoenen loopt begint te lopen. Ik heb met iedereen ruzie. Ja.
0: Tariq Kababes is eerlijk. Je had hier een kort fragment van het interview van een uur, waarin hij dus vertelt hoe het zit met zijn rechtszaak tegen Glory. En Don heeft een beetje achter schermen meegemaakt dat ik dat andere interview had, dat hij niet online kon.
2: Dus ja, klopt.
0: Crazy.
2: Ja, kijk, weet je wat het is? Ik zit zelf totaal niet in de vechtsport. Maar deze juice vind ik dan wel weer interessant. Kijk, nu luister ik wel. Nu denk ik wel van, oké, wie is boos op wie? Waarom mocht hij dat niet posten? Hoezo? Door wie dan niet? Dus ik ben nu helemaal aan. Nu luister ik.
0: Ja, hij wil gewoon, de story is, hij wil gewoon een betere voorwaarde zijn contract. Want hij vindt dat de kickboxorganisatie niet voldoende betaalt. En hij zegt, luister, als jullie kaarten verkopen en het gaat lekker, waarom mag het ook niet met mij lekker gaan? Ik zet mijn leven op het spel in de ring. Ik wil ook beter betaald worden. En hij is achtergekomen dat er bepaalde vechten zijn die hij ook gesloopt heeft, die meer dan hem verdienen.
2: En waarom is Glory daar dan zo boos over? Dat hij daarover praat. Want het klinkt, als je het mij zo vertelt, als iets heel vers. Van oké, hij heeft een grote titel.
0: Ja.
2: Hij heeft goed gevochten. Dus waar blijft zijn money dan? Of is dit een gedeelte van de juice die ik mis?
0: Dat is een hele goede vraag. Je wil namelijk, denk ik niet, en ik kan niet spreken voor hun, maar je hebt liever niet dat zeg maar iemand de vuile was buiten hangt.
2: Aha.
0: Dus dan denken ze van, luister, anders maak je slapende honden misschien wakker. Dat zeggen andere vechters misschien ook. Misschien moeten we ook iets doen. En hij zegt heel duidelijk, hij wil Glory niet kapot maken. Maar hij zegt, hij wil gewoon beter betaald worden. En dat er gewoon betere compensaties plaats moeten vinden.
2: Dus, waar hij voor zijn gevoel recht op heeft, dat we graag hebben.
0: Juist. Dus het is een big ding. Iedereen online heeft het erover. Dus hij heeft zijn verhaal verteld in Real Talk. Dus compleet legt hij ook uit waarom het zo zit. En hoe hij mag ook niet vechten nu. Hè? Dus hij kan ook geen geld verdienen.
2: Oh, nou, dan wil ik hem tegenwoordig niet tegenkomen. Ik wil adrenaline in hem. Ik blijf wel even weg.
0: Lieve guy. Tariq Kababes staat nu online op mijn podcast Real Talk. Check mijn YouTube-kanaal Nando Leaks. Of check je favoriete podcastplek. Ga checken, man. Tariq Kababes in Real Talk. Toby on the beat.

0: Jonah Fraser en J.O.N. Pana.
1: Are you ready?
0: Yeah. I'm ready. Are you ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: De zoektocht naar nieuwe muziek.

0: Ja, toch? Nieuwe muziek van verschillende artiesten uit verschillende windstreken. Siggy & Dins. Coach O'Black. Joué Dwe Vili. Adekunle Gold. Frenna. Lijpen. J Balvin. Fali Poepa. Wizkid. Al deze artiesten. Gepropt en gestopt in één playlist. Nandolik Sound System op Spotify. Nandolik Sound System op Spotify. Nu ga ik één van diezelfde tunes gewoon voor je draaien die diezelfde lijst te vinden is. Deze tune kwam afgelopen vrijdag uit en ik dacht, wat?
1: Yo, het is your boy Dylan Wahib. Je weet dat je luistert naar de friste sound in the morning. Keep it hot, keep it banging. Fernando in this bitch.
0: Lijpen, what up? Let's get it.
1: I

0: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
1: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
2: Air Europa, you decide.
0: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
1: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar airEuropa.com en boek jouw droomreis.
3: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
4: Nieuwe ruitenwissers nodig, onderhoudsproducten of gewoon vette accessoires voor je ride? Slim shoppen voor je auto begint bij de juiste plek. Bij Star Automaterialen scoor jij alles voor je auto. Topkwaliteit, scherpe prijzen en ja, ook voor particulieren. Kom langs bij Star Automaterialen, Sterrenbaan 8 in Utrecht. Voor iedereen die zijn auto serieus neemt.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
4: Star Automaterialen, Sterrenbaan 8 Utrecht. Ook voor jou.
5: Tornada, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Tornada.
6: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50. Bij Burger King.
7: Zes bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
8: Ik wil uit!
7: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
9: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
10: Hou je bek, man.
7: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
11: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
12: Oh, wat betekent dat voor mij?
11: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
12: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
11: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
12: En moet ik verder nog ergens op letten?
11: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
13: Zometeen Oma Lee. Ja, je kent hem wel, met de track Waste. We spelen ook weer 5 voor Fernando. Wees scherp en wees spits. Welke artiest is deze week de dikste met Starlife? Welke artiest is deze week de dikste met Starlife? Als je het antwoord weet, laat hem doorkomen via de NPO Luister app. Geniet de lijst naar Renskies. Het staat paraat met actualiteit. What you got, Renskies?
14: De ME was voor de derde avond op rij in Apeldoorn. Ze moesten weer ingrijpen bij een demonstratie tegen de komst van een AZC in Apeldoorn. De stad wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een leegstaand schoolgebouw. Volgens Omroep Gelderland zijn er net als vrijdag en zaterdag mensen opgepakt. We weten niet hoeveel. Bij die eerdere protesten werd er vuurwerk naar de politie gegooid. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in Nederland. Ze zijn gisteravond geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu 6 weken in quarantaine, vertelt de GGD.
15: Als ze dan thuis zijn, moeten ze afstand houden tot hun directe huisgenoten. Ze mogen ook op dat moment niet werken, of je moet toevallig kunnen werken vanuit huis.
14: Het heeft natuurlijk te maken met het Hantavirus, waar meerdere mensen op het cruiseschip aan zijn overleden. De gisteravond gelande passagiers hebben geen klachten, maar de GGD wil in de gaten houden of dat zo blijft.
15: Elke dag wordt er 2 keer contact met ze gelegd. Op die momenten temperaturen ze dan ook even om te kijken of ze misschien koortsachtige klachten aan het ontwikkelen zijn. En we vragen gewoon hoe het met ze gaat. We volgen natuurlijk ook hoe het gewoon mentaal met ze gaat. Ja.
14: En in Parijs was een grote uitvinderswedstrijd. Er waren 250 kanshebbers. Denk aan uitvindingen zoals een douchekop en een borstel in één. Of elektrische skis op wielen. Maar onderwaterstofzuiger Mr. Turbino ging er met de prijs vandoor. Het apparaat maakt onder water de zee schoon door microplastics op te zuigen. De jury noemde het een ecologisch en maatschappelijk product. je nog het weer. Het wordt even schakelen vandaag. Er komen buien en er staat een frisse noordwestenwind. Tussen de buien door laat de zon zich af en toe zien. Het wordt 10 tot 13 graden.
8: Op jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info. Of ga naar phonics.nl/awards.
13: Fernando. Good morning, rise and shine is Omah Lay. Waste.

0: Voorde.
1: Hey.
0: Keep it high, keep it banging, baby. Zometeen de dikste van deze week. Die is van de Frenna met Star Live. Ja, het is ook weer tijd voor Mixed Feelings, de podcast. Mijn sister.
1: Ja. Weer een nieuw episode, want ik word natuurlijk een dagje ouder met mijn 28 jaartjes jong. Ik ben net verloofd, dus dan ga je ook steeds meer nadenken over wat ga je nou met kindjes doen. En nou moet ik zeggen, ik krijg heel aparte suggesties. Degene die bij mij bovenaan staat als suggestie wat ik absoluut niet ga doen, is dat ik bijvoorbeeld van mijn stiefvader een kind zou kunnen nemen.
0: Dat soort vrienden moet je uit je vriendengroep gooien.
1: Kijk, ze bedoelen het waarschijnlijk heel goed.
0: Nee.
1: Luister daarop, though. Ik heb een stiefvader als example gehad. Heel veel mensen zeggen, is het niet handig als je verloofde zwanger wordt van je broertje? Laat ik het zo zeggen, ik heb de ideale oplossing heb ik nog niet gehad. Ik kan niet zeggen dat er iets is op dit moment waarvan ik denk, ja, dat zaadje wil ik wel hebben, zeg maar.
0: Thank you.
1: Nee, ook niet Tijk. Ik weet dat jij Tijk, die artiest, heel graag wil koppelen aan mij.
0: That's not yours.
1: Nee, ook hij niet. Ik ga niet een kind nemen van een knappe man. Dat ga ik niet doen. Nee, ook niet. Nou, zet jij je mic maar uit wat je stikt. Dus ga jij maar gewoon even een glaasje water drinken. Maar er is natuurlijk nog een optie. En dat is iets waar ik een beetje tussenin zit, dat is adoptie. Dus ook helaas voor jou dat ze ook weer niet met een knappe man naar bed gaan, want dat is jouw ideale optie, maar dat is adoptie. Want adoptie was eerst iets vroeger waarbij ik dacht van, oh, dat is echt een mooie daad. Je redt dan een kind uit een land. Maar ja, 100%. Alleen, ik kom er wel steeds meer achter door verhalen van geadopteerden, dat dus helemaal niet het geval is. En in Mixed Feelings, de podcast, in die nieuwe episode, heb ik het daarover met Kim. Zij is Chinees, is geadopteerd uit China. En zij heeft daar heel veel onderzoek naar gedaan. En wat blijkt nou? Het is heel vaak andersom, zeg maar. Dus we denken dat er daar kinderen zijn, dat je op een lijst wordt gezet en dat dan uiteindelijk wordt gezegd, oké, dit kind matcht bijvoorbeeld goed met dit gezin.
0: Ja.
1: Maar heel vaak is die vraag en aanbod is eigenlijk omgedraaid. Dus stel dat ik nu met Richelle, met mijn verloofde, naar een adoptiebureau zou gaan en wij zeggen van, nou, we willen een baby, ongeveer daar vandaan. Ik zou dan wel graag een Congolees kind adopteren. Nou, een Congolees kind willen we graag hebben van deze leeftijd. Dan heb je dus bureaus die bijvoorbeeld gaan scouten bij arme gezinnen en gaan zeggen, nou, we hebben een gezin in Nederland wat wel geld wil betalen voor jouw kind. En dan halen ze bijvoorbeeld dat kind weg.
0: Wow.
1: Er zijn een hele hoop, ook in China, een hele hoop vermiste kinderen dat ouders naar een kinderdagverblijf brachten.
0: Ja.
1: En dat ze daar naartoe kwamen en zeiden, ja, het kind is weggegaan of het kind is kwijt. En dat het kind uiteindelijk geadopteerd werd. Dus er is in die business zijn heel veel misstanden. Dat is natuurlijk niet in alle gevallen zo, maar daarom is dat iets waar ik natuurlijk steeds meer mee bezig ben. Van, nou, zou dat dan ook wel een optie zijn? En Kim vertelt dus heel erg in deze nieuwe aflevering over haar ervaringen daarmee.
0: Mm-hmm.
1: En hoe ze haar eigen identiteit eigenlijk weer aan het terugvinden is. Dus als je dat interessant vindt, dan kan je dat dus checken op elk podcastplatform. Ik zie iets binnenkomen, dus ik moet lachen. Mixed Feelings, de podcast. Imet die zegt, je kan ook zalmsperma gebruiken. Nou, dat gebruik ik alleen voor mijn facials, dus dat niet.

0: for Fernando.
1: Sound the alarm! Ja man, je ready? Ja, kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden? Als het antwoord ja is, dan is dit sowieso het spel voor jou. 5 voor Fernando, wees scherp, wees alert. De kwalificatievraag, die moet je wel weten. Want als je goed hebt geluisterd, weet je het antwoord. Welke artiest is deze week de dikste met zijn nieuwe tune Starlife? Precies, ja.
2: Ja, ik moet wel zeggen, als je dit niet weet, dan moet je wel even terug naar school voor begrijpend luisteren.

0: voor Fernando.
1: Het is gelukt. Iemand heeft het voor elkaar gekregen om een compleet ander antwoord te geven op de vraag. Welke artiest is deze week de dikste met zijn nieuwste tune Starlife? En er zijn mensen die gewoon zeggen dat het Jonah Fraser is. Ik heb die tune net gedraaid.
2: Kijk, dat is een beetje het ding. Soms is het antwoord dichterbij dan je denkt. Dus als je denkt, is het te makkelijk? Is dit wel het antwoord? Ja, dat is het antwoord. Dus dat moet je gewoon naar ons sturen.
1: Ja, dat antwoord wat je hebt op je punch van je tong, laat het rollen.

0: M, Jonah Fraze and Serrano, Your Season. 5 voor Fernando. Kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden als het antwoord ja is, dan is dit het spel voor jou. 5 voor Fernando, zo 30 seconds, maar dan leuker. En op de radio, met heel veel energie. En het leuke is, donderdag, hey Nando, weet je wat, ik heb zin om weer mee te doen. Oké, nou ja, weet je, je staat bekend als next level met deze game. En Oes denkt, hey, let's go, I don't care. Oes, good morning, Oes.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je moet het opnemen tegen Donna.
2: Ja, ik had er gewoon weer even een keer zin in. Ik dacht van, we hebben allemaal lekker uitgeslapen in het weekend. We zijn weer helemaal fresh. Dus ik wil even kijken of de Bluetooth-verbinding tussen mij en Fernando nog werkt. Maar misschien dat Oes wel gaat winnen van mij. Je weet het niet.
0: Dus Oes, jij begint of Oes?
2: Oes, aan jou de eer.
0: Oes.
2: Begin.
0: You ready, Oes?
1: Ja, even
0: eentje begonnen,
1: want die app loopt niet bij mij.
0: Je app loopt niet?
2: Oh, ja,
0: wel. Ja. Loopt die nu wel? Oké.
2: Okay. Geen smoesjes, hè. Oes, we gaan wel gewoon het spel spelen.
1: Nee.
0: Oké, Oes.
1: Go! Het is fruit, klein hond, je eet met de lepel.
0: Aardbei, tomaat, bessen.
1: Het is groen. Geen McDonald's, maar...
0: Burger King.
1: Ja.
0: KFC.
1: Hij was goed.
2: Burger King was goed, inderdaad. Het was klein, rond, groen fruitje eten met een lepel. Dat was een kiwi.
0: Oh.
2: Ja, oh, precies. Ik dacht nog van...
1: Ik dacht ook van,
2: Fernando, je moet wel een antwoord geven, snap je?
0: Zeker, ik was aan het zoeken. Ik dacht klein rond, ik zag heel veel dingen. Ik zag druiven, ik zag van alles en nog wat. Ik zag bessen. Ja, maar niet. Het kan alle kanten op gaan met het spel.
2: Oké, kom maar op. Let's do it.
0: Oké, Donna.
2: Yes.
0: Go!
2: Als je iets pittigs, iets roods bij je eten zet, dan is dat...
0: Peper.
2: Ja, maar dan meestal de Aziatische naam ervan.
0: Gewoon peper, toch?
2: Oh mijn god. Het is op straat, heb je bepaalde vierkanten liggen.
0: Ja, tegels.
2: Ja, en hoe noem je dat? Met nog een woord daarvoor. Dus echt het hele woord. Dankjewel. Het is een klein diertje met stekels eraan. In een bos woont hij vaak.
0: Stekelvarken.
2: Oh mijn god. Wat heb je?
0: Een egel.
2: Wat is dit nou weer, joh?
0: Ja, ik sliep vandaag op de bank.
2: Ja, wat heb je... Nou, ja, kijk, zelfs Oes gaat stuk.
0: Zelfs heb je dagen niet, man. Dit is zo'n dag.
2: Rina, sambal en egel.
0: Sambal.
2: Ja, sambal, ja.
0: Peper, sambal.
2: Jeetje. Kijk, Oes lacht me gewoon uit.
0: Hoeveel is het nu? 1-1?
2: Ja, het is 1-1, maar omdat ik het zo tragisch vind van mezelf dat ik er niet meer goed had. Ik gun Oes die winst gewoon. Oes, jij wint. Jij pakt deze.

0: misschien een serie kijken.
1: Juist, en dan voordat je het weet is het 11:30, 12:00, 12:30. En dan denk je, shit, over 5,5 uur gaat het hele theater weer beginnen.
0: Maar wanneer heb je dan tijd voor jezelf? Snap je?
1: Ja, dat niet.
0: Maar wat jij zegt, precies gisteravond, dan hebben we de hele...

0: NPO Luisterapp.
1: Zometeen doen we een regendansje met Dave en Thames. Het is een beetje bewolkt, frisjes 15 graden. Raskizi staat paraat met de actualiteit. Good morning, praat nieuws met me.
2: Jongeren zijn steeds vaker betrokken bij ongelukken of bijna ongelukken bij spoorwegovergangen. Dat zegt ProRail. De spoorbeheerder komt daarom nu met een campagne voor jongeren tussen de 15 en 21 jaar. Die groep steekt vaak nog even snel het spoor over, terwijl de slagbomen al zakken. Of gaan al vlak na een trein naar de overkant als het rode licht nog brandt. In de afgelopen 5 jaar kwamen 12 jongeren om het leven. Docenten en leerkrachten op middelbare scholen, basisscholen en het mbo maken zich zorgen over de invloed van de mannosfeer op hun leerlingen. Ze zien steeds meer invloeden van bijvoorbeeld influencers als Andrew Tate terug in de klas. Stichting School en Veiligheid heeft hier onderzoek naar gedaan. Deze onderzoeker vertelt wat leraren ervan merken.
3: Het uitzicht bijvoorbeeld in de klas met grapjes. Soms ook ironische grapjes. Vrouwen na het aanrecht. Maar ook bijvoorbeeld in het afwijzen van zachtheid of zorgzaamheid bij jongens. Of praten over hoe de rolverdeling tussen meiden en jongens zou moeten zijn.
2: Ze zegt dat docenten met elkaar een grens moeten trekken over wat acceptabel gedrag is in de klas en wat niet. Verder geeft de onderzoeker het advies om het gesprek aan te gaan met jongens die zich laten beïnvloeden door de mannosfeer.
1: En de mannosfeer is zo bizar, want zeg maar, ik zat de laatste documentaire te kijken met Louis Theroux, waarin hij met een paar gasten

0: En beesten snappen het leven niet. Want als je op een gegeven moment een vrouw gaat onderdrukken en gaat zeggen van ze is niks waard. Bro, je komt van een vrouw. Waar heb je het over?
1: Ja, er is veel te doen geweest over de documentaire inderdaad.
0: Als jij vrouwen haat, dan moet je ook zeg maar letterlijk ook je moeder haat. Want je komt van een vrouw. Je bent voor de helft vrouw.
2: Kijk, ik denk ook dat het natuurlijk... Kijk, dat moeten we ook niet vergeten. Want we doen vaak natuurlijk ook alsof het allemaal een beetje stelletje gekken zijn, die mannen bij elkaar. Maar het zijn vaak ook jongens uit hele kwetsbare groepen bijvoorbeeld.
0: 100%.
2: Die heel weinig kansen hebben. En dan wordt er op een gegeven moment wordt er een soort worst voor gehouden. Van nou, als je vrouwen uitbuit, als je in de crypto gaat, als je in je mannelijkheid begint te geloven, dan komt alles goed in je leven. Dus ik denk dat we ook een beetje af moeten van het gevoel van... oh, dit zijn maar een paar guys op social media
0: in de gym. Veel guys.
2: Die gek bezig zijn. En dat het ook een hele kwetsbare groep is.
0: Zeker.
2: Die we met misschien ook iets meer grace moeten behandelen... zodat ze van die gedachten afkomen.
0: Nou, ik denk dat we zeker meer met die boys moeten praten... en moeten aangeven van luister, het kan ook op een andere manier. Dus het is ook
2: precies.
0: De bedoeling dat wij als andere mannen zijn... ook opstaan als role models van luister.
2: Absoluut.
0: Je moet met respect met vrouwen omgaan. Je moet
2: absoluut.
0: Op deze manier... Snap je? En geld verdienen kan op een andere manier.
2: Geld gaat
0: niet jou een betere man maken, snap je? Het kan je ooit geen maar een... Je moet respect hebben. That's gonna make you take it to the next level.
1: Precies wat die onderzoeker zegt. Dus en een grens trekken. Maar ook inderdaad met die jongens in gesprek gaan van wat 100%. Drijf je nou echt?
0: 100%.
2: Precies.
0: Ze hebben role models nodig. We moeten praten, maar ik ben down. Let's get it.
1: En een bosje bloemen, een cadeautje of gezellig uit eten. Moeders werden gisteren massaal weer in het zonnetje gezet op Moederdag. Volgens Hart van Nederland is het voor veel mensen een traditie. En deze mensen haalden een bloemetje voor hun moeder.
3: We hebben al een tas vol cadeautjes. Maar we dachten even de ontbijttafel ook nog even mooi erbij met een bosje bloemen.
4: Pakt het goed aan?
3: Ja, Moederdag hè. Moet wel.
5: Nou, dit is voor oma. Ja, mama had vanmorgen al een cadeautje en een ontbijtje op bed. En oma die krijgt een mooie lavendelplant.
1: Ja, volgens de bloemist is Moederdag een van de drukste dagen in het jaar.
0: Hebben jullie iets leuks gehad voor jullie moeder? Zijn jullie braaf geweest, lief geweest, iets gedaan voor mama?
1: Nou, ik heb een appje gestuurd. Dat was
2: een appje!
0: Een appje!
1: Ik moet wel weer meer doen, maar ik ga dan weer... ze woont ver weg, dus als ik dan de volgende keer kom, dan neem ik wel mee voor haar. Ja.
0: Oké, moet je inhalen voor de komende tijd?
1: Ja, zeker. Ja, sorry mama, als ze luistert, want ze luistert echt bijna iedere dag.
0: Oké.
1: Ja.
0: En mama, volgende keer komst hoor. We dwingen het.
1: Ja.
2: Ik had een keer weer iets geknutseld. Dus ik had een wijnfles. Die had ik zelf beschilderd met allemaal dingetjes.
0: Oh, nice.
2: Ik denk, ik ga weer even gewoon weer een kleine ik zijn.
0: Ja, mijn moeder is mijn cadeautje zat. Dus die zegt van... En ik wil ook geen bloemen. Want die bloemen die gaan toch dood. Dus
1: nou,
0: mijn moeder zegt... mijn moeder zegt van... ik heb haar te veel verwend over de jaren heen.
2: Oh.
0: Ze zegt gewoon...
2: dat is gelukkig wel met een goede reden.
0: Ja. Ze zegt ook duidelijk van... Zeg maar, het is moederdag. Mijn moeder zegt, elke dag is moederdag.
2: Hey. Cadeautjes.
0: Love you, mama. I know you're listening. Love you. This is Karim.

0: And brown eyes.
1: Dave and Thames met Rain Dance. Zometeen Jo Silvio met Catch Up. Afgelopen vrijdag schoof je ook aan in de morning. Weer het interview checken. Check dan Vanix.nl. Hij vertelt onder andere op zijn allernieuwste single Toxic. Donna, je vertelde me een verhaal net over Air. En ik zeg eerlijk, dit moeten we wel even delen hoor. Het is een story. Het heeft alles te maken met, ja, weet je, indirect ook met de hantavirus. Want we hebben het er steeds over op de radio. Hantavirus daar, mensen op cruiseschippen die helemaal gek worden en ziek worden. En some people even die. Dat is best wel een ding. De virusuitbraak is crazy groot. Maar je hebt ook een virusuitbraak meegemaakt op een schip. En ja, het was niet de hantavirus, maar je bent zelfs van die boot afgegooid.
2: Ja, ik ben zelfs van die boot afgegooid. Ik denk niet dat ik dit verhaal ooit op de radio heb verteld, maar dit is echt heel crazy. Het was tijdens de corona-uitbraak. Dus ik heb heel lang op jachten heb ik opgetreden. Dus laten we het maar even voor het gemak cruiseschip noemen. Dus daar was ik dan aan het zingen, aan het performen. En op een gegeven moment kwam de corona-uitbraak natuurlijk. En toen waren er al wel verhalen op het schip van, oké, wat gaan ze dan met ons doen? Moeten we hier in quarantaine? Er zijn natuurlijk hartstikke mooie kamers. Maar ik had nooit verwacht dat ik ergens in Dubai gedumpt werd. Maar dat is wel gebeurd.
1: Oké.
2: Ja, dat is wel gebeurd. Kijk, het was op een gegeven moment nieuwjaarsdag.
1: Ja.
2: Of eigenlijk oudjaarsavond. Dus het was zeg maar New Year's Eve en wij waren aan het optreden. En op een gegeven moment zag ik dus de director, de cruise director, die zag ik naar het podium toe komen lopen. Dus ik dacht, nou, misschien wil hij gewoon even zeggen dat er een ander nummer gespeeld moet worden of weet ik veel wat. En hij wees gewoon naar mij en mijn collega zangeres, gewoon alleen met die vinger. En hij zei alleen, je bent positief, jij bent positief. Je hebt 10 minuten om je spullen te pakken en dan moet je hier van het schip af.
1: Wow.
2: Dus ik dacht, oké, maar dan gaat hij me op zijn minst naar een goede plek brengen, zeg maar. Dus ik mijn spullen pakken, moest natuurlijk helemaal huilen, want het was ook echt zo nog net voor 12 uur. Ja, ja. Dus ze hebben me wel nog even door laten zingen, totdat iedereen vermaak had.
1: Ja, ja.
2: Daarna moest ik weg. Dus sorry voor iedereen die ik besmet heb die avond, maar ik wist niet dat ik het had. Dus ik werd op mijn kamertje gezet. Ik heb alles in een rugzak gegooid en ik dacht, ja, ik zie wel waar ik terecht kom. Dus ik word van die boot afgegooid met dat virus. Ik zie het schip vertrekken. En vervolgens heb ik 24 uur lang ergens op een bankje in Dubai gewacht tot ik ergens een kamertje kreeg. Dus ze hebben ons gewoon lekker eraf gedumpt. Dus ik vind eigenlijk dat dit cruiseschip nu met dat hantavirus er nog heel goed mee omgaat. Want het kan ook heel anders lopen. Je kan zomaar ergens neergezet worden.
1: Wauw, en hebben ze wel een hotel voor je betaald in Dubai?
2: Uiteindelijk wel. Het was wel dan een hotel waarin er geen raam was.
1: Okay.
2: En waarin we 5 minuten per dag mochten luchten. Het was een soort prison situatie. Dus
1: okay.
2: We hadden dan een mental health walk. En die was 5 minuten per dag. Dus dan mocht je heel eventjes mocht je naar buiten, mocht je in het zonlicht. Dus het werd echt een soort van behandeld alsof wij een soort van radioactief waren of zo.
1: Wow.
2: En ja, het was echt heel, heel, heel, heel, heel intens.
1: Wow.
2: Kijk, het ding natuurlijk op van die cruiseschepen is, zodra er iets van een bacterie of iets loopt, gaat het super snel. Want je eet natuurlijk allemaal op dezelfde plek.
1: Ja.
2: Je zit allemaal bij dezelfde bar. Dat schip waar ik op zat, had ook maximaal 300 mensen. Dus het was best wel een kleine gemeenschap, om het zo maar te zeggen. Dus ik begrijp ergens dat ze wel die voorzorgmaatregelen hadden. Maar zoals ik al zeg, ik vind dat ze er nu eigenlijk met dat hantavirus echt nog goed mee omgaan. Want ik zeg al, ik had nooit verwacht dat ik zomaar aan de kant werd gedumpt. En later is het ook nog vaker gebeurd. Dus stay away from all the rats. Maar ik vind dat ze er echt nog goed mee omgaan.
1: Duidelijk. Jo Silvio! Ik zei net al, afgelopen vrijdag was hij hier in de morning. Even deze oude hit van hem even lekker erin gooien. Blijf lekker.

0: Frenna met Pretty Girls.
1: Are you ready?
0: Yeah! I'm ready, baby. Ready for new music?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuw muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren. Nieuw talent. Nieuw muziek ook laten horen. Dat is important.
4: Yeah.

Ja man! Deze komt pas vrijdag officieel uit. Dus ik krijg hem net binnen, vers van de pers. Haley Smalls. Ja, ik weet niet man, die stem pakt me gewoon heel zacht en heel... Ja. Ik vond hem wel. Maar ja, we gaan dus binnenkort nog meer van deze dame horen. Be on the lookout for that one right here in the morning. Keep it high.

0: Sean Renskies, die vibreerde actualiteit naar ons. Wat heb je voor ons?
1: Fatbikers in Amsterdam opgelet, want het fatbike-verbod in het Vondelpark gaat vandaag in. Straks meer.
0: Oh, shit.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
2: Nieuwe ruitenwissers nodig, onderhoudsproducten of gewoon vette accessoires voor je ride? Slim shoppen voor je auto begint bij de juiste plek. Bij Star Automaterialen scoor jij alles voor je auto. Topkwaliteit, scherpe prijzen en ja, ook voor particulieren. Kom langs bij Star Automaterialen, Sterrenbaan 8 in Utrecht. Voor iedereen die zijn auto serieus neemt.
3: Caterinara, kom naar Nederland. Op 1 juli 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/caterinara.
2: Star Automaterialen, Sterrenbaan 8 Utrecht. Ook voor jou.
4: Zin in Latijns-Amerika met Air.

0: die anders doet.
1: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar airEuropa.com en boek jouw droomreis.
2: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Phonics FM op TikTok.
3: It's Complicated met Jay
4: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
3: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Phonics kanalen.
5: Dirk heeft principes. Ja ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
6: Zes bekende Nederlanders gaan de bias in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
7: Ah, ik wil uit!
6: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
8: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
9: Hoi, ik ben man.
6: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
5: Nu bij Dirk, KitKat chocolade, 79 cent. Dat bedoel ik nou met voordeel.
10: Zometeen Iris Star met Rush, right here in the morning. Skeezy met de nieuws van NOS of Dreezy, was poppin'.
11: Premier Jette is op de Caribische eilanden. Vandaag is hij op Sint Eustatius, morgen gaat hij naar Bonaire. Hij gaat het hebben over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid op de eilanden. Het bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. Maar Nederland accepteerde die uitspraak van de rechter niet en gaat in hoger beroep. Het bezoek ligt daardoor onder een vergrootglas, zegt onze klimaatverslaggever.
12: Tegelijkertijd zegt Nederland ook wel, ja, we hebben wel een verantwoordelijkheid daar. Er moet wel degelijk wat gebeuren. We zijn ook plannen aan het maken. Dus ja, er gaan wel dingen gebeuren. Maar als je kijkt naar wat het kost, de berekeningen zijn al snel honderden miljoenen tot miljarden euro's om daadwerkelijk Bonaire te beschermen tegen dit soort klimaatverandering. Dus ik denk dat het nog heel lastig wordt om Bonaire echt helemaal tegen die klimaatverandering te beschermen.
11: De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, ligt in het ziekenhuis in de hoofdstad van Iran. In maart kreeg ze een hartaanval en nu heeft ze ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Mohammadi zit in de gevangenis. Ze is een mensenrechtenactivist. In 2023 ontving ze de Nobelprijs omdat ze zich inzet voor vrouwenrechten die de doodstraf willen afschaffen. Haar straf is nu tijdelijk uitgesteld zodat ze medische hulp kan krijgen. Het fatbikeverbod in het Amsterdamse Vondelpark gaat vandaag in. De gemeente Amsterdam hoopt dat de overlast en onveilige situaties met fatbikers afneemt hierdoor. Het verbod werd in november al aangekondigd. Als je in de komende 2 weken nog met je fatbike door het park fietst, krijg je een waarschuwing. Daarna kan je een boete krijgen. De gemeente gaat na een tijdje kijken of het verbod succes heeft. En dan kan het zijn dat ook in andere gebieden in Amsterdam een fatbikeverbod gaat gelden. En spelers van NAC Breda zullen flink balen. Ze moeten vandaag voor 8 minuten wedstrijd naar Friesland en ze weten al dat ze zijn gedegradeerd. Niet echt motiverend allemaal. Gisteren tijdens de wedstrijd tegen Heerenveen gooide het publiek in Breda vuurwerk op het veld. Het gebeurde meerdere keren en dus stopte de scheids de wedstrijd.
13: Bij meerdere keren massaal voorwerpen op het veld of vuurwerk, dan is in principe de wedstrijd gestaakt. Maar we hebben natuurlijk maken met openbare orde, met politie, met gemeente. Dus dat hebben we niet direct bepaald, maar in de afloop in de kleedkamer.
14: Teleurstellend, hè?
13: Helaas, jammer. Ja.
11: Ja, er zijn nog 8 minuten van de wedstrijd over. De spelers van NAC moeten daarvoor dus naar Friesland afreizen. In Breda is het niet veilig genoeg. NAC staat 2-0 voor, maar is al zeker van degradatie. Krijg je nog wat weer? Het wordt even schakelen vandaag. Er komen buien en er staat een frisse noordwestenwind. Tussen de buien door laat de zon zich af en toe zien. Het wordt 10 tot 13 graden.
2: Jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info. Of

0: Hij had gewoon voor je gedraaid. Ziggy en Dins zijn in een building. Good morning!
1: Good morning! Yes, yes.
2: Goedemorgen, man. Goedemorgen.
1: Jullie hebben die intro brokkel gemaakt, man.
2: Oh, ja,
1: gek.
2: Man. Ja, gek.
1: We moeten met jullie de boete in, man.
3: Ja, we hebben toch gewoon die aankondiging, weet je wel.
1: Ja.
3: Maar jullie hebben natuurlijk al inmiddels meer dan 101.000 creaties op TikTok, hè? Met Shoulderling.
1: Crazy.
3: Dat is echt crazy. Ja, is crazy. Dus ja. Jullie moeten eigenlijk, al die mensen moeten jullie eigenlijk halen in de boete.
1: Wel, hè?
3: Maar wie is er eigenlijk met de dungeon gekomen? Wie is dat gestart? Waar is het vandaan gekomen?
2: Wij beiden gewoon. We zaten gewoon in de studio en we dachten gewoon van ja, laten we gewoon strekken. We gewoon een dansje verzinnen, gewoon op TikTok gewoon proberen.
1: Ja.
2: En toen het kwam allemaal gewoon.
1: Ja, die idee kwam toch kwam zeg maar wel van. Hij had die sample had hij gezegd van Shoulderling van T.I.
0: Ja.
1: Was Shoulderling, maar we hebben hem gewoon zeg maar in ons eigen jasje gestoken van wat als we gewoon die pokoe maken, ze zeggen gewoon precies wat je moet doen, zeg maar.
0: Ja,
1: dus het maakt het voor iedereen makkelijk. En we hebben het nog nooit zo ingestoken. Maar we dachten van ja, het was gewoon in de boot met Bix. En we waren gewoon een beetje aan het kloten.
2: Ja, man.
0: Ja. Ja, die Shoulderling gaat alle kanten op. Want voor de mensen die het hebben gezien, afgelopen zaterdag tijdens Boxing Gladiators, deden jullie live de opkomst. Ja, je hoorde het luid en duidelijk. Gradus Kraus, shout-out aan mijn broski, Gradus Kraus. Die heeft weer echt, ja, die man wordt echt huge. Trust me,
1: ja, man.
0: Hij kwam met die Shoulderling samen met zijn dochter.
3: Ah, ja,
0: hoe is dit gefixt? Hoe is dit gewoon geconnect?
2: Ja, dat was via. We kregen via Jiggy, zeg maar. Dat was een bericht van, zouden jullie het tof vinden om dat te doen? En wij dachten van, ja man, sowieso, ja. Je weet toch. We vinden hem sowieso een gekke bokser. En ja, we dachten van, let's go man.
0: Zijn jullie ook van de bokser? Jullie checken dat ook, volgen dat ook?
2: Ja, man.
1: Altijd wel man.
0: Ja.
1: Meestal komen we gewoon samen met de boys. Gaan we gewoon die boxing games kijken. Ook Glory en zo. Of boxing influencers, een beetje fucked. Okay.
0: Ja.
1: Of UFC fight.
2: Sowieso.
1: Ja man. We zijn aan op die game ook.
0: Usyk, hè? Boksen. Wat gaat er gebeuren daar zo, denk je?
2: Wat?
0: Rico Verhoeven tegen Usyk, boksen in de ring?
2: Ja, ik had gisteren nog gecheckt. Ik denk...
0: Gaat Rico winnen?
1: Ja,
2: Rico, ja man.
0: Okay.
2: Ik vind die andere wel serieus.
0: Oké.
2: Ik vind hem serieus, maar...
1: Ja, ik denk het wel.
2: Het is lastig, man. Want kickboks tegen box is een beetje...
0: Hij mag zijn voeten niet gebruiken.
1: Nee, ja, dat wel.
3: Jij
1: dat wel.
3: Kan
0: opeens kicken
3: in
0: opeens.
2: We moeten toch ook kijken of Rico ook gewoon...
0: Ja.
2: Je weet toch? Zo taai is. Dus ja, we gaan het zien, man.
1: Ik hoop niet dat die zo'n gimma wordt als McGregor tegen... Tegen Mayweather.
3: Wat is daar gebeurd? Ik zit namelijk helemaal niet in het boxen.
0: Nee, dus kijk
2: er was aan, hoor.
0: Ja.
1: Ja, aan het begin, maar daarna zag je wel van...
0: Kijk, wat er vaak gebeurt in die boxgame, soms zeggen mensen het is een money grab.
3: Mm-hmm.
0: Dus dan denken wij, dat is toen Mike Tyson tegen die andere guy ging vechten. Kijk, hij zal nooit, weet je die guy, Jake Paul.
3: Jake Paul
0: zal in de hoogtijdag van Tyson nooit van hem winnen.
3: Ja,
0: hij vecht tegen een man boven de 50, 60.
3: Ja, ja.
0: En dan zegt hij, I won. Ja bro, wij zouden ook met z'n tienen
1: winnen.
3: Nou, ik sla hem even over.
0: Nee, maar snap je dus mensen vragen zich af van hoe dat eruit gezien. Usyk is onverslaanbaar. Die heeft Tyson Fury gebeukt. Die heeft, weet ik veel, hoe heet die andere guy? Die mooi boy, die vechter. Hoe heet hij weer?
3: Wie is de mooi boy daar zo?
0: Joshua.
1: Anthony Joshua.
0: Hij is twee keer verslagen. Dus Usyk is een killer. En Rico gaat tegen hem. Rico is de champion of kickboxen, maar die wil nu in boksen. Dus daar hebben we het over van, daar gaat iets gebeuren. Volgende week toch is het... Gaat vechten.
2: Ja,
0: volgende week is het gevecht. In Egypte. Ja, bij de piramide.
3: En dan Rico met de Shoulderling opkomen.
0: Ja.
1: Hey Rico, als jullie daar. Let's go, man.
3: Ja,
1: we zijn met Gradus Kraus, man.
0: Ja, man.
1: Hij wordt een nieuwe legend.
0: Ja, sowieso, shout-out aan Gradus, man.
1: Zeker, man.
3: Ja, jullie hebben natuurlijk meerdere hits uitgebracht al. Maar voel je na zo'n virale tune dan extra pressure? Van als je dan weer zo'n nieuwe release hebt van Petjes Geef. Van oké, we hebben inderdaad die Shoulderling. Die is helemaal gek gegaan. Nu moeten we weer leveren? Of hoe zit dat bij jullie?
2: Nee, niet zo. Wij denken gewoon van ja, we hebben nu gewoon een goede pokoe te pakken met Shoulderling. En we gaan gewoon doorbouwen gewoon.
3: Nice.
2: Dus Petje Scheef die is nu ook gewoon aan het gaan. Niet 100.000 creaties, zeg maar, op TikTok. Maar hij doet ook zijn ding. Hij streamt lekker, dus we zijn goed bezig.
3: Nice man.
0: Oh, dan gewoon Petje Scheef man. Zometeen gaan we even los. Gaan we dat ding weer spelen, de reverse game?
3: Tuurlijk, always. Hey.
0: Maar eerst even Petje Scheef doen man.
1: Aan.
0: Je weet toch dat we dit weer gaan draaien. Stick your diss in the building. Keep it banging baby.

0: in en we gaan een spel met spelen. Zomer is een spel, de reverse game. Je weet hoe dat gaat. We draaien tunes achterstevoren en dan moet je raden van wie die tune is en hoe die tune heet. Heel simpel, per song kun je dus 2 punten scoren. Raad je bijvoorbeeld alleen de artiest, 1 punt. Raad je de artiest en song, 2 punten. Maar er is concurrentie in de wereld, want er zijn ook andere mensen die het spel gespeeld hebben. Donna, wat zijn de statistieken? Waar staat iedereen?
1: Ja, misschien gaan jullie wel op dit lijstje komen. Dan hopelijk bovenaan natuurlijk. Nu helemaal onderaan staat Keizer. Die heeft 3 punten. Hij had er eigenlijk 2, maar we hebben hem nog 1 gegund. Omdat hij echt niet blij was met zijn
2: bonus.
1: En Kans, die staat helemaal bovenaan met 10 punten. En hij was heel snel. Ja, ja, dus eigenlijk een 10 plus. Ja.
2: Dus we moeten samen deze strijd aangaan.
1: Ja, man.
0: Ja,
2: ja, ik het.
0: Goed.
2: Ja,
1: moet teamwork. Gaat het goed.
2: Eng van Lijpen. Ja, ja, ja, ja.

0: Ja, met.
1: Met? Dat is wel goed. Met. Hij is scherp, hoor.
0: Zo. Ja. Zo. Dit is lastig.
1: Misschien nog één keer. Nog één keer.
0: Ik weet de pokoe niet, Jay.

0: Hoe heet hij?
1: Ga voor die punt, bro.
2: Ja, bro, ik doe mijn best, bro. Ik weet niet, even.

0: Wat zal ik doen met John Felix?
1: Ja? En die tune heet? Je weet het, je weet het, je weet het.
2: Dus is geregeld, alles is echt.
3: Alles geregeld, alles is echt.
1: We weten, we weten.
3: Weet je wat?
2: Alles geregeld.
1: No. Nee.

0: hebben ze het redelijk goed gedaan.
1: Ja, heel goed zelfs. Nee, heel goed. Het was eigenlijk bijna 10 als ze gewoon...
2: De songs goed hadden, ja.
1: Want eigenlijk elke artiest hadden ze wel. Ze zitten op 8 punten.
2: Aan.
0: Heel goed.
1: Is gewoon steady.
3: Ja.
1: Samen met Chip Charles. Kijk, Aya Maisha zit er ook. Winnen en Rijk hebben een keer samen gespeeld, hadden ook 8 punten. Dus gewoon goed scoren.
2: Maar vaak hebben we die bonuspunt die Keizer heeft gekregen dan. Die willen we ook toch.
1: Twee.
2: We willen ook die één, die extra.
1: Kijk, ik heb je eerlijk gezegd al eentje gegeven, want je zei Drake en Tabs, maar het was Dave en Tabs.
2: Ah ja, maar ik versprak me even. Ik wist het was een D, zeg maar.
1: Ja. Die hebt er 8 goed.
0: Ja. We gaan straks de morgen nu spelen. Dan is het bedoeling dat jullie dus aan de luisteraar vragen gaan stellen om aan de prijs te slopen. Dus over een paar minuten spelen we de morgen minuut. Sing it, dit zit in de beeld in. Blijf luisteren. Dit is Bad Bunny. De man die allemaal

0: Koffie! Ja, lekker hoor. Oh, altijd leuk. Beetje koffie. Nou, ik ben meer van de thee. Maar in ieder geval, zometeen dus de actualiteit. Mijn skis staat op de popel om het nieuws met je te delen. We gaan ook de moordende minuut spelen. Ja. We hebben de kwalificatievraag. Dus ik ga je nu een kwalificatievraag stellen. En zodra die oppopt, ja, ik zweer het je, jongen. Dan popt die gewoon ook bij jou op. Luister, in welke serie komt het karakter Pikachu in voor? Ik weet, misschien heb je die kaarten. Misschien ben je van plan om ook die money ooit te verdienen met die kaarten. Maar in welke serie komt karakter Pikachu voor? Oké, Pikachu!
1: Wow! Yo, voor niks laat horen!
2: Ik vind het super mooi om hier te staan.
3: 21 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1...
4: Jade Lawrence,
3: Brenna,
4: Distinct,
3: Zoe Tauran,
4: Boerderliefde,
3: Zo,
4: en nog veel meer.
3: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest. Phonics Awards.
0: Zometeen Jonah Fraser featuring Leo Kleine met Don Julio Daddy. En straks spelen we ook de moordende minuut met mijn broski Siggy en Dins. Dus wees scherp, wees spits, alert. Even alert zijn voor Renskies, want het weer is, ja, is lekker, is 15 graden, ontspannen. Maar ben benieuwd wat ze ons gaat vertellen met het nieuws. Van Edwin's op Dreezy, what's poppin'? Praat nieuws met me.
5: Jongeren zijn steeds vaker betrokken bij ongelukken of bijna ongelukken bij spoorwegovergangen. Vooral jongeren tussen de 15 en 21 steken vaak nog even snel het spoor over terwijl de slagbomen zakken. Onze verslaggever is bij een spoorwegovergang in Bussum en hoorde daar van ProRail dat jongeren vaak zijn afgeleid door hun telefoon.
6: Wij snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee en daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
7: Ja, wij staan hier bij de overweg. Ja, hij gaat echt om de 3 minuten geloof ik. Open en dicht?
6: Ja, zeker. Het is een hele drukke overweg. Dit is ook een bekende plek in Naarden waar vaker wat gebeurt. Het is gevaarlijk en het is ook vervelend om even te moeten wachten. Maar beter even wachten dan je leven kwijt zijn, denk ik.
5: ProRail begint vandaag een campagne om jongeren te waarschuwen voor de gevaren bij spoorwegovergangen.
0: Maar ik snap niet, hè. Je weet toch dat je niet gaat winnen van die fucking trein? Niemand wint van de trein. Niemand. Hij dendert gewoon door. Ja, ik snap dat niet, hoor. Ja, ik ga forceren. Kijk, forceer niks. Zelfs als ik in de auto zit, ik zie het ding zo. Ja, ik kan doorrijden. Nee, ik kan niet doorrijden. Gewoon wachten.
5: Ja, ja,
0: je gaat niet winnen van de trein.
5: Het,
0: ja.
5: Gebeurt dat nog? En daar is dus een campagne voor nodig om jongeren daar bewust van te maken, blijkbaar.
0: Helemaal lijp.
5: En 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in Nederland. Ze landen gisteravond op vliegveld Eindhoven en gaan nu 6 weken thuis in quarantaine. Vanaf nu worden zij elke dag 2 keer gebeld door de GGD om te checken of ze geen klachten krijgen die kunnen wijzen op het Hantavirus. En de Netflix-drama Adolescence heeft gisteravond de BAFTA gewonnen voor beste mini-drama-serie. De serie werd sowieso de grote winnaar bij de belangrijkste Britse filmprijzen. De crew van Adolescence mocht 4 beeldjes mee naar huis nemen.
8: And the BAFTA goes to Owen Cooper, Adolescence.
9: In the words of John Lennon, you won't get anything unless you have the vision to imagine it.
10: And the BAFTA goes to, you might be used to this journey by now, Adolescence.
5: Ja, Stephen Graham, die ook medebedenker van de serie is, won de prijs voor beste acteur. Christine DeMarco kreeg een beeldje voor beste vrouwelijke bijrol in Adolescence.
0: Oké, mooi.

0: Iris Star, where do we go from here? Ja, man, ze zijn in de building. Ik zeg je, Ziggy en Dins zijn lekker bezig. Nieuwe song out right now, go check it out. Keep it hard, keep it banging. Je weet wat ze doen.
1: Bij de brakken, mijn petje rock ik scheef. Ik pak alsof ik last heb van mijn been.
0: Ja man, we bouncen en bewegen. Maar Hugo, die denkt dat hij de morgen niet gewoon gaat slopen. We hebben Hugo aan de lijn. Hugo, goedemorgen.
2: Goedemorgen, goedemorgen. We gaan hem niet slopen, we gaan hem killen.
0: Hey! Man, is serieus? 1 minuut 10 vragen, ben je ready?
2: Altijd.
3: De moordende minuut. De moordende minuut.
4: In welke serie komt het karakter Pikachu voor?
2: Pokémon.
5: Aan. Hoe heet het outlet winkelcentrum in Lelystad?
2: Bataviastad.
4: Hoe laat is de ochtendshow van Phoenix afgelopen?
2: 10:00.
5: Wie zong het nummer Uptown Funk?
2: Uptown Funk. Bruno Mars? Nee.
4: Hoe heet de broer van ADF Samski?
5: In welke land ligt Praag?
2: Tsjechië.
4: Wat is 144 gedeeld door 12?
2: 144 gedeeld door 12, snel denken. 12, ja.
5: In welke maand begint de herfst?
2: Herfst. Wanneer begint de herfst? Pas.
4: Uit. Van welk land komt het automerk Toyota?
2: Toyota. Japan?
0: Konnichiwa, ja.
6: Maar die was
0: net
6: wel
0: buiten de tijd.
6: Ja, die was net buiten de tijd. Net.
4: Aan. Je had nog één vraag over, man, broeder.
0: Ja, maar we gaan kijken of hij er genoeg heeft. We zijn aan het donder te kijken, ja. Oké, we gaan kijken of hij

0: heet vandaag. Geen sokken, toch?
1: Toch wel.
2: Maar die zomaar sokken, paarse sokken!
1: Yes. Hey, it's limited edition, hè? Daar kan je gewoon heel blij mee zijn.
3: Ja, man.
0: Maar ik heb ze eigenlijk al.
1: Oh, oh nou dan heb je er nu twee. Hey.
0: Voor elke voet een paar, ja.
2: Ja, voor het geval dat de ene kapot gaat.
1: Precies, toch? Als je een cadeautje hebt, stel, weet ik veel, het is je anniversary, je had nog niks voor je wifi, dan kan je gewoon die sokken geven.
3: Dat is crazy.
2: Ik heb aan gedacht.
0: Ja. Goed idee.
2: Nee, enige is zeker, de broer van Arif Stemski is Ronnie Flex. Vergeet je nooit meer. In welk maand begint de herfst? September.
0: September, ja.
2: Ja, man. Maar cool, man. Je hebt het goed gedaan, man. Lobby naar jou, shout-out naar jou. Thank you.
0: Ja, thanks, man. Jullie ook. Fijne uitzending.
3: Love you, gewoon. Ciao, ciao.
2: Zie je dit. Shout-out sowieso naar jullie. Tof dat jullie langskwamen. Succes met de muziek. Proud of you guys. En lekker bezig. Dus to the next one. Wil je nog iets tegen de luisteraar zeggen?
3: Yes. Stream patches geef.
4: Yes, yes,
3: hij gaat
4: yes.
3: Lekker. Next one is coming, album is coming. Ziggy and Dins, we out.
4: Ciao, ciao.
2: Love you, man.

0: Ja man!
1: Are you ready?
0: I'm ready for new music, jij ook?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren.

podcast Real Talk. En waar het over onder andere zijn strijd met sickle cell. En hij werd ook emotioneel in de podcast. Ja, waarom? Check het. Want hij pakte mij ook in die emotional moment van hem, man. Hele toffe guy.

0: zeg je, jongen. Check het album van Lijpen, maar next level. Next level dingen. Zo!
1: Nando Champions League.
0: Daarom deze ook met Lijpen KM. De Champions League van deze week. Droom soms. Besef hem. Nando League Sound System. De playlist met

0: KM, Droom Soms. Nandolik Sound System, ik zeg je toch. De hardest tunes in één playlist. Red Skies, wat heb je voor ons?
1: Steeds meer jongeren raken betrokken bij spoorwegovergangongelukken. Hoe dat komt, hoor je zo.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
3: Nieuwe ruitenwissers nodig, onderhoudsproducten of gewoon vette accessoires voor je ride? Slim shoppen voor je auto begint bij de juiste plek. Bij Star Automaterialen scoor je alles voor je auto. Topkwaliteit, scherpe prijzen en ja, ook voor particulieren. Kom langs bij Star Automaterialen, Sterrenbaan 8 in Utrecht. Voor iedereen die zijn auto serieus neemt.
4: Catronara, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/catronada.
3: Star Automaterialen, Sterrenbaan 8 Utrecht. Ook voor jou.
5: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Zometeen een overheerlijke mix van de one and only Miguel Kaidel. Risky's aan te kijken. Ze staat te popelen om een nieuws met je te delen. Wat heb je voor ons?
7: Docenten maken zich zorgen om de invloed van de manosfeer op hun leerlingen. Dat zeggen leraren die voor de klas staan bij basisscholen, op middelbare scholen en in het mbo-onderwijs. Ze horen en zien steeds vaker ideeën terug van online influencers als Andrew Tate. Blijkt uit het eerste grootschalige Nederlandse onderzoek naar de impact van de manosfeer. De docenten willen hulp krijgen om hier beter mee om te gaan. Staatssecretaris van Onderwijs en Emancipatie Judith Tille vertelt welke hulp het ministerie geeft.
8: Wij stellen daarvoor uiteraard ook geld beschikbaar. Dat is er al bijvoorbeeld voor dat expertisepunt burgerschap, waar docenten nu al terecht kunnen om hulp te krijgen bij het voeren van dat soort gesprekken. En ook gewoon de professionalisering van docenten. Dat wordt ook vanuit ons ministerie, zeg maar, ondersteund. Want nogmaals, ik vind het gewoon heel belangrijk dat we die gelijkwaardigheid tussen jongens en meisjes in de klas ook de veiligheid biedt voor iedereen in die klas, inclusief de docenten.
7: Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken of bijna ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Het levert gevaarlijke en soms zelfs dodelijke situaties op. En dat heeft ook impact op de treinmachinisten. Amber Huigen, van 24 jaar oud, is machinist. In de tijd dat ze werkt is ze zich al een paar keer kapot geschrokken. Mensen die stilstaan op het spoor of nog even snel oversteken is niet ongewoon.
9: Ik heb een tijdje terug een fatbiker gehad die bij Hilversum Sportpark nog door de bomen ging terwijl ik aankwam rijden. Ik reed gelukkig maar 40, om het even zo te zeggen. Maar je schrikt gewoon hartstikke. Die fietst er tussendoor. Je denkt, god, gaat dit gebeuren? Toeteren. Je kan remmen nog, maar ja, voordat die trein inderdaad stilstaat. Ja.
7: Met de nieuwe campagne wil de spoorbeheerder jongeren tussen de 15 en 21 jaar waarschuwen voor de gevolgen van zulke gevaarlijke situaties op het spoor. Het was voor bokser Gradus Kraus uit Os een korte wedstrijd. Zaterdag versloeg hij de Britse Theo Brooks in Rotterdam. Ja, in 2 rondes sloeg hij Brooks knock-out. Kraus heeft 1 doel, wereldkampioen worden. Hij wil zijn vader Albert achterna gaan, die wereldkampioen werd in 2002. Albert begeleidt tegenwoordig zijn zoon in de ring. Krijg je nog het weer? Het wordt even schakelen vandaag. Er komen buien en er staat een frisse noordwestenwind. Tussen de buien door laat de zon zich af en toe zien. Het wordt 10 tot 13 graden.
10: favoriete artiesten voor de FunX Awards. En maak kans op tickets. Check de FunX app voor meer info.

0: Johnson right here in the morning, baby. Ja man, hoe is het met het weer? Ja, het weer is weer hetzelfde, bewolkt, fris. Maar wel 15 graden, is lekker toch? We kiezen met de nieuws van de NOS Trees. Was popping. Wat heb je voor ons?
1: Het is totaal onduidelijk op welke manier Nederland 46 mensen in Gaza met een geldig visum helpt om deze kant op te komen. Een visum ligt klaar op de Nederlandse ambassade in Jordanië, maar ze hebben hulp nodig om daar te komen. Daarvoor moeten landen een verzoek indienen bij Israël, maar Nederland heeft dat voor deze mensen helemaal niet gedaan, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
2: Je stuurt een lijst naar COGAT, dat is de Israëlische dienst die zich hiermee bezighoudt in de bezette gebieden en in Gaza. Israël gaat die lijst checken en vervolgens krijgen ze het groene licht. En er gaan, zoals die mensen me ook vertellen, eigenlijk bijna elke week, ook vandaag weer, mensen dus op die manier naar buiten die door Israël gescreend zijn. Het is heel simpel, ik weet niet wat Nederland wel gedaan heeft, maar dit hebben ze in elk geval niet gedaan.
1: Eerder bepaalde een rechter ook al dat de overheid niet genoeg doet voor deze groep mensen. Vanaf vandaag zijn fatbikes niet meer welkom in het Vondelpark in Amsterdam. De komende 2 weken worden er nog waarschuwingen gegeven, maar wie daarna wordt betrapt kan een boete krijgen.
0: Ik fiets af en toe, zeg maar, of fietste in dit geval dan door het Vondelpark. Maar niet, zeg maar, tegen mensen aan, maar gewoon hoe de fietsen ook gewoon dezelfde weg waar de fiets op.
1: Ja, met je fatbike.
0: Met mijn fatbike, ja. En nu voel ik me best wel. Dus nu kan ik daar niet meer met mijn fatbike.
1: Nee, dat mag nu niet.
0: Moet even afslanken met de normale fiets.
1: Ja. Ja, nou ja, met een fatbike, het mag gewoon niet meer. En ja, wat ik zeg, de komende 2 weken, dan krijg je nog een waarschuwing. Maar daarna, dan mag je echt de portemonnee trekken. Ja, dat is €115.
0: €115?
1: Ja, en dan voor jongeren zeg maar de helft. Dus dan was het €57,50, zoiets.
0: Jezus.
1: Ja. En dan heb ik nog iets nieuws. Een klaphekje op de stoep om te zorgen dat fietsers niet over de stoep fietsen. In Alkmaar hebben ze er één. Bewoners van de Munnikenweg in Alkmaar waren zo klaar met kinderen die de hele straat over de stoep fietsen, dat de gemeente nu halverwege de straat een klaphek heeft neergezet dat je zelf moet openduwen. Alleen één ding, het hekje klapt wel erg hard dicht, is te zien bij lokale omroep Streekstad Centraal.
3: De ervaring is dat het erg zwaar gaat. Gevaarlijk is denk ik dat het terugklapt. Dat het goed ver naar achter doorklapt. Dus ja, is niet handig. Ik denk zeker iemand in een rolstoel, die kan het al helemaal vergeten.
1: Ja, tot nu toe is deze verkeersprimeur nog geen succes. Kinderen fietsen nog steeds op de stoep en gaan pas vlak voor het hekje de straat op, ziet deze bewoner.
4: Het heeft eigenlijk helemaal geen zin. Want als ze fietsen tot hier, dan is het op. Ja, er staat een bordje hoor.
1: Ja, de gemeente gaat nu wel kijken of ze het hekje minder zwaar kunnen maken.
0: Fernando. Controlando J, right here.

0: sokken gaan we weggeven. We komen met tickets.
1: Tickets voor de Phonics Awards 21 mei volgende week al. Dus je kan erbij zijn, maar je moet er wel wat voor doen. Je muziekkennis op scherp zetten. Stuur Hitmachine in de Phonics app als jij denkt dat jij kan raden of de tune die ik draai ouder is of nieuwer is dan de voorgaande tune. Dan ga je door en door en door totdat je af bent. Stuur nu Hitmachine in de NPO Luister app. Oké,
0: precies.
1: Luister.

0: We zijn er weer. Ja, dat zeg ik, deed een beetje gek.
1: Ja, maar dat maakt niet uit. Want weet je, wij gooien wij als die zijn... magie erover en ineens werkt het allemaal weer. Het
0: oh
1: werkt gewoon
0: God.
1: Weer.
0: Dus...
1: Oh, ik krijg nu gewoon zin om tickets weg te geven. Kijk, wat gebeurde er nou? Alles bleef gewoon even vastlopen.
0: Ja,
1: ja dat heb je wel
0: eens. Ja, letterlijk. Gewoon...
1: En, ja, en dat is niet handig als je op zich een live uitzending hebt. Maar Alper en Emily, die gaan niet vastlopen. Die gaan tickets winnen.
0: Hey!
1: Hallo!
2: Hoi.
1: Oh, ze zijn. Hallo, Emily, ben jij er ook?
2: Hoi, hoi. Ik ben
1: ja,
2: hoi.
1: Oh, geweldig. Ze zijn er. Alper, hoeveel ga je er goed hebben?
2: Ik hoop er 4 goed te hebben.
1: Emily, ga jij naar 5?
2: Ik ga
0: er
2: overheen, hoop ik.
0: Oh. Emily, was je bijna weg. Waar is je telefoon?
1: Nee,
0: ja?
1: Nee, ze gaat er overheen, ja. Zegt ze. Ze gaat er overheen. En Alper, ga jij dan voor de 6?
2: Nee, ik wens haar heel veel succes.
1: Oh, oké. Okay.
0: Oké, okay. Dus, Emily gaat voor de 5. Emily, okay. Emily, je moet echt die telefoon klikken alsof je praat door een aardappel. Ik hoor je heel... Ja, ik hoor...
1: Kom dichterbij, kom
0: Emily,
1: dichterbij.
0: Emily, kom dichterbij, want we horen je heel slecht.
3: Hallo?
0: Ja, zit je in die mic? Die telefoon?
3: Ja.
0: Oké. We gaan beginnen. We beginnen met de nummer.
1: Oh ja, daar komt het door.
0: You ready? We gaan beginnen met de nummer.

0: Yeah. Iwa. What's Iwa. That? What?
1: Iwa.
0: Nee, die bommel was daar niet. Nee, nee, nee, nee. Helaas. Oh, ik gun het je zo. We begonnen je beter te verstaan. Je was hoorbaar. En op een gegeven moment is het gewoon... Ja, het is wat het is. Alper! Jij gaat naar de Phonics Awards!
2: Lekker, lekker, leuk.
0: Wie ga je meenemen?
2: Ik ga naar mijn vrouwtje, denk ik.
3: Ja, man. Moet met je vrouwtje.
0: Ja, moet. Ik ken niet anders.
2: Zeker, gezellig.
0: Ze laat je niet zomaar weggaan, hè. Je weet, hè. Ze zegt, waar ga je helpen? Jij naar Phonics Awards.
2: Ik zeg voor de kleine, maar dat komt wel goed.
0: Ah, love, man. Alleen maar mooie dingen, man. Nou, geniet ervan. En super nice. Alleen maar good vibes, zou ik zeggen.
2: Ja, dankjewel. En een fijne uitzending.
0: Ja, dankjewel. Alleen maar liefde.

0: Partykial, get of the greatest in the building.
1: Goed, nog een partykial.
2: Dat is een partyboy.
1: Hey.
2: Ja, mijn partyboy.
1: Op zoek naar de partykial.
2: Ik ben niet meer op zoek, hè, Don.
1: Nee, dat is waar, nee. Je hebt je partykial.
2: Ik was zeg, je hebt de visa thuis.
1: Hey.
2: De visa thuis.
0: Waar de visa thuis, man? Hey. Ja, nou, vertel.
2: Ja, weet je, ik ben echt met mixed feelings opgestaan vannacht, of vanochtend.
1: Je hebt mijn podcast geluisterd, mixed feelings.
2: Sowieso, luister ik altijd wel even, vind ik altijd leuk om te supporten. Maar nee, dat was het niet.
1: Oké, wat was het dan?
2: Kijk, enerzijds Ajax verloor gisteren van FC Utrecht. Betekent dat we weer moeten uitstellen dat ik naar de kapper mag.
1: Zo.
2: Maar wat dan wel weer positief was, is dat Barcelona kampioen is geworden.
1: Oh.
2: En dat is wel weer even lekker.
0: Dat is goed.
2: Kom op nou. Ik wil bijna Stanley Weijden van... Wat een kolen vraag. Tuurlijk is dit goed.
0: Maar oké, maar kijk, geen voetbal toch? Dus ik
2: nee, maar kom op bro. Je weet toch, de Barca kampioen is altijd goed.
0: Maar Real Madrid is toch ook, zeg maar... Kijk, ik weet de tijd, zeg maar, toen Cristiano Ronaldo daar voetballen.
2: Mm-hmm.
0: Dat was toen, zeg maar... het ging echt tussen Barcelona, Messi en Ronaldo. Dus
1: kijk, waarom is het goed? Want wij zijn allebei... Goed, ja. Wij zijn niet in dit gevoel. We voelen even niet. Waarom is dit goed?
2: Ja. Kijk, als je voor een Spaanse voetballiefhebber bent, dan kies je inderdaad voor Real of Barça over het algemeen.
0: Ja.
2: Ik ben voor Barça en als ze dan gewoon de landstitel winnen, ja, dan ben je gewoon zielsgelukkig.
1: Nou, ik ben heel blij voor jou. Kijk,
2: dankjewel. Ja.
1: Ik ben blij voor jou.
2: Ik weet dat we ook veel Madrid-mannetjes hebben bij FunX, dus ja, daar komt die extra lekker aan.
0: Het heeft ook zwaar gehad, hè, met die voetbal, beef in de kleedkamer. Dus
2: ja, maar het hele seizoen is al puinhoop bij ze. Gewoon real talk. Ik geniet ook van goed voetbal, hè. Begrijp me niet verkeerd, maar het is gewoon puinhoop bij Real op dit moment.
0: Ah, een beetje hoofdpijn.
2: Mbappé presteert niet, Vinicius presteert niet. Het is gewoon slecht. Dus anyways, ja, ik heb gewoon een heerlijke, toch uiteindelijk een heerlijke ochtend gehad.
1: Kijk,
2: ik
1: dacht, dat vraag,
0: maar dit was het.
2: Wat zei je?
0: Ik denk, er komt een vraag, maar dit was het.
2: Nee, vandaag denk ik gewoon even, we komen ontspannen.
1: Hij wil gewoon even zijn geluk.
2: Ja, even mijn geluk.
1: Laat hem even
0: blij zijn.
1: Nee, wij hebben al genoeg gepraat.
2: Vraag heb je de comedy, of nee, het was niet Comedy Central. Heb je de Netflix Roast van Kevin Hart al gezien?
0: Is die net online gezet?
2: Ja, man, ik heb al fragmenten gezien. Het is fire, het is fire.
0: Kat Williams doet er ook aan mee. Daar ben ik blij, want ze hadden beef trouwens. Dus ze hebben het weer bijna.
2: Ja, maar dat is ook, als je ouder wordt, dan word je wat vergevingsgezinder.
0: Niet iedereen hoor, sommige mensen blijven gewoon... Hij is het beef,
2: Er komt een dag, Fernando. Er komt een dag.
0: Ik heb meer beef dan een slagenbroer.

0: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Nieuwe ruitenwissers nodig, onderhoudsproducten of gewoon vette accessoires voor je ride? Slim shoppen voor je auto begint bij de juiste plek. Bij Star Automaterialen scoor je alles voor je auto. Topkwaliteit, scherpe prijzen en ja, ook voor particulieren. Kom langs bij Star Automaterialen, Sterrenbaan 8 in Utrecht. Voor iedereen die zijn auto serieus neemt.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard- en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
1: Star Automaterialen. Sterrenbaan 8 Utrecht. Ook voor jou.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
4: Caterinara, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/caterinara.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Met zometeen muziek van Broederliefde, maar ook 50 Cent. Die staat voor je klaar. En misschien heb je het me net al horen zeggen. Real Madrid niet landskampioen, Barcelona wel. Dat maakt me heel erg blij. En ik ben eventjes in een playlist van een speler gedoken. En daar kwam best wel iets verrassends uit. Waar het over gaat, dat hoor je zo meteen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Renske. NOS op 3, een hele goede morgen.
7: Goedemorgen. Het Rode Kruis waarschuwt dat de gezondheidszorg in Gaza steeds verder afbrokkelt. De Palestijnse Rode Halve Maan heeft al lange tijd te weinig medicatie, voedsel, medische apparatuur en tenten. Er zijn nog 5 ziekenhuizen van de 33 die functioneren. En van de 240 medische posten zijn er nog maar 20 deels open. Het Rode Kruis wil dat Israël meer hulpgoederen toelaat in Gaza.
8: Wij zeggen hiervan, als hulporganisatie weet je precies wat er naar binnen moet. Weet je precies wat mensen nodig hebben. En die vrachtwagen die staat aan de ene kant van Gaza. En die kan binnen een seconde de grens overrijden. En naar mensen in nood. Voedsel, tenten, medicijnen. En veel meer dan nu gebeurt.
7: Een Amerikaanse en een Franse passagier van het cruiseschip Hondius zijn positief getest op het Hantavirus. De Amerikaan had geen symptomen van het virus. De Franse passagier kreeg onderweg in het vliegtuig klachten. Het gaat steeds minder goed met de besmette vrouw, meldt de Franse gezondheidsminister. In totaal waren er 5 Franse passagiers op de Hondius. Ze gaan allemaal in isolatie en worden getest. Nog maar de helft van de kinderen gaat op eigen spierkracht naar school, staat in Trouw. Honderden ouders werden ondervraagd. Een kwart gaat lopend, een kwart fietst of gebruikt een step. De andere helft wordt gebracht met auto of bakfiets. En die groep vinden de onderzoekers veel te groot. En de NS start een proef in Amersfoort, waar mensen met een laag inkomen gratis met de trein kunnen. Ze kunnen bij de gemeente een pas aanvragen. Van eind juli tot en met eind december kunnen ze gratis met de trein reizen. 1000 mensen kunnen meedoen aan de proef. Als er meer aanmeldingen zijn, dan wordt er geloot op de treinpassen. Als het een succes is, dan gaat de NS kijken of ze het ook in andere gemeenten gaan doen. Krijg je nog het weer? Op dit moment nog zon in het midden en zuiden. Vanuit het noorden komen er buien aan. Het wordt een grijs weekje met een frisse wind. Het wordt 10 tot 13 graden.
9: Wow. Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Funix Awards. En maak kans op tickets. Check de Funix app voor meer info. Of ga naar funix.nl/awards.
10: Quincy.
6: de liefde is onderweg. Eerst tijd voor 50 Cent. Dit is In The Club.

armen niet heten. En inmiddels hoop ik elke maandag toch positiever voor de dag te komen. Maar het wordt me echt heel moeilijk gemaakt. Rewind and rewind and play it back. Oh yeah. Rewind met Quincy. Ciao tutti. Buongiorno. Een hele goede morgen. Ja, je gaat een challenge aan. Je hebt vertrouwen in een challenge. Maar de hoofdvraag is, hoe blijf je nou eigenlijk zoveel vertrouwen houden? Ja, dat is oprecht echt een hele goede vraag. En to be fair, ik heb er ook gewoon echt geen antwoord op. Dat is eigenlijk de treurige situatie. Mocht je het misschien gemist hebben. Ajax moet namelijk 5 wedstrijden achter elkaar winnen voordat ik dus naar de kapper mag. Die challenge doe ik samen met ex-e-sporter Dani Hagebeuk. Maar helaas verloor Ajax gisteren van FC Utrecht. En zoals Jurie Mulder in FIFA 2009 zei, als deze wedstrijd in mijn achtertuin werd gespeeld, dan trok ik de gordijnen dicht. Zo slecht was het niveau eigenlijk. En met name Ajax. Dus ja, voorlopig zal de kapper niet in zicht zijn. En als dit nog 2 jaar zal doorgaat, dan denk ik dat ik de vervolgfilm van Aquaman kan gaan spelen. Zolang zal het inmiddels worden. Maar goed, gelukkig gebeurde er in de avond dan wel iets heel positiefs. Want Barça wist, nota bene door de El Clasico van Real Madrid te winnen, de landstitel te veroveren. En kijk, dat is dan toch wel heel erg fijn. Weet je, mijn mede-Barça supporters, gefeliciteerd. Was een welverdiende landstitel. Niemand kan hierover discussiëren. Maar vervolgens dacht ik even, hey, wat voor nummer kunnen jij en ik nu gaan draaien om dat toch een klein beetje te gaan vieren? En toen ging ik even kijken in de playlist van Lamine Yamal. En die schijnt dus best wel een Bad Bunny fan te zijn. En toen zag ik die tune Monaco en toen dacht ik, oeh, die komt er wel lekker in op de maandagochtend, toch? Je hoort hem niet van nu tijdens Rewind of Phonics. Een hele goede morgen.

0: echtgenoten. En dat kan ik niet. Ik kan niet tegen mezelf zeggen dat het niet zo is. Want het is zo. Ja. Het is zo.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

0: Mashup.
1: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet gaan raden om welke twee tunes het gaat. Dat is de bedoeling tijdens de Morning Mashup. Het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. En als je hem zometeen hoort en je denkt bij jezelf, Kinsey, kom op nou man, ik weet de juiste antwoorden. Dan is er één plek waar je naartoe moet gaan en dat is de NPO Luisterapp. Daar kan je de juiste reacties indroppen, waarvan jij in ieder geval denkt dat ze juist zijn. En ben je dan de eerste die heeft gedropt, de juiste antwoorden? Dan ga je naar huis met een Phonix Goodie pakket, a.k.a. prachtige paarse Phonix sokken. Die wil je echt winnen. Alleen voordat het zover is, moet je wel eventjes je best gaan doen. Dus luister goed.

0: Mashup.
1: Welke twee tunes heb je zojuist gehoord tijdens de Morning Mashup van vandaag? Het is jouw moment om te shinen en dus die prachtige paarse Phonic sokken te winnen. De NPO-luisterapp slijt erin met de antwoorden waarvan jij denkt dat juist zijn. En wie weet, ben jij dan de dag

Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was ze vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken.

Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Er zijn wat reacties binnengekomen aangezien ik hem zojuist heb laten horen. Maar nu kan het zo zijn dat je zegt, Quinn, ik heb hem nog niet gehoord. Kan je hem nog één keertje afspelen voordat we gaan luisteren naar de antwoorden? Natuurlijk.

0: kant regelt. Sander die heeft even een bakje koffie voor mij nog extra gehaald. Zodat ik ook even wat extra cafeïne krijg. Dat is een en al liefde wordt geapprecieerd. Maar ja, er is toch wel tijd om in het bakkie bizar van vandaag te duiken. Want er bewoog iets geks tussen de knuffels in een grijpmachine. Alleen, wat was dat? Was dat antwoord A een python? Antwoord B een kind? Of antwoord C een Jehovah-getuige? Nou, ik moet zeggen, de antwoorden die binnen zijn gekomen vliegen wel alle kanten op. Onder andere Curadijs denkt antwoord A. Danielito denkt antwoord C. Maar voor de rest is het overwegend wel B hoor. Van Angel tot DJ Bullets tot Randall tot Stefan. Ja, het blijft eigenlijk allemaal wel richting antwoord B gaan. Stefan gooit er nog bovenop. Er gebeurt regelmatig dat er een kind vast in zit. Hé, als mijn kind daar ooit in vast zit, wauw. Ik zal bijna zeggen, laat maar zitten, maar zo erg ben ik nou ook weer net niet. Ik kreeg nog een spraakbericht binnen, ook van, even kijken, van Jonathan.
1: Vakka Quinna, ik denk antwoord B, man. Ik denk dat kind van zijn vader erin moest gaan, omdat er verhepots lagen, man. De enige echte. En je ziet hoe ver mensen gaan voor verhepots.
0: Shout-out naar Jonathan van deze. Shout-out. Sorry, you catch me even off guard met deze. Shout-out. Maar goed, is dat dan ook het juiste antwoord? Of zat er dus een python in? Of een Jehovah-getuige? Het juiste antwoord is in dit geval antwoord B. Inderdaad, er zat een kind tussen die knuffels. Maar ja, dan vraag je natuurlijk inderdaad af, hoe komt zo'n kind nou in zo'n grijpmachine terecht? Nou, camerabeelden die hebben dus uiteindelijk laten zien dat hij dus via het klepje naar binnen is geklommen om gewoon iets te pakken. Maar ja, dan kom je dus vast te zitten, want je snapt die mechaniek natuurlijk niet van dat klepje. Dus ja, uiteindelijk moest de machine naar binnen worden gehaald, helemaal opengemaakt, werd het kind eruit gehaald. Maar het is dus wel één groot gezeik geworden. Ja, 100%. Morgen staat er in ieder geval weer een nieuw vers bakkie voor je klaar. Die gaat over een heel bijzonder nationaal kampioenschap. Maar goed, hoe het allemaal in elkaar steekt, dat hoor je morgen tijdens Bakkie Bizar. Voor nu, Idali door je speakers. Dit is

0: serie kijken.
1: Juist, en dan voordat je het weet is het 11:30, 12:00, 12:00 en dan denk je, shit, over 5,5 uur gaat het hele theater weer beginnen.
0: Maar wanneer heb je dan tijd voor jezelf? Snap je?
1: Ja, dat niet.

0: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
1: Air Europa, you decide.
2: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
0: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
3: Nieuwe ruitenwissers nodig, onderhoudsproducten of gewoon vette accessoires voor je ride? Slim shoppen voor je auto begint bij de juiste plek. Bij Star Automaterialen scoor je alles voor je auto. Topkwaliteit, scherpe prijzen en ja, ook voor particulieren. Kom langs bij Star Automaterialen, Sterrenbaan 8 in Utrecht. Voor iedereen die zijn auto serieus neemt.
4: Caterinara, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/caterinara.
3: Star Automaterialen, Sterrenbaan 8 Utrecht. Ook voor jou.
5: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
6: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test.

0: Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Met zometeen muziek van Jonna Fraser en Lil Kleine, maar ook Trip van LME ga je horen. En het is weer zover. Je kan tickets winnen voor de Phonix Awards 2026. Volgende week donderdag is het al, hè? Volgende week donderdag. Wil je die tickets winnen, stuur dan alvast Hitmachine in de NPO luister hebt. Dan weet ik dat je ready to rumble bent. En terwijl je dat doet, worden jij en ik ook nog eens geblest met het laatste nieuws van Renske NOS op 3. Een hele goede middag.
1: Goedemiddag. Nog even snel onder de slagboom door om op tijd op school te komen. Dat gebeurt veel te vaak, zegt ProRail. Jongeren worden steeds vaker het slachtoffer van ongelukken bij spoorwegovergangen.
2: Ja, we zien helaas dat steeds meer jongeren betrokken raken bij dodelijke ongelukken op overwegen. 12 in de afgelopen 5 jaar, dat zijn er 12 te veel wat mij betreft. Dat is natuurlijk verschrikkelijk voor ouders, voor nabestaanden, maar ook voor machinisten. Dus we willen jongeren echt bewust maken van het feit dat een overweg gevaarlijk is. En dat je daar juist moet handelen en veilig moet handelen.
1: Daarom start ProRail een waarschuwingscampagne, vooral op social media. Daar delen ze bijvoorbeeld filmpjes van situaties bij spoorwegovergangen waar het maar net goed afloopt. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten bij een tribunaal. Dat is een speciale rechtbank. De ongeveer 300 verdachten kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. Er klinkt ook kritiek, want er zijn zorgen over de benoeming van de leden van het tribunaal. Dat zou rechtstreeks door de minister gebeuren. De politie heeft het onderzoek naar de vermissing van Tanja Groen stopgezet. Ze was een studente van 18 die in 1993 verdween na een feestje in Maastricht. Ondanks jarenlang onderzoek is nog steeds niet duidelijk wat er met Groen is gebeurd. Ook haar fiets en spullen zijn nooit teruggevonden. De politie zegt 33 jaar lang alle tips hebben gecheckt, maar nog steeds geen idee te hebben wat er met Tanja is gebeurd. En vandaag is het zover. Fatbikes zijn niet meer welkom in het Vondelpark. Dus ook niet als er een verslaggever van NH Nieuws op zit.
3: Oh, we worden nu al gelijk. Ja!
4: Het is vandaag niet meer mogelijk om met de fatbike door het Vondelpark te fietsen.
3: Het is echt nog geen 2 meter die ik het Vondelpark in
4: kan
3: rijden.
4: Ja, goed hè. Als je toch gaat doorrijden, dan is het 115 euro boete.
3: Ja.
4: De banden tot en met 7 centimeter.
3: Dat is 6.
4: Nee, dat is 7.
3: Hoe weet je dat?
4: Dan meet ik hem op, dan wordt het
3: dan moet je echt wel, ik ga je echt ommeten?
4: Tuurlijk, zeker. Ja? Ja,
1: ja. Ja, nu krijg je eerst nog een waarschuwing en mag je gratis van je fatbike afstappen. Als je over 2 weken door het Vondelpark fietst met zo'n dikke banden fietst, kost het je 115 euro. Krijg je nog het weer? Vanmiddag bewolkt met wat buien die overtrekken van het noorden naar het zuiden. Vanavond vooral in het noorden en oosten regen. Het is 10 tot 14 graden.
5: Op jouw favoriete artiesten voor de Phonix Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonix app voor meer info. Of ga naar phonix.nl/awards.
0: Quincy. Wil je die tickets winnen? Stuur dan alvast Hitmachine in de NPO luisteren.

Volgende week donderdag 21 mei is het zover. De Vanix Award 2026. Ja, het wordt heet, het wordt lid. Onder andere Broederliefde, Kulas, Kaya Imani, Cho. En er gaan ook nog andere artiesten komen. Jij wilt daar echt bij zijn. De tickets die kan je kopen gewoon via www.vanix.nl. Maar ietsjes moeilijker, wel leuker. Je kan ze ook gewoon hier winnen tijdens de uitzending. Namelijk tijdens de hitmachine. Ja. Als je dat spel speelt en je wint, krijg je 2 tickets en zie ik jou dus volgende week donderdag. Enig wat je voor nu hoeft te doen is hitmachine te sturen in de NPO Luister. Dan weet ik dat je ready to rumble bent. En dan gaan we eens kijken of jij die 2 tickets kan winnen. Ja. Hitmachine in de NPO Luister. Ik zou zeggen, drop het erin. Wie weet heb ik je zo meteen aan de lijn. Show me on the beat.

0: hoorde je tijdens Rewind hier op Phonix. Maar ja, het is nu wel echt tijd om tickets weg te geven.
1: Dit is de Phonix Hitmachine. Tickets winnen. Hitmachine. Tickets winnen.
0: Ja! Yes, sir. Volgende week donderdag 21 mei is het zover. De Phonix Awards in de AFAS Live. Jij kan erbij zijn. Tickets kan je kopen. Maar natuurlijk ook hier in de uitzending winnen. Twee winnaars, hopelijk. Nou ja, je kan maar één winnaar, maar twee strijders in ieder geval. Die heb ik wel aan de lijn. Allereerst Laura, een hele goede middag.
2: Hi.
0: Ja, jij komt de NPO Luister, heb ingesluit en zegt... ik moet Kaya Imani zien. Is dat jouw favoriete artiest van dit moment?
2: Ik denk in de Nederlandse scene zeker wel.
0: Oké, okay, in de Nederlandse scene zeker wel. Dus als je haar ziet, dan zing je elk nummer uit volle borst mee.
2: Ik ga mijn best proberen.
0: Oké, okay, ik ben heel erg benieuwd. Maar goed, voordat je die tickets kan winnen... heb je ook nog wel iemand anders aan de lijn. En dat is namelijk Gino. Een hele goede middag.
3: Yo, goedemiddag.
0: Ja, je hoort Laura zeggen, mijn favoriete Nederlandse artiest. Dat is Kaya Imani. Wie is dat voor jou?
3: Maar is dat Leo Kleine, man.
0: Leo Kleine, oké, okay, oké. Okay. En wat is je favoriete pokoe van Kleine?
3: Fashion Week.
0: Nou, wat zei je?
3: Fashion Week.
0: Oké, Fashion Week. Ja, die gaat wel lekker, hè? Ik hoor je. Nou ja, misschien... jullie moeten in ieder geval je best gaan doen om die twee tickets te winnen. Ik ga kort heel even de spelregels uitleggen van de hitmachine. Ik laat zo meteen een geluidsfragment horen en is de vraag aan jou... is de volgende tune nieuwer of ouder? Dus voor het eerste geluidsfragment dat ik je laat horen... is, nou wat zullen we zeggen, Pretty Girls van Frenna. Zeg ik ook, dit is Pretty Girls uit 2024. Is de volgende tune nieuwer of ouder? Nou, stel je voor, ik draai daarna Tupac met Changes. Dan is Changes natuurlijk ouder dan dat Pretty Girls is. Stel je voor, ik daarna Zaza draai. Dan is de vraag, is Zaza nieuwer of ouder dan Changes? Nou, dan is Zaza natuurlijk weer nieuwer. Nou, zo blijven we doorgaan totdat het juiste aantal bereikt is. Is dat helemaal duidelijk, toppers?
3: Ja, toch?
2: Ja.
0: Oké, dan. Ik ga als eerste aan Laura vragen. Hoeveel tunes denk jij achter elkaar goed te kunnen hebben?
2: Ik denk vier.
0: Vier stuks. Gino, je hoort Laura vier zeggen. Ga jij voor vijf of ga je achteroverleunen en luisteren of zij het goed gaat doen?
3: Laat haar dan maar spelen.
0: Oké. Laura, je hoort het. Je bent aan zet. Ben je ready to rumble in the jungle?
2: Ja.
0: Oké, dan, daar komt die eerste tune. Sorry, breng het terug, one time. De tune die je nu hoort, Laura, dat is SFB met One Time 2018. Dan is de vraag aan jou, is de volgende pokoe nieuwer of ouder?
2: Nieuwer. Nee, ouder, sorry.

0: Ja, dat betekent dat je hebt gewonnen. Maar ik keek heel even naar de scheidsrechter hier aan de linkerkant. Sander, de producer Sander, die zat ook even naar mij te kijken. Van, gaan we deze goed rekenen of niet?
1: Ik wilde eigenlijk al nee gaan schudden, maar je had heel snel het uiteindelijk goed. Dus
0: ja, je was vooruit. Heel snel. Ik hoorde Gino ook van, hey, fucka! Hey.
2: Ja, ik
0: dacht aan een remake. Ja, nou weet je, ze is door het oog van de naald gekropen. Dus in die zin, Laura, gefeliciteerd. Ja, Gino, yes. Twee judges hebben daarna geluisterd. Toch een snelle recovery. Dus ja, ze wint wel.
2: Ik heb er ook niet fout gemaakt, maar toen was ik al.
0: Ja, dan heb je de verkeerde scheidsrechters.
3: De volgende keer beter.
2: Ja, toch. Ja.
0: Je weet dat het is net een voetbalwedstrijd, hè? De ene keer heb je een goede scheids, de andere niet. Ja, zo is het.
2: Kom goed, man.
0: Hey, Lobby, thanks voor de sportiviteit. Blijf even hangen, Laura. Gaan we het in orde maken.
3: Yes.

0: mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lauren.
0: Brenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Broederliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest.

En de vraag aan jou is dus, welke tune zorgt daarvoor bij jou? Dat kan je laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luister-app. Je kan natuurlijk altijd je daar je gedachten delen. Maar op dit moment ben ik dus heel erg benieuwd welke tune voor heel veel energie bij jou zorgt. Helaas, het weer werkt niet echt mee, dus we hebben een dubbele energie op Pepper nodig. Dus die moet je zeer zeker laten doorkomen, ja? NPO Luister-app, dat is the place to be. Drop jouw tune erin waarvan jij zegt, Quincy, daar krijg ik heel veel energie van.

Dior met Go Mama tijdens Rewind of Phonics. En het is kwart voor één, dus tijd voor kwart voor Quincy. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat jij en ik heerlijk in de energie gaan komen. En ik heb deze tune meerdere keren binnengekregen. Onder andere van Nigel en Lorenzo. En ik denk dat zij de vriendelijke groeten willen.

Great Way Filet samen met Burna Boy, Quatre Camp Deux. Laatste tune, kwart voor Quincy. Chris en Fruiter, die zitten weer helemaal klaar voor. Dus je hoeft helemaal nergens naartoe. Gewoon lekker blijven zitten. Maar nog wel eerst tijd voor het laatste nieuws.

0: nieuwe ruitenwissers nodig, onderhoudsproducten of gewoon vette accessoires voor je ride? Slim shoppen voor je auto begint bij de juiste plek. Bij Star Automaterialen scoor je alles voor je auto. Topkwaliteit, scherpe prijzen en ja, ook voor particulieren. Kom langs bij Star Automaterialen, Sterrenbaan 8 in Utrecht. Voor iedereen die zijn auto serieus neemt.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Star Automaterialen, Sterrenbaan 8 Utrecht. Ook voor jou.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Hermanos!

0: Ads.nl. Your city, your sound.
1: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar AirEuropa.com en boek jouw droomreis.
2: Air Europa, you decide.
3: Kate Renata, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Kate Renata.
1: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar AirEuropa.com en boek jouw droomreis.
4: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. 46 mensen uit Gaza mogen naar Nederland toekomen, maar worden niet goed genoeg geholpen door onze overheid. De Gazanen mogen deze kant opkomen om te werken of studeren. Hun visums liggen klaar op de Nederlandse ambassade in Jordanië, maar ze hebben hulp nodig om daar te komen. En daarvoor moeten landen een verzoek indienen bij Israël. Maar Nederland heeft dat voor deze mensen helemaal niet gedaan, vertelt verslaggever Sander van Hoorn.
1: Je stuurt een lijst naar COGAT. Dat is de Israëlische dienst die zich hiermee bezighoudt in de bezette gebieden en in Gaza. Israël gaat die lijst checken en vervolgens krijgen ze het groene licht. En er gaan, zoals die mensen me ook vertellen, eigenlijk bijna elke week, ook vandaag weer, mensen dus op die manier naar buiten die door Israël gescreend zijn. Het is heel simpel. Ik weet niet wat Nederland wel gedaan heeft, maar dit hebben ze in elk geval niet gedaan.
0: Eerder bepaalde rechter ook al dat de overheid niet genoeg doet voor deze groep mensen. Leraren maken zich grote zorgen over de invloed van de menno-sfeer op leerlingen. In die online wereld worden jongens gevoed met denkbeelden van influencers zoals Andrew Tate. En deze leraar ziet het steeds vaker in de les.
2: Nou, het uitzicht bijvoorbeeld in de klas met grapjes. Soms ook ironische grapjes. Vrouwen na het aanrecht. Maar ook bijvoorbeeld in het afwijzen van zachtheid of zorgzaamheid bij jongens. Of praten over hoe de rolverdeling tussen meiden en jongens zou moeten zijn. En ze zien ook dat het toeneemt. Dus dat is een belangrijk signaal.
0: En het is voor het eerst dat er in ons land groot onderzoek is gedaan naar de invloed van de menno-sfeer op kinderen. Op een KLM-vlucht van Malaga naar Schiphol is afgelopen zaterdag een valse bommelding gedaan. Een van de passagiers had een persoonlijke wifi-hotspot aangemaakt met de naam Allahu Akbar. Er is een bom aan boord. Iedereen moest van boord en het hele vliegtuig is doorzocht, maar er werd niets gevonden. De vlucht is uiteindelijk wel naar Schiphol vertrokken, maar de dader is niet gepakt. En de miniserie Adolescence is dik een jaar na de hype nog een keer in de prijzen gevallen. Adolescence werd de grote winnaar bij de BAFTA TV Awards. Stephen Graham won de prijs voor beste acteur en Christine Tremarco voor beste vrouwelijke bijrol.
3: Oh my goodness. Thank you so much, BAFTA. Thank you so much. Thank you for believing in me.
0: En ook de 16-jarige Owen Cooper viel in de prijzen. Hij speelt in die miniserie een jongen van 13... die wordt beschuldigd van moord op een medeleerling. Het weer vanmiddag bewolkt met wat buien die overtrekken van het noorden naar het zuiden. Vanavond vooral in het noorden en oosten nog regen. Het is 10 tot 14 graden.
4: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Funnix Awards. En maak kans op tickets. Check de Funnix app voor meer info.

Liefde met Maak Me Niet Heet. Ja, Maak Me Niet Heet. Je hoort het, Youssef, door je speakers. En ik ga je voorzien voor de aankomende 2,5 uur van heerlijke tunes, man. En ik heb heerlijke tunes voor je klaarstaan. Dus we gaan alleen maar knallen. En de man die ik zo ga draaien, als ik hem zie, maakt niet uit, in het echt, online, hij tovert meteen een glimlach in mijn gezicht, man. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Architects. En we gaan even wat partyen en wat

Russian, Mr. Alejandro en Ira Star. Ja, onze Star Girl heeft laten weten dat ze op 14 augustus een album gaat droppen. En dan denk ik bij mezelf, Ira Star, hoe durf je? Hoe durf je ons zo lang te laten wachten? Gewoon, ze dropt het op haar Instagram, eergisteren was dat. Star Girl, augustus de 14e. Zie je ook een foto van haar, dat ze een soort van laser eigenlijk uit haar handen schiet. En ja, ze zegt het ook alsof het gewoon volgende week al is, weet je. Alsof ze zegt, hey, de 24e of weet ik veel. Kom op, 14 augustus, weet je hoe lang wij moeten wachten, Ira Star? Dus dat betekent dat we de hele zomer moeten gaan wachten? Is dat wat je gaat doen? Maar goed, we hebben gelukkig nog genoeg tunes van haar die we nog eventjes op repeat kunnen afspelen. En zoals deze tune van Gunna en Chris Brown, die staat ook op dit moment

op het moment dat die pokoe 6 schrijvers heeft. Ja, dat is de pokoe die ik zo meteen ga draaien. En ik kan me nog herinneren dat iedereen uit rijdende auto's ging stappen om deze tune vervolgens te gaan playbacken. Ik heb het over Drake, Wizkid en Kyla, want ja, deze tune, One Dance, had maar liefst 6 schrijvers. 6 mensen hebben credit gekregen voor deze song. En ja, ik denk als je credit krijgt voor deze song, hé, dan ben je binnen, man.

Ace en Honey, die hoorde je hier bij Phonics. Zometeen nog veel meer bangers die op je staan te wachten. Wat dacht je van Future, Mask Off, een echte klassieker. Jandro, Murda en Chief die voorbij gaan komen met Grind. Maar eerst, tijd voor Distinct en Morat. Ja, dit is toch wel een golden duo. Met Mansori.

0: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288786 of check istanbulhair.nl.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
2: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
3: Air Europa, you decide.
4: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
2: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
5: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
6: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
7: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
8: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister app.
9: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
10: Oh, wat betekent dat voor mij?
9: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
10: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
9: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
10: En moet ik verder nog ergens op letten?
9: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Vakbonden FNV, CNV en VCP dreigen met grote acties als het kabinet de bezuiniging op de uitkeringen niet schrapt. Dat is het kabinet van plan, net als het verhogen van de AOW-leeftijd. Je hoort mijn economiecollega Ronald Müller.
1: Nu zie je dat de discussie over die concrete uitvoering van de plannen van Jette, ja, dat die gaat losbarsten. Het kabinet zit krap, maar wil wel investeren. Ja, er is een roep op een sociaal akkoord, maar die bonden zeggen eerst maar al die plannen van tafel.
0: De vakbonden vinden dat werkende, gepensioneerden en mensen die een uitkering krijgen te hard worden geraakt door de plannen van het kabinet. De Britse premier Starmer is niet van plan om op te stappen, heeft hij gezegd op een persconferentie. Zijn Labour-partij boekte een nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En de premier is sowieso al niet echt populair. Maar volgens correspondent Arjen van der Horst oogde Starmer strijdbaar.
2: Hij zegt dus dat hij inderdaad niet wil weglopen van zijn premierschap. Ook al heeft Labour een hele pijnlijke verkiezingsnederlaag geleden. Hij zei wel, daarvoor ben ik alleen verantwoordelijk. En hij erkent dat Labour meer moet doen om het vertrouwen van de kiezer terug te winnen.
0: Premier Starmer haalde in zijn persconferentie ook hard uit naar de grote verkiezingswinnaar Farage van Reform UK. Die noemde hij een oplichter en een opportunist. En dan nog een nieuw speeltje voor melkveehouders in Flevoland. Koeien met GPS. Boeren hebben nu nog veel werk om te zorgen dat hun koeien elk stukje land begrazen. En ze moeten dan elke dag hekken verzetten en nieuwe draden spannen. Maar koeien in Dronten zijn nu met GPS uitgerust en lopen nu in een virtueel afgezet weiland.
3: Een koe wordt gestuurd met GPS en een kompas dus. En eigenlijk als ze bij de virtuele lijn komt, hier bijvoorbeeld staat een lijn. Als ze daar in de buurt komt, of bij de lijn, dan krijgt ze een pieptoon te horen. Als ze die negeert, wordt de pieptoon hoger. En als ze dat dan uiteindelijk helemaal negeert, kan ze een klein licht schokje krijgen.
0: De koeien zijn er inmiddels aan gewend. En de boer zegt dat het hem enorm veel tijd bespaart. Het weer, vooral in het zuiden, buitjes bij een graad of 12. Vanavond nog steeds regen verspreid over het land. Morgen vooral bewolkt, maar het blijft wel droog bij 12 à 13 graden.
4: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de FunX Awards. En maak kans op tickets. Check de FunX app voor meer info of ga

Je hier op Phonics met Stelt Niks Voor. En geloof me, iets wat heel veel voorstelt, dat zijn de Phonics Awards. Die er gaan aankomen 21 mei. Dan gaan ze plaatsvinden in de Afwas Live. En ik vraag me heel erg af, wie wil jij heel graag zien winnen? Zelfs zo graag dat je bij jezelf denkt van, nou, als deze persoon niet wint, dan stop ik met het luisteren naar Phonics. Nee, niet zo heftig toch. Nee, ik bedoel echt van iemand waarvan je zegt van, oké, deze persoon die verdient het gewoon om te winnen. Ik bedoel bijvoorbeeld in de categorie Best Singer, dan kan je zeggen van ja, ik vind gewoon dat Delijsa het 100% verdient om in die categorie te winnen. Of in de categorie Best MC moet die Doublehead winnen. Ik zou dat gewoon heel graag van jou willen weten. Laat het mij weten via de NPO Luisterapp. Wie moet er gewoon winnen? Of welk album moet er winnen? Welke content creator moet er winnen? Welke best live act moet er winnen? Deel het met mij. En misschien kunnen we zometeen wel campagne gaan voeren voor diegene. Ja, toch? Ik weet niet of het een beetje te biased is, maar ik bedoel, als een luisteraar dat heel graag wil, dan daar zit ik hier voor, toch? Best producer, next best, er zijn zoveel categorieën. Iemand waarvan jij zegt van, Joes, deze persoon of deze groep, die verdient het om te winnen bij de Phonics Awards. Laat het weten.

0: 25 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lawrence.
0: Frenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Broederliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest.

0: Jonna Frezen met Fashion Week hoorde je door je speakers hier bij Phonics. En ik vroeg je net naar welke artiest of welke groep of in ieder geval welk persoon moet er gewoon winnen. Want we zijn 10 dagen verwijderd van de Phonics Awards. Die gaan plaatsvinden op 21 mei in de Afwas Live in Amsterdam. En het stroomt berichten. Die stromen gewoon binnen in de NPO-luisterapp. Het is bizar. Laten we beginnen met die van Suus. Wat zegt Suus?
1: Goedemiddag, Youssef. Er is maar één echte terechte winnares en dat is Delisa. Want het nummer Clock That, het is gewoon het beste nummer dat ik ooit gehoord heb. En ook gewoon, het is er één voor de dames. En Delisa, ja, she's a queen.
0: Ja, en ook Savanja, die is het met je eens. Die stuurde ook Delisa door. En als ik kijk in de lijst, zie ik dat ze sowieso is genomineerd voor Artist of the Year Female. Daarnaast is ze ook genomineerd in de categorie Best Singer. Dat zou wat zijn als ze die twee categorieën zou kunnen winnen, toch? Hey, shout-out naar Delisa, man. Delisa heeft dit jaar, ze heeft kapot gemaakt, man. Shout-out naar. Daarnaast kreeg je ook nog een berichtje binnen van Achie en die zei het volgende.
2: Yo. Distinct moet gewoon winnen, klaar. Punt uit. Ik heb kaartjes gewonnen en ik heb er echt zin in. En ik vind dat Distinct gewoon moet winnen, klaar.
0: Klaar. Punt uit. Distinct moet gewoon winnen. Ik hoor je, man, Achie. Distinct die is ook genomineerd in de categorie Best Singer. Ja. Dat is een mooie categorie, maar tegelijkertijd ook een moeilijke categorie, hoor. Ik zie Ronnie, ik zie Jonna, ik zei het net al, ja, Delisa. En ik zie Kaya Imani. Dus zelfs voor een Distinct, met al zijn internationale successen, gaat het moeilijk krijgen. Ik zie ook nog een berichtje van Jimairo. Die zegt, Joes Kulas moet moet de Phonics Awards winnen. Hij heeft dit jaar doodgemaakt. Hij heeft het koud gemaakt. Ja, Artist of the Year is hij in genomineerd. Hij is ook genomineerd voor Best Song met Waar Was Je. En hij is genomineerd in de categorie Best MC. Wauw. Ja, dat zou wat zijn. Kulas is inderdaad ook een iemand waarvan ik zeg van, die kan het zomaar opeens heel goed gaan doen bij de Phonics Awards. Ja. Shout out naar iedereen die genomineerd is, man. Als je er niet bij kan zijn, ik hoop dat je nog kaartjes gaat winnen. Want die kans is gewoon daar. Ja, die kans is gewoon daar. En iemand die ook genomineerd is in de categorie Next Best, die ook misschien gaat winnen, dat is GP uit G. Die hoor je nu met...
3: Mag

Hekje 3-1 Mensa, Drechter en Jay Koppig met Woesh. Er kwam een Kubarsi-lijn voorbij in de tune. En dat refereert natuurlijk aan de speler die bij FC Barcelona speelt. En daarmee ook weer refererend aan de wedstrijd die gisteren werd gespeeld. El Clasico. Hey, wat een El Clasico was het, man. Voor Barcelona, FC Barcelona natuurlijk een belangrijke wedstrijd. Want ze moesten hem winnen. En dit is niet per se vanwege de punten. Want een gelijkspel was genoeg geweest voor hun om kampioen al te worden. Maar het is Real Madrid. En dan moet je winnen. En dat hebben ze ook gedaan. Eerst een prachtige vrije trap van Rashford. Die gewoon stijf de kruising inging. En daarna ook nog die prachtige goal van Ferran Torres. Heerlijk, man. En dat zonder een Lamine Yamal. Zonder Frenkie in het begin uiteindelijk later wel ingevallen. Maar ja, ik als Barcelona-fan, weet je, ik heb toch heel veel mensen in mijn omgeving, ook mensen in mijn vriendenkring, die allemaal voor Madrid zijn. Het was gisteren wel extra lekker, hoor. Ik ging gisteren wel echt goed slapen, man. Helemaal na die verlies van Chimaev. Hé, hey, lekker, man. Ja, dat moest ik toch even gezegd hebben op de radio. Je weet toch, ik kan mijn Madrileentjes niet in de steek laten. Dus bij deze, Visca Barça en wij zijn kampioen. Technomaals krijg je nu van me. Dit is Panna door je speakers.

nu zo'n 2,5 jaar geleden, 1 november 2024... dat de tune die je zo gaat horen van hem de dikste werd. Het is een banger. Ik bedoel, samen met de producer Sofas en de Nigeriaanse Victony dachten ze bij zichzelf van, weet je wat, we gaan die Caribische vibes en die Afrikaanse vibes bij elkaar brengen. Want dat gaat er uiteindelijk voor zorgen dat je een heel uniek gerecht gaat krijgen. Je weet toch dat van beide kanten, beide culturen, het beste in één potje? Hé, dan ga je iets creëren wat legendarisch is. En ja, dit is ook zo'n track waar je je heupen eventjes lekker op kan losschudden. Want ja, ik heb hem voor je klaarstaan. Zelfs 2,5 jaar nadat hij de dikste werd, zit hij gewoon nog steeds in de playlist. Dus dat zegt heel wat over deze tune. Je hoort hem nu hier op Phonics. Eerst Sofas en Victony met Millie.

hier op Phanix met No Limit. En je weet het, hier bij Phanix kennen we ook alleen maar No Limit. We hebben geen limiet, we blijven voor je doorgaan. Zometeen, uiteraard, Noordin FF, waar je weer van lekker kan gaan genieten. Ik ben benieuwd wie vandaag gaat winnen in het middagtentamen. Dat is natuurlijk altijd een dubieuze strijd, om het even zo te zeggen. Shoutout naar hun, blijf vooral lekker luisteren, want ik heb heerlijke tunes voor je klaarstaan. Straks muziek van Latifa, CK en All of Might. En ik dacht van mezelf van, ja toch, ik moet wel eventjes eruit gaan met een gekke tune, toch? Hey, dit is een legendarische man. En ik hoop dat deze combinatie ooit ook weer terug gaat komen. Moula B en Louis en Robbie met Asher Kems. Geproduceerd door Ilias op de B.

0: Istanbul Hair. Ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786 of check istanbulhair.nl.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
0: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.

0: phoenix.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
2: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De man die donderdagavond een vuurwerkbom naar binnen gooide bij het D66-kantoor in Den Haag zou terroristische bedoelingen hebben gehad. Dat heeft het Openbaar Ministerie net bekendgemaakt. Een uur na die explosie werd een man van 37 opgepakt. Toen de vuurwerkbom ontplofte waren tientallen jongeren binnen bij het partijkantoor om te vergaderen. Er raakte niemand gewond, het pand van D66 raakte wel beschadigd. Voor een dodelijke schietpartij in een Jumbo-supermarkt in Vlissingen vorig jaar eist het OM 14 jaar cel. De schutter, een man van 24, heeft al bekend. Het slachtoffer was een man van 44. Op de plek waar gisteren tijdens de marathon van Leiden een meisje van 15 overleed, worden steeds meer bloemen neergelegd. Ja, het is in Leiden het gesprek van de dag.
1: Ik heb zelf een zoon die net 16 is. Dus hij was vorige maand nog 2 maanden geleden nog 15. En het geeft me echt enorm aan. Tussen kind en volwassen in, ja. Zo de leeftijd waarop het leven nog aan je voeten ligt, ja. Mijn eerste reactie was dat ik een soort van op slot ging toen ik het hoorde. Mijn vriend las het voor. Toen dachten we, hé, dit is gewoon vlak voor ons huis gebeurd eigenlijk.
0: Hoe het meisje precies is overleden is niet bekendgemaakt. Deelnemers van de marathon in Leiden moeten minimaal 16 jaar zijn. Maar het meisje had ingevuld dat ze 15 was. Het meisje deed mee aan de halve marathon toen ze net voor de finish onwel werd en stierf. En mbo-studenten in de zorg komen nog altijd moeilijk aan een stageplek. En dat komt doordat huisartsen in ziekenhuizen vaak te druk zijn om iemand op te leiden. Dat zien ze ook op deze opleiding in Zwolle. 1 op de 3 studenten daar vindt geen stageplek.
2: Als ik namens de klas spreek, was het erg moeilijk om een stageplek te vinden. Veel sollicitaties gedaan, veel brieven gestuurd.
3: Ja, ik heb zelf ook heel veel praktijken benaderd. Ook in, in mijn omgeving, maar ook wat verder weg. Maar heel veel zijn toch bezig met een verhuizing. Of hebben het personeelstekort, waardoor ze ons dus niet kunnen begeleiden. En dat maakt het lastig.
0: En sommige mbo-opleidingen nemen uiteindelijk minder studenten aan, omdat ze geen stageplekken hebben om aan te bieden. Het weer, vooral in het zuiden, buitjes bij een graad of 12. Vanavond nog steeds regen verspreid over het land. Morgen vooral bewolkt. Het blijft wel droog dan bij 12 of 13 graden.
4: Jouw favoriete artiesten voor de Phonix Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonix app voor meer info. Of ga naar phonix.nl/awards.
5: Nordic en West. MVF dacht dat ze dit weekend outside zou zijn. We gaan

0: toch zo genoten van dit weekend. Het was niet altijd makkelijk om dit jaar voor mijn club te zijn. Maar afgelopen weekend was het toch wel heel fijn, Wef. Want jij als harde kern Feyenoord supporter weet natuurlijk wat wij tegen AZ gedaan hebben.
1: Ja.
0: En niet gaan googlen nu. Wat is er afgelopen weekend gebeurd? Wat er zo belangrijk was voor ons clubje?
1: Gewonnen natuurlijk.
0: Nee, we hebben niet gewonnen.
1: Oh.
0: Voor de verandering hebben we niet gewonnen.
1: Wat?
0: We hebben ons geplaatst voor Champions League. En dat betekent dat er gewoon 40 miljoen euro het kassie ingaat voor volgend seizoen.
1: Maar krijg jij dat geld of zij?
0: Nou, we zijn gewoon een collectief met z'n allen, dus dan is het van ons allemaal.
1: Oké.
2: Noordin
1: en Web.
0: En als je zit te luisteren en denkt, Noor, ik heb helemaal niks met voetbal. Even een kleine samenvatting. Dit was gewoon een dramajaar. De trainer zou bijna ontslagen worden. Er was heel veel te doen geweest. Hij is uiteindelijk toch gebleven en met heel matig voetbal zijn we toch tweede geworden. En dat is ergens wel heel erg fijn. Wat ook heel fijn was, is dat ik maandenlang heb moeten horen wat voor... ik moet het netjes houden hier op de radio, maar wat voor... blote outfit jij zou aantrekken.
1: Nou, dat is niet waar.
0: Bij jouw buiten zijn moment.
1: Jij bent heel erg blij, echt
0: buiten zijn. Wef had het alleen maar over. Ik ga naar Music On en ik ga...
1: Nou, dat is niet waar. Ik heb gewoon gezegd dat ik maandenlang wel uitkijk naar één bepaald feestje. Ik ga nooit uit. Ik wil ook niet meer heel erg vaak uitgaan. Zeker als persoon die heel erg veel werkt en nooit tijd vrij heeft, dan ga je iets plannen.
0: Maanden.
1: En
0: kleding. En
1: ik sta in de winkel, want het topje die ik aan wou trekken, die was gescheurd. Dus precies hoe ik hem wil omruilen, word ik gebeld door iemand van de organisatie. Luister dan, het hele festival gaat niet door.
0: En dat had allemaal te maken, ja, we hebben het over Music On, een festival wat gecanceld is. Dat had allemaal te maken met een tent die goed zou zijn.
3: Hebben jullie een partytent? Ja, we hebben een partytent. Is die dicht aan de zijkant? Ja, Tom, hij is dicht aan de zijkant. Ik haal die partytent op, ik zet die partytent uit en wat is die open zijkant?
0: Was dat ook met die tent het probleem?
1: Ik denk oprecht echt dat dat dus de gemeente was. Want inderdaad, dat was een probleem met een tent. Waardoor de gemeente dus heeft gezegd, luister, het is niet veilig genoeg. We kappen dit af. Last minute rechtszaak. Iedereen tot 3 uur gewacht. Om 3 uur krijgen we misschien te horen dat het festival
0: nog doorgaat. Ik zag mensen buisjes nemen, drinken in bussen.
1: Om 4 uur. Ineens een bericht dat het toch niet doorging.
0: Ja, en ik ben dus heel erg benieuwd. Dat is natuurlijk super zuur dat mensen die, zoals jij, die zo erg uitkijken naar een feestje, dat dat niet doorgaat. Ik ben heel benieuwd, wat denk je wat Wef verder gedaan heeft? Heeft ze een L gepakt en is ze thuisgebleven met haar kids? Ze heeft een ander feestje gepakt, waar het korte topje helemaal tot z'n recht kwam. Of ze was zo teleurgesteld dat ze een impulsieve aankoop heeft gedaan. Dus wat heeft Wef gedaan? Ze heeft een L gepakt, is thuisgebleven, heeft met een topje een ander feestje gepakt. Of ze was zo teleurgesteld dat ze een impulsieve aankoop heeft gedaan. Wat heeft Wef volgens jou gedaan? Laat het even weten in de NPO Luister-app. Want ja, alleen is maar alleen.
4: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was ze vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik heb elke

0: maandenlang gepland. Afgelopen zaterdag zou zij outside zijn, maar was ze ook outside?
1: Noordin
2: en Wes.
0: Even terug naar de emotie. Jouw festival ging niet door waar je naartoe ging, Wef. Ja. Hoe kwam dat binnen op jou?
3: Ja, echt. Letterlijk. Dit was zo raar, want op het moment dat ik gebeld werd, kon ik het niet geloven. Ik dacht, dit is een 1 april grap. Toen dacht ik, hè, nee, het is geen 1 april. Ik dacht, dit kan niet waar zijn. Iets waar ik maanden naar uit heb gekeken, gaat gewoon opeens niet door. En ja, daar stond ik dan in een winkel. Ik
0: was Hoe voelde
3: echt,
0: dat?
3: Ja, gewoon echt rot. Ik voelde me echt van, ja.
0: Heb je gehuild?
3: Nee, tuurlijk niet. Wat zeg jij nou? Het ging om een feest, maar ik vond het wel echt jammer. Ik had net die kinderen afgezet. Ik had hier zo naar uitgekeken.
0: Ja, ik ben echt wel heel benieuwd. En ook alle andere Fanix-luisteraars. Wat heb jij gedaan verder? En we vragen het aan jou, een ABC'tje. Heeft ze een L gepakt en is ze thuisgebleven met haar kids? Heeft ze een ander feestje gepakt? Of was ze zo teleurgesteld dat ze een impulsieve aankoop heeft gedaan? Mr. Mapper wilde daar wel even op reageren. Want hij zegt, Wef ging sowieso los ergens anders. Dit is haar dag om extra wil te doen. En die heeft ze ook zeker gepakt.
3: Nou, Halina, Ives, Natalia en Erik zeggen allemaal A. Kim, Lola en Yannick zeggen B. En Zakaria, Q en Tamara zeggen C.
0: Nou, eens even kijken wat Robertino ook daarover te zeggen heeft.
4: Kijk, weet je, Wef was al in de winkel, als ik het zo begrijp. Weet je, maar ze was al helemaal klaar om een nieuwe te kopen. Dus die is gewoon impulsief van, weet je, krijg, scheid, ik koop gewoon een nieuwe.
0: Ja, merendeel gaat ook voor antwoord C. Maar wat is het antwoord? Wat heb jij gedaan?
3: Jullie denken toch niet dat ik binnen ga blijven op de dag dat ik mijn kinderen al heb afgezet? Jullie denken toch echt niet dat ik dat ben gaan doen? Ik denk iedereen wel geënt. Wat is waar? Wat gaan we doen? Luister, een planning opzetten. Nou, iets van 8 feesten, daaruit een rooftopfeestje uitgekozen. Maar eerlijk, ik was daar, het was super gezellig, maar ik dacht, ik wil hier niet zijn, ik wil musical zijn. Dus ik ben ook niet lang gebleven. Tot de volgende.
0: Maar ga je nu dan nog... Het voelt niet echt als satisfied. Ga je dan ergens anders deze knaldrang...
3: Oh ja, zeker.
0: Nog, wat gaan we doen?
3: Ja, die is over 2 maanden.
0: Oh! Dan ga je weer outside zijn dus. Iedereen kan zijn wekker erop zetten. Wef is over 2 maanden outside. En ze kijken me nu heel boos aan. Maar ja,

0: een serie kijken.
1: Juist, en dan voordat je het weet is het 11:30, 12:00, 12:30 en dan denk je, shit, over 5,5 uur gaat het hele theater weer beginnen.
0: Maar wanneer heb je dan tijd voor jezelf? Snap je?
1: Ja, dat...

0: vandaag?
1: Heb je geleerd?
0: Ja, ik heb dus niet geleerd.
1: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: Het middagtentamen kennisquiz van 5 vragen waarin we jouw hulp nodig hebben. We gaan eens even kijken hoe het zit met jou en ook onze algemene kennis.
1: Ja, en ik heb er super veel zin in. Ik heb namelijk al iemand in mijn team.
3: Wat?
1: Ja, ja.
3: Dat is raar. Dit is raar, want dit is niet de afspraak. Als je zit te luisteren, normaal gesproken beginnen we op maandag aan de schone lei. En dan mag jij kiezen, wil ik bij Team WEF of Team Noorden. Maar schijnbaar, je bent aan het vals spelen of je bent iets aan het doen omdat je al weken niet
1: iemand
3: kan winnen.
1: Iemand heeft zich online helemaal uitgelaten over hoe dom, en ik denk voornamelijk ik, wij zijn in het middagtentamen en denkt het allemaal goed te hebben. Dus ik had zoiets, ik wil die persoon in mijn team.
3: Oké, dus hij gaat niet voor jou echt spelen, maar hij gaat wel in jouw team.
1: Ja, hij is mijn teamgenoot.
3: En wie is het dan?
1: Ja, het is wel echt een superster. Ja.
3: We horen het zo meteen dan.
1: Ik vind dat ik het geheim moet houden voor jou.
3: Oké, kijk, je ziet het maar. Hoe ik word tegengewerkt. Als je goed bent in het leven, hè, en als je competitief bent en als je wat wil, dan word je dus op alle mogelijke manieren tegengewerkt.
1: Oh, je vindt het echt niet leuk.
3: Ik heb nu echt, luister even! Hè, als je nu zit te luisteren, nu moet je opstaan. Ben jij Team Noorden en ben jij gewoon, wil je gewoon knallen? Dat ze zelfs met voorbedachte raden, hè, dat wij gaan winnen? Reageer even Team Noorden in de NPO Luister. Want nu willen ze me echt nakken hier. En jullie achter de schermen allemaal, want we zitten met meerdere mensen. Fuck jullie. New music. New op Funnix.

0: Wat is de voornaam van de oprichter van Disney?
1: Wef. Walt Disney.
2: Nee, fuck you, man.
0: Het
2: fuck
0: is Walt Disney.
2: Fuck you, fuck. Ik was sowieso eerder.
3: Het middagtentamen.
2: Nou, vertel, middagtentamen, kennisquiz van 5 vragen. Jij kan je aanmelden, normaal gesproken op maandag Team Noordin en Team Wef. Maar nu kan je alleen Team Noordin doen, want Wef, jij hebt iemand in je team.
1: Ja, ik heb Zeniel in mijn team. En als je hem niet kent, het is een content creator.
2: Zeniel 4K!
1: Ja.
2: Hé, hey, Zeniel! Jij gaat gewoon tegen mij nu.
4: Yes.
2: Ja, toch?
1: Ja, ik zag een TikTok voorbij komen. Dat Zeniel zei, luister.

0: Dit is te easy voor mij. Ik kan het gewoon spelen en ik had zoiets. Hij moet in mijn team.
1: Maar is het niet... jullie hebben toch ook een hele ongemakkelijke eerste ontmoeting gehad? Ja. Voor de mensen die het niet weten. Jij wilde even een box geven of zo, toch?
2: Ja, klopt. Dat was de eerste keer dat ik Wef had ontmoet. En ik wist niet hoe ik haar moest groeten, dus ik kwam met een box. Super awkward. Ja, en ze zei nog van, waarom geef je me een box? Dus ik dacht van, ja, schiet me neer.
1: En ja, kijk, het kan je zomaar zo brengen dat je dan gewoon in één keer in Team Wef komt, hè? Ivan, laat jou voor. Hoe zitten wij in de wedstrijd? Bonzimada, hoppata! Ben je nu niet extra gemotiveerd nu Wef gewoon van tevoren een soort van coup heeft gepleegd?
3: Ja man, dit is gewoon vooropgesteld. We gaan ze pakken jongen, dit kan niet man.
1: Let's go. Sander, onze quizmaster, wat gaat verder gebeuren?
4: Ja, eigenlijk heb je bijna alles al uitgelegd. We hebben nog 4 kennisvragen over. Weet je het antwoord, roep dan je naam. Weet je het niet, dan mag de ander. En weet het die niet, dan gaan we naar of Senio of Ivan. Onderbreken van de vraag mag, maar dan wordt hij niet afgemaakt. En degene met de meeste punten wint. En als het gelijk is, die bonusvraag.
5: Het middagtentamen.
4: Wef, hoeveel staat het op dit moment?
0: 1-0 voor Team Wef.
4: Oh ja. Vraag 2. Okay. Met welk fruitsoort wordt de New Yorkse wijk...
1: Norden.
4: Wat?
1: Appel.
4: Een appel, ja. The Big Apple.
3: Lekker. Dat is goed.
4: 1-1. Vraag 3.
1: Hoeveel staat het nu, Wef?
0: Hou je mond.
4: Vraag 3. Hoe heet de dierentuin in Emmen?
1: Norden.
4: Hey,
1: fuck.
4: 4, 3, 2.
1: Artis.
4: Nee, geen artis. Wef, weet jij het?
1: 5.
0: Oude Hans Dierenpark.
1: Ja, ja toch?
4: Dat is een renen.
1: Oh,
4: nee, is het niet. Senio, weet jij het?
2: Volgens mij heet het...
0: Snel!
2: Dierenpark?
4: Nee, is het niet.
0: Kom op, Senio, je wist het toch?
1: Ja, toch?
2: Wildland.
4: Alve, ja.
1: Alve. Hoppa!
0: Wat zeg je dat nou?
1: Hoppa!
3: Ik kon het niet horen.
0: Ja, Senio.
1: Nee, het is makkelijk toch, Senio? Het is toch allemaal zo makkelijk onder die tijdsdruk, man. Je was het te laat ook.
2: Ja, okay. Nee, maar ik hoorde niet. Ik dacht, dat had Norden hem gestolen.
1: Oh, nu zie ik dat het team weg
4: is. Nou was die makkelijk, maar ja, het is nu 2-1 voor Norden. We gaan naar vraag 4. We kennen allemaal de tune Punta Cana natuurlijk. Dat is ook een gebied.
1: Maar Norden.
4: Santo
1: Domingo.
4: Nee, dat zoek ik niet. Wef, in welk land ligt dat?
0: Dominicaanse Republiek.
1: Oh ja, Dominicaanse.
0: Is dat een 2-2?
1: Ja!
4: 2-2 is het, 2-2.
0: Oké.
4: Maar we gaan naar die laatste vraag. Wie is de winnaar van maandag? Van welk album komt de tune Maak Me Niet Heet van Broederliefde?
1: Norden.
4: 5.
1: Die laatste, de ene hand was de ander?
4: 3-2 voor Norden.
3: Nee!
1: Ja! Ivan! Ja!
3: Lekker!
1: Ja! Ja! Ja! Ja!

0: Senio, je hebt het wel echt spannend gemaakt. Dat moet ik wel eerlijk zeggen, man.
1: Nee, Senio, wat was dit dan?
2: Ik baal echt.
1: Ja, zo zie je maar hoe moeilijk het middagtentamen kan zijn, hè?
2: Oh, iedereen is zo snel gegaan. Dit is zo erg.
0: Maar neem je dan wel even je woorden terug, Senio? Het is toch wel lastiger, hè?
2: Oh.
0: Hey, Senio, neem je wel even je woorden terug?
2: Oh mijn god, nee, dit vind ik echt erg, man. Ik zeg nog, ja, Wef heeft mij nodig, we gaan dit killen, dit, dat, alles nu. Oh, ik voel me verschut gezet.

speakers die Roepvanics. En zometeen krijg jij te horen wie van ons twee een kind heeft. Wat weer iets geflikt heeft vandaag. Je gaat het gewoon niet raden. Wat het is en hoe het zit, je hoort het zo.

alles op mijn H&M spijkerbroek. Doe zo voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veel te nonchalant. Trina mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hé, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg Jabit in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjaua naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Fantakas is als we Pasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die domp is, dus ik laat de proef. Hey, ze weet niet van die domp.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos! Ja, dan dacht je vandaag een outfit check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch? Beta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
2: Volg Vanix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
2: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
3: Kate Renata, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Kate Renata.
4: In the mood for vibes?
5: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
4: Jij brengt de mood bij de vibes.
5: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Gedoe over uitkeringen en de AOW-leeftijd. Het kabinet is al een tijdje van plan om de uitkeringen te verlagen en de AOW-leeftijd te verhogen. Daar zijn de vakbonden nu zo boos over dat ze dreigen met landelijke acties als er binnen 2 weken niets verandert aan de plannen van het kabinet Jette. De minister van Sociale Zaken, Velbrief, zegt nu dat ze snel met een nieuw voorstel komen.
1: En wat luidt dat voorstel?
2: Ja, dat weet ik nog niet, want dat moet ik nog gaan maken. Dat ga ik in het kabinet bespreken. Maar dat zal uitgaan van de analyse dat we met elkaar in Nederland hele grote uitdagingen hebben.
1: Gaan die bezuinigingen van tafel?
2: Nou, dat weet ik dus nog niet. Want we gaan eerst met elkaar praten. En we gaan praten over het probleem. En dan gaan we weer kijken wat het allemaal betekent.
0: Het cruiseschip waar het Hanta-virus uitbrak vertrekt vanavond richting Nederland. 20 medewerkers van het schip zijn nu met het vliegtuig onderweg naar Eindhoven Airport. En de kapitein heeft een video gemaakt voor de passagiers en de crew.
3: I've decided to take this time to thank every single guest and crew member on board here. The past few weeks have been extremely challenging to us all.
0: Ja, er zijn inmiddels 7 gevallen bekend van het Andes Hanta-virus. Die zijn ook bevestigd onder de passagiers van het cruiseschip, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De man die donderdag een explosief door de brievenbus deed bij het kantoor van D66 wordt verdacht van een terroristische daad. Dat zegt het OM. Zelf heeft de verdachte van 37 nog niet gezegd over waarom hij een explosief naar binnen gooide bij D66. Niemand raakte gewond, het kantoor raakte wel beschadigd. En vanaf vandaag kun je prijzen winnen bij het inleveren van statiegeld. Wie flesjes of blikjes inlevert, kan tot €400 winnen. Ja, de bedoeling is om mensen te motiveren, maar een consumentenpsycholoog zegt bij BNR dat die actie niet zoveel uit zal maken. Volgens hem is bijvoorbeeld de hoofdprijs te laag.
4: Een ander concept, dat is meteen prijs. Op het moment dat je een papieren kaartje, daar kras je wat op, dan heb je meteen prijs. Dan krijg je gewoon meteen wat terug voor heel weinig moeite. Dat is ook niet helemaal het geval, want je moet nog wel even een week wachten op die trekking die dan gaat zijn. Dus eigenlijk klopt dat ook niet helemaal.
0: Een ander probleem is dat de loterij niet bij alle inleverautomaten werkt. Het weer, vanavond nog steeds kleine buitjes verspreid over het land. Morgen eerst grijs, later op de dag opnieuw regen. De temperatuur dan, het wordt ongeveer 12 à 13 graden.
5: Wow. Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonix Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonix app voor meer info. Of ga naar phonix.nl/awards.
6: Italië, Ronnie Flex en Kaya Imani hoor je zo meteen naar Ira Star. Oh.

0: Een van onze kids heeft iets heel vies gedaan.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
0: Ja, het is weer tijd voor het ene spel dat jij moet gaan raden wie van ons twee aan het cappen is en wie de waarheid spreekt. Want de vraag van vandaag is ook, hoe did it?
2: En Sander, de producer, heeft de verhaal van één van ons twee eruit gepikt. En jij mag gaan raden van wie dat verhaal is. Hij gaat ons allebei één vraag stellen om daar dus achter te komen. Dus Sander, wat is het verhaal van vandaag?
3: Ja, maandag begint een beetje viezig, want het verhaal van vandaag is, mijn kind heeft patat uit de prullenbak gegeten. Wef, waarom heb je je kind dit geleerd?
2: Nou, ik heb altijd tegen haar gezegd dat als je eten ergens ziet, dat je het gewoon kan eten. Maar ze nam het gewoon even net iets te letterlijk.
3: Oké, en Nordin, hoe is jouw kind er uiteindelijk uitgekomen? Is ze nog
0: helemaal
3: ziek geworden?
0: Prima. Ik denk dat mijn kind een soort van...
3: onoverwinnelijk.
0: Een soort van... Ken je Lilo en Stitch nog? Stitch is zo'n gemutificeerd, supersterk klein monstertje wat alles kan opeten en alles kan kapotmaken. Dat is mijn kind.
3: Oké.
0: Maak me niet zo druk.
3: Ik weet genoeg.
0: Ja, mijn kind heeft patat uit de prullenbak gegeten. Hoort dit verhaal bij mij, Nordin, of wordt het bij Wef? Laat het even weten in de NPO Luister.

0: En wie van onze kinderen eten uit de prullenbak?
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
0: Ja, dat vragen we aan jou. Mijn kind heeft patat gegeten uit de prullenbak. Bij wie hoort dit verhaal? We hebben het aan jou gevraagd, wat ik net ook al had gevraagd. En nu vraag ik het nog een keer. Dus wie denkt nou, geintje? Nee. Nigel reageert het volgende in de NPO Luister.
2: Organa is familie. En ik denk dat Rodinstortetje het heeft gedaan.
0: Ja, ik, mijn kind noemt me ook wel een Stitch. Organa. Organa.
3: Yannick die zegt, ik denk Gwef.
0: Ja, en ook volgende mensen laten weten dat ze toch denken. Juice die denkt, ik denk Noorden. En we hebben het ook op onze Insta gepolt. Ja, volg je onze Insta nog niet, doe dat dan even. Noorden en Wef, daar kom je ook leuke dingetjes behind the scenes tegen. En dingen die we niet in de show bespreken, waar je niks wil missen. Maar 90% denkt dat het mijn kind is en 10% denkt Wef.
3: Maar is het jouw kind?
1: Who did it?
4: Het was Noorden.
3: Jeetje, Noor.
0: Ja, welke van de kids denk je?
3: Ja, dit moet sowieso een van de jongsten zijn.
0: Dit is Joom. Dit is mijn terrorkind die vorige week 2 is geworden.
3: Oh god.
0: En ze denkt volgens mij dat ze 5 is. Soms denkt ze dat ze 16 is. Ik weet niet wat ze denkt. Maar zij is zeg maar echt de kleine Stitch, de terror, de chaos. Als zij te lang stil is, dan weet je, dat gaat niet goed. Even om voorbeelden te noemen, ze klimt ook gewoon de eigen bed uit terwijl ze pas 2 is. En ze loopt dus het hele huis door.
3: Oh,
0: van boven de trappen, boven naar beneden. Maar we hadden dus patat gegeten.
3: Ja.
0: En ik had die vuilniszakken heb ik in de tuin gezet de volgende dag. En ik zie haar in één keer een dag later patat eten.
3: Hè?
0: Dus ik denk, hè?
3: Hoe kan het?
0: Zie ik dat ze gewoon naar die vuilnisbak is gegaan. Die vuilniszak heeft opengedaan. Waar patat in heeft gezien.
3: Oh, wat erg.
0: En dat,
3: oh, godverdomme.
0: Daar één patatje daarvan uit heeft gehaald, gelukkig. Maar toen pakte ik het af. En toen zei Shen tegen mij, ja, maar Noor, ze heeft het ook in haar mond, hè? En toen had ik gewoon zoiets van, ja, het zit nu toch al in haar mond.
3: Dit is echt goor. Maar ja, wat doe je er tegen?
0: Ja, ik weet het niet.

Deze man, hij heeft iets speciaals. En dat is dat hij namelijk voor de 10e keer zijn tegenstander KO sloeg. Hij blijft ongeslagen. Wie het is, Gradus Kraus. We gaan hem zo meteen interviewen.

un amigo nuevo ni una haría.

0: You're crazy, you know?
1: Ja, afgelopen zaterdag was ik bij mijn allereerste bokswedstrijd, Wef.
2: Wat leuk!
1: Terwijl ik toch wel een grote boksfan ben, maar ik heb het nog nooit eerder van dichtbij gezien.
3: Noordin en Wef.
1: En Nederland is natuurlijk echt een kickboksland. Kickboksen zijn we gewoon de allerbeste in. Jij hebt het ook dichtbij meegemaakt. Jouw ex is een professionele kickbokser.
2: Klopt inderdaad.
1: Hoe is dat leven van een kickbokser?
2: Ja, het is gewoon iedere dag trainen, 2 keer per dag. Het is gewoon zo prachtig om te zien hoe hun ervoor leven. Ze ademen het echt.
1: Ik vind dat echt wel bijzonder. Want dat is als je zeg maar het kijkt, weet je niet achter de schermen hoe hard je ervoor moet trainen.
2: Ja, het is echt ziek hoor.
1: Ik heb in een heel ver verleden 3 partijtjes gedaan.
2: Echt waar? Wat leuk, Noor.
1: Ik heb in mijn jeugd, toen ik 17, 18 was, heb ik 3 partijtjes gedaan, kickboksen.
2: Het zit echt in je gewoon.
1: Ja, dus ik heb altijd wel echt liefde gehad voor de sport. Maar er is een sport die er heel erg op lijkt, maar toch heel anders is. Boksen. En daar ben ik dan dit weekend naartoe geweest. En dat heeft alles te maken met de man van het moment. Grades Kraus. We hebben hem afgelopen zomer in de studio gehad. Toen zag ik hem op TikTok. Vond ik hem echt een fucking goede vechter. Maar die man is dus gewoon aan het overnemen. Hier in de studio zei hij toen, ja, ik wil Europees kampioen worden. Dat is gelukt.
2: Wow.
1: En afgelopen zaterdag heeft hij weer gevochten. En heeft hij zijn tegenstander in de 2e ronde gewoon knock-out geslagen. Wij gaan met hem bellen, want het leven van hem is gewoon interessant. Van wat zit er achter deze man?
2: Ja.
1: En het schijnt dus zo te zijn dat er de 1e ronde iets gebeurd is.
2: Waardoor?
1: Ja, waardoor waar andere mensen misschien hadden
2: gestopt hadden
1: gezegd.
2: Oké, okay, dat klinkt heel heftig.
1: En dat is echt wel iets waarvan ik weet, dat is heftig.
2: Oké. Okay.
1: En hoe dat zit? Je hoort het zo.

0: speakers hier op Phonics. En ik ga met je delen het toekomst, de toekomst van het Nederlands boksen. Dit is een naam waarvan je over een paar jaar weet. Ik weet nog de allereerste keer dat ik deze naam hoorde. Gradus Kraus. Inmiddels 11 vochtpartijen, 11 gewonnen, 10 op knockout. Afgelopen zaterdag was ik er zelf bij. En deze man is in het echt nog sneller dan op de filmpjes op internet. Give it up voor niemand minder dan Gradus Kraus. What?
1: Bro.
0: Hey, afgelopen zaterdag je 10e KO met een linker leverstoot. Maar je hebt dat gedaan met een gebroken hand?
1: Ja, dat klopt. Ik had mijn hand gebroken in de eerste ronde. En in de tweede ronde, ja, je moet door, hè. Opgeven telt niet. En ik heb het nog weten te stoppen met mijn linkshand, ja.
0: Waar merkte je aan in die eerste ronde van, hey, er zit iets niet goed? Want ik ben er live bij geweest. Ik heb niks gemerkt aan je.
1: Nee, ja, je moet proberen te verbloemen, want op papier moest ik 8 rondes vechten. En het gebeurde al helaas in de eerste ronde. Natuurlijk, in mijn hoofd, de gameplan ging net wel anders, of de techniek van mij. Maar ja, het is gewoon doorgaan. En ja, toen ik die stoot gaf, waardoor ik mijn hand brak, voelde je gewoon meteen. Je voelt gewoon, oh, dit zit niet goed. Ik heb vaker al een hand gebroken. En ja, dat is niet prettig.
2: En dan toch gewoon doorgaan, hè?
0: Ja, en met die gebroken hand hem eruit slaan.
2: Wat ik ook echt heel schattig vond, was dat je samen met je dochter opkwam met een tune van Siggy en Din.
0: Ja, Siggy en Din zelf waren erbij. Live.
2: Ja, wat hard, joh. Ja, zij zijn ook genomineerd voor de Phonics Award. Ja. Maar wat betekent het voor jou dat je dat met je dochter doet?
1: Ja, het betekent alles. Weet je. Ik hou gewoon van mijn dochter. Die zet ik gewoon op nummer 1. En ik wilde gewoon met haar meedelen, zoals ze later oud is, dat ik hier met haar op kan terugkijken. Ik denk gewoon dat dat heel mooi is. En ik geniet gewoon van al die filmpjes die ik met haar, die ze maken van ons. Ja, daar geniet je gewoon zoveel van. Dat is nog mooier voor mij dan de wedstrijd zelf of de knockout.
2: Wat schattig.
0: Ja, want dat zit ook een beetje in jouw bloed natuurlijk. Want jouw vader is kickboxlegende Albert Kraus. Ging jij ook met hem mee als kleine jongen?
1: Ja, wij hadden altijd hetzelfde broekje aan en ook allebei een mutsje op en ik liep ook altijd voorop. Maar dan boksen kwam altijd naar de ring toe, ja.
0: Ja, prachtig. Echt. Hij is jouw vader. Is dat nou een voordeel of een nadeel, je vader als trainer?
1: Ja, voor mij zeker een voordeel. Kijk, ik wil niet zeggen dat dat zo voor iedereen is, want vaak iets privés of iets privés en iets zakelijks of in de sport kan juist tegenwerken. Maar

0: We liggen zo erg op één lijn. En ja, ik vertrouw hem met 100%. Als ik mijn ogen niet doe in de ring, heb ik nog alle vertrouwen in dat ik de wedstrijd kan winnen, zeg maar. Ik denk dat het me juist sterker maakt.
1: Ja, en je bent nu echt bezig om gewoon de wereld over te nemen. Je gaat Nederland op de kaart zetten als met boksen. Wat zijn nou dingen die je hebt moeten laten om die jouw leeftijdsgenoten wel konden doen?
0: Ja, het was natuurlijk gewoon, ik was iedere avond in de sportschool. Dus na eten kon je niet meer buiten spelen of chillen met je vrienden in de stad. Dus ja, dan moest je gewoon tijd maken voor je sport. Maar dat deed ik met alle liefde. Ik heb het nog nooit als een straf gezien. En mijn vrienden gingen ook volop feesten of drinken. En ik geloof best dat het allemaal heel gezellig was. Maar ik was altijd gewoon al die serieuze jongetje die gewoon al die droom had om een wereldkampioen te worden.
2: Wat hard, hé. En dan nu ja, eigenlijk 11 partijen verder. Maar heb je een tegenstander tegen wie je het nu wil gaan opnemen?
0: Ik ben niet iemand van het uitdagen. Iedereen is welkom natuurlijk. Maar we willen wereldkampioen zijn. Dus dan zou ik iemand uitdagen die de wereldtitels heeft of die op nummer 1 staat. En dat zijn mijn gewichten Bivol of Benavides. En Benavides lijkt me een leuke tegenstander. Die is net wat jonger. En die doet het nu heel goed. En die is nog onverslagen. Dus zolang ik nog niet tegen hem sta, mag hij lekker onverslagen blijven. En dan zou het mooi zijn als ik zijn eerste verlies zou kunnen maken.
1: Prachtig man, prachtig man. Remember the name, Gradus Kraus. En succes met je hand, man, Bo. We gaan nog veel mooie partijen van jou zien.
0: Dankjewel, komt goed.

0: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar AirEuropa.com en boek jouw droomreis.
1: Air Europa, you decide.
2: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
0: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar AirEuropa.com en boek jouw droomreis.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: phoenix.nl.
1: Kate Renata, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Kate Renata.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phoenix.nl/nieuws.
3: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
4: Zes bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
5: Ah, ik ben uit!
4: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
6: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
7: Hoi, ik ben man.
4: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
9: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
9: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
9: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. De mentale toestand van verdachten van zware misdrijven wordt eerder onderzocht. Want de wachttijden in het Pieterbaancentrum zijn een stuk korter geworden. Eerder duurde het soms 9 maanden voordat verdachten aan de beurt kwamen. En nu is dat maximaal 4 maanden. Aanleiding voor de lange wachttijd was personeelsgebrek bij het Pieterbaancentrum en ook een verbouwing. Rechtszaken liepen daardoor soms flinke vertraging op. De politie in Amsterdam begint deze maand met extra controles rond de Sloterplas. Al maanden worden er vrouwelijke hardlopers aangerand, uitgescholden en ook geïntimideerd, zegt de politie. Met name jongens op fatbikes veroorzaken problemen. De wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is vanmiddag uitgespeeld in Friesland. Gisteren werd die wedstrijd gestaakt omdat NAC-supporters met vuurwerk gooiden. De KNVB besloot toen om de laatste 8 minuten niet in Breda, maar in Heerenveen uit te spelen. En dat kwam voor Heerenveen-speler Gubus niet echt lekker uit. Hij had eigenlijk zijn eindexamen Nederlands vandaag.
1: Ik heb me wel afgemeld. Ik heb net een mail gestuurd naar school. Maar school is hard mee bezig. Ja, ik denk dat ik een 1 ga krijgen.
0: Er werd trouwens niet meer gescoord in die laatste 8 minuten van de wedstrijd. En ProRail trekt aan de bel. Jongeren spelen met hun leven bij spoorwegovergangen. De spoorbeheerder ziet het steeds vaker misgaan, of bijna misgaan, als jongeren tussen de 15 en 21 nog even snel oversteken terwijl de slagboom al naar beneden is. Verslaggever Dagmar Mul ging op onderzoek uit.
2: Als ik haast heb en dan komt net even het licht aan en heel snel doorfietsen.
3: Laatst fietste ik ook hier en toen hoorde ik opeens zo'n hele erge noodrem. Dus ik denk wel dat zij het ook wel heel erg stressvol vinden als iemand toch wel snel gaat.
4: Ik ben Edwin van der Wegten, machinist bij NS-reizigers. Vooral jongeren nemen heel veel risico. Zitten meer op hun telefoon en in hun muziek dan dat ze met hun omgeving bezig zijn. Ik zie een poppetje heel snel dichterbij komen als ik met de Intercity rij. En dan hoop ik maar dat die op tijd aan de andere kant is.
5: Doe je dat zelf ook wel eens?
3: Als ik haast heb wel. Maar dan wel dat het nog een beetje normaal is. Dat is maar niet heel gevaarlijk.
5: Niet heel gevaarlijk? Of?
3: Ja, soms wel, maar ja. Het is nog nooit misgegaan.
4: Het put je uit. Als je het echt heel vaak ziet, dan ga je ook bij elke overweg, al waait er maar een papiertje over, die schrik die blijft komen. En ja, is pittig.
0: Ja, en daarom is ProRail vandaag begonnen met een campagne om jongeren te waarschuwen. Heb ik nog het weer voor je. Vanavond nog steeds buitjes verspreid over het land. Morgen eerst grijs, later op de dag opnieuw regen. De temperatuur dan ongeveer 12 à 13 graden.
6: Jouw favoriete artiesten voor de Funnix Awards. En maak kans op tickets. Check de Funnix app voor meer info. Of ga naar funnix.nl/awards.
7: Dave en Tams hoor je na Jade Lauren.

0: 9 brown eyes.
1: 2 tickets voor de Phonics Awards die van jou kunnen zijn.
2: Dit is de Phonics Hitmachine. Tickets winnen.
1: Ja, met nog maar 10 dagen te gaan. Donderdag 21 mei. Avondslijvers, onder andere Kulas, Kaya, Imani, Cho en Broederliefde. De belangrijkste muziekprijzen van Jong Nederland.
3: Zometeen spelen we weer Hitmachine met jou. Het is een simpel spel. Je hoort een tune. En de vraag aan jou is: is de volgende tune ouder of nieuwer dan de tune ervoor?
1: Ja, als jij... Zullen we eentje doen met jou, Wef?
3: Ja, is goed.

0: de volgende tune nieuwer is.
1: Nee.
0: Hij is ouder.
1: Yep.
0: Oh, ik toch fout.
1: Ja.
0: Nou, als jij denkt dat je dit beter kan, stuur dan de Hitmachine in de NPO Luisterapp.

0: Wie gaat er vandoor met 2 tickets voor de Funnix Awards? Reageer, hitmachine in de NPO Luister app. Tatjana, goedenavond.
1: Hallo.
0: Hey, hoeveel denk jij er goed te hebben?
1: Ik hoop allemaal.
0: Ja, en, maar je moet een antwoord geven.
1: Oh, ik denk wel sowieso 4.
0: Gino, ga jij het spel spelen door er meer dan 4 te spelen? Of ga je Tatjana het spel laten spelen?
2: Ja, ik kom op 3, dus laat dat maar spelen.
0: Tatjana, dat betekent dat we het spel met jou gaan spelen. Hoe zelfverzekerd ben je over je muzikale kennis?
1: Nou ja, niet heel erg, maar ik luister wel elke dag van niks. Dus.
0: Dan moet het wel goed komen, toch?
1: Ja,
0: het is simpel.
1: Lijkt me wel.
0: Ik laat jou een tune horen. Is de volgende tune nieuwer of ouder dan de track die je ervoor hoorde? En zo gaan we eigenlijk gewoon door.
1: Oké.
0: Okay. Is alles duidelijk?
1: Ja.
0: Oké, dan gaan we naar die eerste. Die komt uit 2026. Fresh en KM, Bare Minimum.

0: vanuit 2024. Dat betekent dat hij nieuwer is. Je was zo dichtbij. De tickets gaan naar Gino.
1: Nou, gefeliciteerd Gino.
2: Wat leuk.
0: Ja, wel heel sportief.
1: Helaas.
0: Wie ga je meenemen, Gino?
3: Mijn vriendin.
0: Dat is een hele goede keuze. We zien je volgende week.
3: Ja, top, man. Gezellig.

0: Logan Christy D. En het is zometeen tijd voor Wet Wilde Weetjes. En het is maandag, dus betekent dat we iets nieuws gaan...
1: Gaan uitvogelen. Ik heb misschien iets tegen iets wat iedereen heeft meegemaakt. Namelijk liefdesverdriet. Er bestaat misschien wel een wondermiddel.
0: Wow.

0: Noten. En dat kan ik niet. Ik kan niet tegen mezelf zeggen dat het niet zo is. Want het is zo. Ja. Het is zo.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: En zometeen heeft Wef misschien een wondermiddel tegen liefdesverdriet. Oh.

0: Wilde Weetjes.
1: En een paracetamolletje werkt tegen heartbreak.
2: Wat?
1: Ja. Ja, dat is dus iets wat ik heb gelezen. Blijkbaar werkt deze pijnstiller tegen een heartbreak. En ik denk dat dit echt waar is.
3: Jij denkt dat een paracetamol gaat helpen tegen een heartbreak?
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk iets wat ik samen met jou wil gaan onderzoeken. En ja, ik denk dat we vandaag eigenlijk moeten vragen. Ik denk ook aan jou, Noordin. Waar gebruik je eigenlijk een paracetamol voor?
3: Nou, ik gebruik wel echt een paracetamol als ik geen kater wil.
1: Oh.
3: Dus wat ik zeg maar doe als ik ben uitgegaan, dan kom ik thuis. Dan neem ik 2-3 grote glazen water, drink ik dan.
1: Ja.
3: En ongeveer 2-3 paracetamol.
1: 2-3? Je moet gewoon 2 nemen. Waarom 3?
3: Nou, als ik er echt zin in heb, 3.
1: Maar voel je dan ook echt beter?
3: Nou, ik merk wel als ik het niet heb gedaan.
1: Ja?
3: Ja.
1: Dus het kan wel zijn dat je gevoel ook
3: ja,
1: misschien...
3: ik neem ook wel een paracetamol als ik een beetje last heb van mijn keel. Want het werkt ontstekingsremmend, paracetamol.
1: Ja, wat goed van jou dat je dat net op Google hebt opgezocht.
3: Nee, serieus, dat is niet op Google. Wat lul je nou?
1: Ja, maak een
3: en ik neem het wel eens als ik aan het tatoeëren ben. Ja, dat is echt onder de tatoeëerders wordt dit echt gezien als echt een poesie. Maar ik doe soms sessies van echt 10, 12 uur.
1: Ja.
3: Dus dan even die laatste uurtjes als dan...
1: Om even de harde erop, kantjes.
3: Ja, dan neem ik eventjes, dan zwelt het allemaal minder, doet allemaal minder pijn. En dan...
1: ik ben toch echt benieuwd of het ook tegen liefdesverdriet werkt. Maar wat ik van jou wil weten is, waar gebruik jij paracetamol voor? Het kan van alles zijn. Laat het even weten in de NPO Luisterapp en dan hebben we het straks over. Toby on the beat.

0: wilde
1: weetjes. Ja, ik weet wel nog dat het een zomer is waar ik veel harten gebroken heb.
2: Paracetamol werkt tegen een heartbreak. Ja, nou, zou dat echt...
1: Toen maar geweten, hè, die dames.
2: Zou dat echt kunnen werken of is dat een fabel? Dat is iets wat we samen gaan onderzoeken. Ik ben sowieso benieuwd waarvoor jij eigenlijk paracetamol gebruikt. Want ja, Noorden gebruikt het voor een kater. Ik gebruik het eigenlijk alleen maar wanneer ik ziek ben. En Bilal, die zegt mensen slikken tegenwoordig voor alles paracetamol.
1: Ja, ik weet een meisje op mijn middelbare school. Zij was een soort van paracetamol verslaafd. Dus je moest altijd naar een soort van conrectrice of zo om een paracetamol te krijgen. Zij kreeg dus op een gegeven moment geen paracetamols meer.
2: Omdat ze het elke dag nam?
1: Ja.
2: Oh, wat raar. Nou, Jasmin die zegt hoofdpijn vooral, maar ook tegen ongesteldheid.
1: Ja, Naomi die zegt tegen katerhoofdpijn eerlijk gezegd. Ik snap het ook wel, je lichaam voelt letterlijk pijn bij een heartbreak. Dus misschien helpt dit ook wel een beetje.
2: Iemand zegt gewoon standaard in mijn tas eigenlijk voor alles. Hoofdpijn, buikpijn, maakt niet uit.
1: Hamza zegt tegen rugpijn na werken, vooral na lange shifts sta ik echt krom.
2: En Omar die zegt, ik zweer het je, als ik me minder lekker voel, dan gebruik ik een paracetamol. Oh. Het zou me niets verbazen als het helpt tegen liefdesverdriet. Oké.
1: Denk jij dat het helpt?
2: Ik denk echt oprecht dat het zou kunnen helpen. Want ja, je verdooft er iets mee. Waarom zou je dan niet een hartpijn... Luister, als ik heartbroken ben, hè, ik voel echt pijn in mijn chest. Waarom zou dat het niet kunnen verdoven? Ik vind toch echt dat we dit morgen verder moeten gaan onderzoeken.
1: Ja, ik denk niet dat het werkt.
2: Jij denkt niet dat het werkt?
1: Ik denk niet dat het werkt. Ik denk dat het bullshit is.
2: Nou, toch gaan we het
1: weer zo'n feitje is, weet je, wat jij hebt gevonden, waar we helemaal niks van klopt. Maar dat is zo leuk aan het best wilde weten, is dat we het kunnen gaan testen.
2: Nou, Masha die zegt ook, paracetamol werkt niet ontstekingen remmen, Noordin. Het heeft een pijnstillende effect en koortsverlagende werking. IBU werkt dus wel ontstekingremmend. Morgen gaan we het hebben over liefdesverdriet. Ik wil weten hoe jij eroverheen bent gekomen, Noordin.
1: Oh, ik heb wel veel verhalen over mijn liefde.
2: Ja?
1: Mijn hart is wel echt te vaak gebroken.
2: Daarom ben je zo.

0: French Montana en Swae Lee met Unforgettable. Die brengt me gewoon ja, terug.
1: Weer terug naar zomer.
0: Oh, Michela.

0: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar AirEuropa.com en boek jouw droomreis.
1: Air Europa, you decide.
2: Kate Renata, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Kate Renata.
0: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar AirEuropa.com en boek jouw droomreis.
3: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.fanix.nl/vacatures.
4: Hermanos! Ja, dat dacht ik.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.

0: phoenix.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is vorig jaar opnieuw gestegen. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Die verdacht worden van zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven, doodslag en moord. Vorig jaar waren het er volgens het Openbaar Ministerie ruim 2400. 20% meer dan twee jaar geleden. Veel van de jongeren worden geronseld door criminele bendes om aanslagen te plegen met vuurwerkbommen, drugs uit havens te halen en om drugs te bezorgen. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groepen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. De EU zegt dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken vindt het een belangrijke stap.
1: Die sancties houden in dat degene waar het dossier over is verzameld, dat zij ook dat geweld gepleegd hebben, dat zij een inreisverbod in richting Europa krijgen, dat ook tegoede daar eventueel bevroren van kunnen worden. Belangrijk om zo'n stap te zetten, om heel duidelijk te maken dat dat kolonistengeweld echt onacceptabel is.
0: Bij Omroep Ongehoord Nederland staat de betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening onder druk. Dat is de conclusie van een evaluatie van het omroepbestel en de NPO. Volgens de evaluatiecommissie is herhaaldelijk gebleken dat het programma Ongehoord Nieuws zich niet hield aan hoor en wederhoor en het scheiden van feiten en meningen. Koepelorganisatie NPO heeft volgens de commissie te veel kapiteins die elk hun eigen koers varen. De commissie pleit voor een eenvoudiger omroepbestel, maar wel met ruimte voor verschillende perspectieven. Fred Rutte stopt per direct als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken om privéomstandigheden. De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. De voetbalbond van Curaçao weigerde dat eerst, maar zou nu toch om zijn. Het weer vanavond en vannacht buien en veel wind. Morgen regenachtig, in de middag wat droger. Wordt het 11 graden op de Wadden en 14 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
2: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info. Of ga naar phonics.nl/awards.
3: Annelijn. Show en Zoe.

0: en Zoe Tauron hoorde je met Te Laat.
1: Goedenavond Annelijn, wat gezellig dat je er weer bent.
2: Annelijn, wat heb ik jouw stem en je vibes gemist.
1: Lekker bezig, het is zo fijn, dit uur met Annelijn.
2: Shoutout naar jou Annelijn.
3: On the Block met Annelijn.
0: Ja, en hier on the block ben je nooit te laat. Nee, je bent altijd on time. Always on time. En dus heb ik weer een gezellige avond voor je klaarstaan. Ik heb zometeen de artist of the month die langskomt. Dus dat wordt heel spannend. Want wie gaat ons weer een maand blessen met zijn of haar muziek? We gaan er zometeen achter komen. Maar eerst wil ik het nog even met je hebben over gisteren. Want het was weer zover moederdag. En ik weet niet of het aan mij ligt. Maar moederdag wordt toch voor mijn gevoel steeds serieuzer genomen met het jaar. En sowieso heb ik het gevoel dat vaderdag is niks bij moederdag. Zeg maar, vaderdag bestaat zowat niet als het aan moederdag ligt. En nou ja, ik ben dus nu zwanger. En het is dan mijn eerste moederdag dat ik een kindje in mijn buik heb. En dat is toch wel een ervaring. Want ik had niet verwacht wakker te worden op zondagochtend met allemaal appjes van vrienden en familie die zeggen fijne moederdag. Ja, mijn vriend die had ook een kleinigheidje voor me gehaald. En dat vind ik allemaal super schattig. Maar ik had eigenlijk wel zoiets van, ja, in theorie ben ik natuurlijk wel moeder. Maar volgend jaar is eigenlijk pas mijn allereerste echte moederdag. En toen zag ik online ook wel nog een hele grappige comment. Iemand zei, ja, ga je iemand die zwanger is een fijne moederdag wensen? Toen zei iemand daaronder, nou, je gaat iemand halverwege een marathon toch ook niet al een bos bloemen geven? Nou, sowieso vind ik het allemaal maar een beetje overdreven hoor. Dat je dan elke moeder in je leven gaat appen van fijne moederdag. Ik heb zoiets van, ja, ik wens gewoon mijn eigen moeder een fijne moederdag met leuke bloemen of zo. En that's it. En daarom was ik wel even benieuwd. Drop nou even in die NPO Luister app als je nu luistert. Wens jij alle moeders in je leven een fijne moederdag op zo'n dag? Of vier jij het ook echt alleen met je eigen moeder en je partner bijvoorbeeld? Drop het even in de NPO Luister app.
2: Yo, what up, man? It's your boy Phenom. Phonics.

0: 30 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lauren.
0: Brenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Broederliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest. Phonics.

jij namelijk alle moeders in je leven met Moederdag een fijne moederdag? Of ben jij zo iemand die dat, net als ik, gewoon alleen viert met je eigen moeder? Of met je eigen partner bijvoorbeeld? Ja, ik vraag je niet zomaar, want ik kreeg dus allemaal appjes van vrienden en familie die mij, terwijl ik nog niet eens een kind heb, ik ben wel zwanger, dat wel, allemaal een fijne moederdag gingen wensen. Ja, vond ik heel lief, maar ik dacht wel van, ja, zelf doe ik dat nou niet per se. Dus dacht ik check het even bij jou. Doe jij dat nou ook, iedereen zo'n appje sturen? Of vind je dat ook een beetje overdreven misschien wel zelfs? Hanna zegt, ik wens sowieso elke vrouw die een kind heeft in mijn moeder een fijne moederdag. Nou, Hanna, wat lief. En wat veel tijd heb jij? Nee. Ja, nee, lief. Jack zegt, mijn vrouw is zwanger. Ik heb ook een cadeau voor haar gehaald met moederdag. Ik wens nog steeds iedereen een fijne moederdag. Ik vind het toch wel mooi dat we altijd de vrouwen op die dag in het zonnetje zetten. Oh, Jack, wat lief. Ik denk dat jij ook weer lekker punten hebt gescoord bij je vriendin. Mirjam zegt, ik wens eerlijk gezegd mijn eigen moeder nog niet eens een fijne moederdag. Ik geloof allemaal niet in die commerciële bullshit. En Tiana zegt, nee, alleen mijn oma en mijn moeder als ik eerlijk ben. Ja, zo zie je maar. De meningen verschillen over dit soort dingen. Het is sowieso wel allemaal hartstikke commercieel, hè? Maar dat maakt het natuurlijk eigenlijk niet minder leuk. En ik ben ook wel zo iemand die denkt, vier vooral ook de kleine dingen. Want ja, ook het moederschap, maar ook het vaderschap moeten we gewoon lekker vieren. Misschien moeten we ook vaderdag deze. Bestaat die eigenlijk wel, vaderdag? Ja, volgens mij wel. Oké. Nee, zie je hoe erg het is? Vaderdag moeten we ook gewoon wat groter aan gaan pakken dit jaar. Dat vind ik van.

0: De Phonics Awards die zijn natuurlijk alweer over een week. En daar worden een heleboel verschillende awards uitgereikt. Maar eentje die mij toch wel altijd naar mijn hart grijpt is de Phonics Award voor de Female Artist of the Year. En wie moet hem pakken? Nou, onze reporter Camille die ging het checken in Utrecht.
1: Ja, ik denk bij Kaya Imane in een korte tijd heel erg groot geworden. Gekke Futures, ICSB ook. Adiaf Samski. En ja, gewoon goede tunes, man. Goede tunes.
0: Ja, meer meningen hoor je zo meteen dus in de report van Camille. Maar eerst nog muziek. Kanye West en ook Andre Troutman. Die hoor je zo meteen samen op die track All The Love. Maar eerst nog Frenna. Op wie je ook kunt stemmen trouwens, hè, voor die Phonics.

0: met Camille.
1: De Phonics Awards zijn al over een week. En dat betekent dat jij nu nog kan stemmen op jouw favoriete artiest, MC, content creator, album, noem maar op. Vandaag ben ik in Utrecht met de vraag: wie moet volgens jou die award pakken voor Artist of the Year Female? De genomineerden zijn Latifa, Zoe Tauran, Delisa, Jay Lauren en Kaya Imani. Wie moet hem pakken?
2: Zo, goede vraag. Ik denk Kaya Imani. Ja, ik denk bij Kaya Imani in een korte tijd heel erg groot geworden. Gekke Futures, ICSB ook. Adiaf Samski. En ja, gewoon goede tunes, man. Goede tunes.
3: Ik kies dan Latifa. Ze is echt altijd hard gegaan. En ik hou van haar. Ik blijf van haar houden. She a baddie.
4: Ja, ik zou wel zeggen Jade Lauren, want zij blijft voor mij gewoon wel de best. Latifa, zoiets. Oh ja, dus ja, is Jade Lauren.
5: Zo is cute. Ja, het is leuk.
4: Ja, ik ga voor Jade Lauren dan. Ze heeft ook een leuke stem, heel schattig. En ja, ze heeft gewoon goede lyrics hier altijd ook. Ja, zeker. Ik zou papa zeggen, die van haar.

0: Die vind ik wel vet.
1: Oh,
0: ja.
1: Is dat dat nummer?
2: Die ken ik volgens mij wel.
0: Er gaat een hele wereld voor jou open.
2: Ja, het is echt, ik moet dingen zien.
3: Het is een twijfel voor mij tegen Delice en Kaya Imani. Kaya Imani is sowieso upcoming en sowieso nice tracks. En Delice en Celeric zijn ook gewoon heel nice. Dus daar is echt een twijfel voor mij. Maar als ik moet kiezen, zou ik misschien meer naar Delice gaan.
4: Delice, ze zingt meer uit de chest, zeg maar. Alles wat ze zingt is meer persoonlijk. Ze wil het ook met ons delen.
0: Superwoman, nou ja, die trekt mij gewoon

0: Daar luister ik echt al kei lang en dat blijft gewoon bij mij ook in mijn hoofd zitten.
1: Ja, ik vind zo. Ja, ik zag haar toen een keer met concert waar we toen werkten. Streamers. Vond ik haar heel leuk, vond haar heel leuk vibe hebben. Ik vind haar ook leuk kledingstijl hebben, maar dat is echt by the way. En ik vind solo vond ik leuk.
2: Therapie.
1: Nee, dat vind ik dus nooit zo. Oh. Nee.
2: Stiekem.
1: Stiekem. Stiekem wil jij dit ook. Stiekem pak jij me zo. Ik kan er niks aan doen. Jij hoeft niet veel te doen. Maar nee, ik zou voor zo weer gaan. Ja. Lieve meid. Het ziet eruit als een lieve meid. Dus ik, is het alsof ze het verdient. Funnix.

speakers hoorde je met Sprinter. Ja, en het begint heel spannend te worden, want wie wordt onze nieuwe Artist of the Month? Wie gaat ons blessen elke dag weer met zijn of haar muziek voor een maand lang? Je gaat het zo meteen horen, want diegene is al in de building. Maar eerst nog natuurlijk de headlines.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
4: In the mood for vibes.
5: Luister dan nu het subchannel FunnyX Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
4: Jij brengt de mood bij de vibes.
5: FunnyX Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
6: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
7: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
8: Volg Fanix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
9: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
10: Bij Vloeren Kings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl, koningin in vloeren.

0: phoenix.nl.
1: De leukste series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen Phoenix en Phoenix Gemist. Zien we je daar?
2: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
3: Ik ben verscholen getrapt.
4: Hoe ga je ouders dit vertellen?
3: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
5: Kortom te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
6: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
7: Ik doe toch mijn fucking best!
2: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
8: Als een klimaatdiscussie polariseert tussen jou en een vriend.
9: Jij bent echt zo'n klimaatdrammer.
10: Ja, en jij doet alsof er niets aan de hand is.
8: Dan kan je het volgende doen. Word het eens dat je het met elkaar oneens bent.
11: We worden het niet eens, hè?
10: Nee.
11: Als ik nou eens even twee drankjes ga halen.
10: Top, helemaal mee eens.
8: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl wat je kunt doen.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastiggevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
1: Ja, ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 's-Hertogenbosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
0: Het besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
2: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt, dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar. Ja, dat is echt fantastisch.
0: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan tv-journaals voor volwassenen. Het weer, vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden en mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info. Of ga naar phonics.nl/awards.
4: Central Sea hoor je met dood.

0: Central Sea hoorde je met Doja. Ja, en van Engeland gaan we gewoon all the way weer hier naar Nederland. Lokaal talent. Ja, en dan heb ik het over Ganzenhoef. En over wie heb ik het dan? Nou, onze Artist of the Month.
1: On the Block met Annelijn.
0: Want ik zit inmiddels niet meer alleen in de studio. Nee, tegenover mij zit iemand, ja, ik noem het net al, hij gaat van Ganzenhoef ook gewoon naar de Nigeriaanse radio en de televisie. Hij is een Amsterdamse artiest, bij mij aangeschoven. Hij mixt afrobeats met dancehall. Hij neemt ook zijn invloeden uit Zuidoost gewoon mee in zijn muziek. En hij mixt ook gewoon talen, hè? Engels, Pidgin en Ido. Hij doet het allemaal door elkaar. Ooit is hij begonnen als producer en DJ. Maar nu zelf achter de microfoon, hier in de studio bij Fanik. En onze Artist of the Week, Essay. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Ik mag je toch wel een beetje feliciteren met deze, ja, deze mooie titel. Je bent Artist of the Month.
2: Yes.
0: Weet je al een beetje wat dat betekent?
2: Ik voel me vereerd, dat weet ik wel. En gewoon iets dat mijn muziek een beetje op de... op de markt komt.
0: Ja, tof. Ja, we gaan je de hele maand mei draaien. Top. Hier bij Fanik, elke dag ben je gewoon te horen met je track. Home, die yes. track heb je voor gekozen. Voordat we het over die track gaan hebben, wil ik even weten. Je begon dus eigenlijk als producer DJ.
2: Klopt.
0: Waarom dacht je uiteindelijk van, ik wil zelf artiest worden?
2: Leuk verhaal. Ik produceerde dus voor vrienden voornamelijk. Ik was een keer in de studio met een vriend. En hij wou een keer een afrobeats nummer maken. En elke producer kent wel dat hij gaat schrijven op zijn eigen beats.
0: Mm-hmm.
2: En dit was een afrobeat. Ik schreef iets. En die vriend vond het zo goed dat ik dacht van oké, misschien moet ik het gewoon een beetje gaan oppakken.
0: Mm.
2: En daarna gewoon veel gaan schrijven op mijn eigen beats. Totdat het iets moois werd.
0: Wow.
2: Een jaar lang geoefend en toen mijn eigen nummers.
0: Is dat echt jouw genre, afrobeat?
2: Ja, nu voornamelijk wel, ja.
0: Ja, is ook terug te horen natuurlijk in je muziek. Het staat je ook blijkbaar heel goed, artiest zijn. Want je bent al op tv en radio geweest. All the way in Nigeria. Dat moet je me even uitleggen. Hoe is dat gegaan?
2: Is gek. Ik was daar gekomen. Als je een beetje mensen kent, kan je wel gewoon makkelijk met mensen praten. Er was een keer iemand van de radio, van EBS Radio. Dat is gewoon Benin City, een van de grootste stations. Was langsgekomen bij mij en mijn pa. En we gingen hem gaan uitleggen van ja, ik maak muziek. Hij hoorde mijn nummer, hij zegt ja, volgende week kom jij langs.
0: Oh, wauw.
2: En
0: toen was je gewoon daar op de radio te horen.
2: Yes.
0: Je benoemt het zelf ook al even, Engels, Pidgin, Ido in je nummers.
2: Ja.
0: Is dat voor jou makkelijk? Is dat tweede natuur of moet je het echt een beetje bestuderen van wat zeg ik hier, wat moet ik zeggen?
2: Het is eigenlijk best makkelijk voor mij. Als ik schrijf, dan denk ik eerder aan Engelse woorden dan Nederlands.
0: Mm.
2: En ik vind het zelf ook beter klinken, vandaar dat ik het... op deze manier doen.
0: Nice, nice. Hey, ook Ganzenhoef, die heeft dus sterke invloed op jouw muziek. Waar je vandaan komt, plek waar je vandaan komt. Wat betekent die voor jou?
2: Ganzenhoef is voor mij gewoon wie ik ben. Het heeft mij gemaakt wie ik ben. Het is nog steeds Afrika. Dus het is echt een deel van mij.
0: Afrika hier in Nederland.
2: Juist.
0: En dan even je track Home dus. Het klinkt heel erg vrolijk en dansbaar. Maar er zit ook best wel een beetje een boodschap achter.
2: Juist.
0: Wat is dat?
2: Het is eigenlijk, gaat het over iemand die... Iedereen kent wel een partner of een vriend die wil weten of het gras groener is aan de overkant.
0: Ja.
2: En dan probeert diegene proeft het en merkt van het is toch niet groener. Dus dan wil diegene weer terugkomen in je leven.
0: Ja.
2: En daar gaat het over.
0: En wat hoop je dat als we zo meteen gaan luisteren naar die track, dat mensen dan voelen, zeg maar, bij dit nummer?
2: Dat het zielig kan zijn, maar dat toch dat muziek en dansen toch een medicijn is van... zieligheid of van het leven.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Dus als er nu iemand luistert, wie weet dat je zo meteen staat te dansen in je woonkamer. Onze Artist of the Week dus, SC is in the building. En je mag je eigen track gaan aankondigen, want dit is de eerste dag dat we hem gaan draaien hier op Fanik.
2: Oké, je gaat luisteren naar SC met Home.
3: Sheesh, what a anointing.

0: zit hier aan de blok, waar ik niet alleen zit. Nee, ik zit hier alleen met onze artist of the month. Esse is nog steeds in de building.
1: On the block met Annelijn.
0: Ja, toch nog even een applaus hoor.
2: Dank je wel.
0: Is niet niks. Hele maand wordt Esse gedraaid met zijn track Home dus hier aan de blok.

0: repeat staat.
1: Zo, deze dagen? Even denken hoor.
0: Op je shirt staat Alia.
1: Alia.
0: Draai je haar nog steeds op repeat? Dagelijks?
1: Zeker.
0: Ja?
1: Zeker. Heel veel. Oh, maar nu, ik denk het meeste... Remma wel, man.
0: Ja? Oké.
1: Echt mijn artiest.
0: Ik heb het gevoel dat Remma blijft stabiel ergens, maar veel mensen hebben hem ook een beetje losgelaten.
1: Ik weet niet. Ik denk juist, vorig jaar had hij ook een concert in AFAS. Was geweldig, man.
0: Ik was erbij, I know. Ik heb niet stil kunnen zitten.
1: Nee, precies.
0: Daar leef jij wel een beetje voor, hè? Ja, voor dat lekkere dansbare gevoel.
1: Yes.
0: Zijn dat ook mensen uit wie je inspiratie haalt?
1: Zeker.
0: Bijvoorbeeld andere afro-artiesten?
1: Ja, zeker. Eigenlijk heel veel Nigerianen. Omale, Remma, Burna, P-Square.
0: Top one Nigerian artist.
1: Nu?
0: Of all time. Voor jou, persoonlijk. Je bent 23?
1: Ja. Dan moet ik zeggen Burna.
0: Ja, toch wel, hè?
1: Ja.
0: Toch wel.
1: Ja.
0: Burna boven Wizkid. Oké, duidelijk.
1: Oké,
0: gaan we
1: zo.
0: Ja, heel vervelend. Nee.
1: Ja.
0: Hey, je bent niet zomaar artist of the month. We gaan natuurlijk je muziek draaien, maar we willen ook meer van je horen.
1: Yes.
0: We horen je natuurlijk veel in Afrobeat taal. Maar ik ga je ook een challenge meegeven.
1: Spannend.
0: Ja, het is heel spannend. En op donderdag 28 mei zal je dan weer terugkomen. En dan zijn wij heel benieuwd hoe je die challenge hebt uitgevoerd.
1: Oké.
0: Ondertussen komt onze reporter Camille ook nog bij je langs om met jou de studio in te duiken. Want dat zal je wel moeten gaan doen. Want wat is die challenge nou? Nou, de opdracht die je van mij meekrijgt is om de X-chart in te duiken. Dat zijn onze 40 heetste tracks van het moment.
1: Oké.
0: Een track uit te kiezen en die te coveren.
1: Oké.
0: Zie je dat zitten?
1: Zeker.
0: Gaat het je lukken?
1: Zeker.
0: Oké, je bent heel confident.
1: Misschien ga ik gek uit de bocht komen zelfs.
0: Dat hebben we graag. Okay. Zoals ik al zeg, we hebben je gehoord al in je... of we horen je nu dagelijks, hè, in je Afrobeat-stijl. Maar wie weet dat we nog wat anders van je kunnen horen.
1: Precies.
0: Nice. Okay. Nou, ik heb er al helemaal zin in. Volgende week dus hoor je een report van Camille voorbij komen. En dan gaan we even een check-up doen. Ik wil je bedanken dat je hier was.
1: Dank
0: en ik zie je heel snel weer.
1: Dankjewel. Fijne avond nog.
0: Essay, onze Artist of the Week.
1: Yes,

Nostalgico, Russian hoorde je, Rauw Alejandro onder andere. En zo gaan we verder met heerlijke muziek van Broederliefde. Maak me niet heet, hoor je zo meteen. Na Chris Brown, Davido en Lo J. En als je nu luistert, zet je radio alvast wat harder. Spit je oren, want zometeen maak jij gewoon kans op kaarten voor de Funnex Awards op 21 mei. Ja, en hoe dat werkt, inmiddels weet je het waarschijnlijk wel. De hitmachine, die gaan we zometeen spelen. En geloof me, je moet erbij zijn, want het is nog maar een week tot die Funnex Awards. En je kunt er nog bij zijn. Vanavond toch kaarten winnen met de hitmachine. Na Sensational.

0: jou misschien het belangrijkste moment van het jaar. Komt er weer aan over anderhalve week. 21 mei is het zover. De Phonics Awards 2026. En dat wordt een legendary avond. Want wie staan daar op het podium? Kulas, Kaya Imani, Cho. Maar ook de heren die je zojuist hoorde. Broederliefde kun jij gewoon live zien tijdens de Phonics Awards. Jij kunt er namelijk bij zijn als Phonics luisteraar. Het is heel simpel. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is mee te spelen met de hitmachine. Het spel waarbij het draait om... Ken jij een beetje de jaartijden waaruit de muziek komt die wij draaien? Nou, ik denk het wel toch. Heb je vertrouwen in jezelf? Pak die NPO luisterapp erbij. Dat is het enige wat je nodig hebt.
1: Dit is de Phonics Hitmachine. Tickets winnen. Ja!
0: In de NPO luisterapp wil ik van je horen. Hitmachine. Als jij wil meespelen en dus kans wil maken op die twee tickets voor de Phonics Awards. Geloof me, dit gaan een van de laatste dagen zijn dat je nog kans maakt. Want het is al over anderhalve week. Hitmachine dus in de NPO Luister-app. Als jij kans wil maken op die kaarten. Na Distinct en Murat.

Astro. No.

0: Last Wolf hoorde je met Astronaut in the Ocean.
1: Dit is de Phonics Hitmachine. Tickets winnen. Hitmachine. Tickets winnen.
0: Ja. Tatjana en Veetje, laat je even horen. Girl power. Ik heb er helemaal zin in met jullie dames. Hey, Tatjana. Jij wilt heel graag naar die Phonics Award.
2: Ja, super graag joh, echt.
0: Oh, wat leuk, wat leuk. En Veetje, jij ook?
3: Ja, echt wel. Dat lijkt me zo geweldig.
0: Nou, leuk, leuk. Hey, we gaan de hitmachine spelen. Het is het spel waarbij het draait om jullie muziekkennis. Dan is natuurlijk altijd de vraag, Tatjana, dames first.
2: Ja.
0: Hoeveel denk jij dat jij er goed zou hebben als ik tegen jou zeg, nou, dit nummer komt uit 2013 en de volgende is die nieuwer of ouder en zo gaan we door tot je af bent?
2: Ik denk 4.
0: 4, oké. Okay, bescheiden aantal. Veetje, ga je daar overheen?
3: Nee, ik laat het Tatjana spelen.
0: Je laat het Tatjana spelen. Tatjana, je hoort het. Als jij er 4 of meer goed hebt, ga jij naar de Phonics Awards. Zo niet, Veetje, dan zijn die kaarten voor jou. Zonder dat je er iets voor hoeft te doen.
2: Ja, heel spannend. Succes, Tatjana. Ja, dankjewel.
0: Oeh, nou, spannend. Tatjana, we gaan beginnen met jouw begintune. Dat is een track uit 2013 van Gio en Keizer. Die klinkt

0: is de volgende track ouder of nieuwer? Binnen de tijd gaan we.
1: Blijf bij mij, gaat niet weg. Je bent de enige die
2: nieuwer.
0: Dat klopt.

0: Ja, je hoort het van de andere kant ook. Veetje die zegt gefeliciteerd.
1: Dankjewel,
0: oh. Nou, het is je ontzettend gegund, Tatjana. Ik hoorde dat je ontzettend gespannen was en echt je best aan het doen was. En die twee... Oh, nou, die twee kaarten die komen jouw kant op. Heel veel plezier. Wie ga je meenemen?
1: Dankjewel, mijn vrouw.
0: Nou, wat leuk. Heel veel plezier. Ja. En Veetje, niet getreurd. Ik had het jou ook enorm gegund. Maar je maakt gewoon nog kansen, hè, de hele week nog. En volgende week op kaarten voor de Phoenix Awards.
1: Volgende keer beter.
0: Volgende keer beter. Misschien moet je toch voor de 5K gaan volgende keer.
1: Ja, ik vind die tijd, die verschil in de jaren lastig, man.
0: Ja, snap ik. Het is ook niet makkelijk, maar je krijgt er wel wat voor terug. Hey, dames, allebei hele fijne avond nog gewenst. En heel veel plezier op die Phoenix Awards, Tatjana.

0: En dan voordat je het weet is het 11:30, 12:00, 12:30. En dan denk je, shit, over 5,5 uur gaat het hele theater weer beginnen.
1: Maar wanneer heb je dan tijd voor jezelf? Snap je?
0: Ja, dat niet.
1: Maar wat jij zegt, precies gisteravond, dan hebben we de

als je echt iets bijzonders wil meemaken in Rotterdam, ja, dan moet je eigenlijk even opletten zometeen. Ja, hoe dat zit, dat vertel ik je zometeen na dus de headlines van 9 uur.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes.
3: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Check Phonics ook op YouTube voor de leukste series, interviews en dikste sessies.
6: Bij VloerenKings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. VloerenKings.nl. Koning in vloeren.
7: Catronara, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cruiseschip De Hondius is op weg naar Nederland. Eerder vanavond kon het schip niet vertrekken vanwege harde wind bij Tenerife. Passagiers zijn van boord. Het schip dat te kampen had met een uitbraak van het Hantavirus koerst naar Nederland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
1: Het plan is dat ze naar Rotterdam varen. En het schip wordt daar over 5 dagen verwacht. En daar zal het gedesinfecteerd worden, gecontroleerd. Aan boord nu zitten nog zo'n 26 bemanningsleden.
0: En die varen mee naar Rotterdam. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere kleine flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland is niet op orde. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. En verder moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents' Dinner ontkent dat hij hem wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen en vuurde schoten af. Dat staat allemaal op beeld, zegt deze rechtbankjournalist.
2: You know, I don't think they can deny that he was at the hotel, that he ran towards that magnetometer, that he was holding the gun. Anything we see on video, but they are going to say no, he was not attempting to assassinate the president.
0: Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij levenslang krijgen. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind. Aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen begint de dag regenachtig. In de middag wordt het droger, wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonix Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonix app voor meer info. Of ga naar phonix.nl/awards.
4: ACSB en de Kwenza hoor je met Libby naar Omalee.

0: Izzy SB en die Quenza hoorde je met Libby. Ja, en dat het leven niet altijd makkelijk is, dat weet Futoen als geen ander.
1: The Block met Anne Lijn.
0: Want als je echt wat bijzonders wil meemaken in Rotterdam, dan moet je even luisteren. Je kunt hier namelijk de documentaire Klantreis checken op dit moment. Die trekt al volle zalen en het gaat over het inburgeringsproces in Nederland. Ik ga erover napraten met een van de hoofdpersonen, Futoen dus. Futoen, we gaan even switchen naar van taal. Ik ga even over naar het Engels. Good evening and I'm very happy that I can speak to you about this tonight.
2: Good evening. Thank you for having me.
0: Of course. Can you tell me a little bit, what is the documentary about?
2: The documentary about inburgering integration in English. And it's about the integration system in the Netherlands. And in the movie, you'll see me and my sister and also another family. And it's also reflect the struggles we had to face. And with also some funny moments, of course, it's not always negative, but yeah.
0: Nou, het klinkt dus als een hele leuke samenkomst van sowieso een heel belangrijk onderwerp. Dus inburgeren in Nederland samen met haar zusje en de rest van haar familie. En ook wel wat grappige momenten. Futoen, I'm also very curious, you know, you talk about challenges. What challenges did you face integrating in Netherlands?
2: Yeah, so me and my sister moved here, I would say, in young age. I was 20 and she was 19. And we had to deal with a lot of paperwork, of course. And we also had to adopt a lot of rules and cultures and also different language. So, yeah.
0: Yeah, I can imagine. Dus dat je een heleboel papierwerk krijgt. En je hebt geen idee, wat is deze taal? Hoe moet ik dat lezen? Wat moet ik ermee doen? Is there something that you guys did to make your integration a little bit easier? Was there people that could help you?
2: Yes, so in the city, we live in Breda. In the city, we have this organization called Buddy to Buddy. You can match with another Dutch buddy and learn about the city, the culture, and be friends and just enjoy the connection.
0: Oh, that sounds like a good opportunity to learn more about the culture. Ja, buddy to buddy dus. Mocht je nu luisteren en zelf ook behoefte hebben aan zoiets. Buddy to buddy. And what do you hope that people take away from the documentary?
2: Just to know that newcomers are also trying really hard. It's not always easy to integrate, and also to just keep your identity with you. But we are trying.
0: Ja, Futoen wil dus graag dat, ja, als je die documentaire ziet, dat je ook begrijpt dat mensen die hier integreren in Nederland echt wel hun best doen, maar dat het niet altijd makkelijk is, maar dat ze wel in ieder geval trying zijn. Futoen, I want to thank you very much for sharing your story. And of course I'm going to share with the listeners where they can check out the documentary. 18 mei dus kun je de documentaire zien in Rotterdam. Na afloop kun je ook nog napraten met Futoen en haar zusje. Dus als je daarbij wil zijn, check stichting mano.nl of dus de link op de Funix website. Futoen, I want to thank you very much and wish you a very good evening.
2: Thank you.

ineens in de remix hoorde je van Idali. En zo staat er ook nog heerlijke muziek klaar van Tyla en Sarah Larsson. She did it again. En zometeen hoor je een fragmentje van RTV Rijnmond. Want hoeveel kost een vliegticket tegenwoordig? Je hoort het daar. Los Asesino!

0: Breaking news.
1: Your city update.
2: She did it again, hoorde je net van Zara Larsson en van Tyla natuurlijk. Brengt jou een beetje in die zomerse sfeer. En we zitten natuurlijk al in mei. Maar vandaag is het nog best wel koud, grijs. En kwam het natuurlijk echt met bakken uit de lucht gewoon. En op de zomer en de zon, dan moeten we nog wel even wachten. Maar misschien kijk jij, net als ik, wel een beetje uit naar bijvoorbeeld een lekkere vakantie. Nou, als je echt de zon wil, dan moet je soms wel echt wat verder gaan. En dus bijvoorbeeld het vliegtuig pakken. Maar hoeveel kost nou zo'n vliegticket tegenwoordig? Want het tikt toch allemaal best wel aan. Nou, Rijnmond, die vroeg het in Rotterdam op het vliegveld.
3: Waar bel jij toch? Hoeveel was je kwijt
4: voor je ticket?
3: Ongeveer €270 volgens mij uit mijn hoofd.
4: Hoeveel moest je betalen?
5: €1200 voor 2 tickets. Kost naar Griekenland.
4: Heb je het idee dat ongeveer het Midden-Oosten invloed heeft?
5: Het is wel een stuk duurder dan 2 jaar geleden.
3: Vergeleken met een paar jaar geleden. Ik denk dat je wel tussen de €80 en €100 verschil zit per vliegticket.
6: Wij hebben al daarvoor geboekt. Het is niet nu nog omhoog gegaan. Ruim €600. We gaan naar Kos.
7: Together €920. We come from Barcelona.
8: How much more did you have to pay than before?
7: Like 200 more.
2: Wow. Nou, zo in het dure vakanties. En vakanties waren al zo duur. Ja, mogen we eigenlijk toch wel blij zijn dat we gewoon lekker in een vrij land wonen waar we überhaupt op vakantie mogen gaan, denk ik dan maar, hè?
0: Funnix on the block.
9: Rotterdam.

0: Mix.
1: Bokusam, featuring Rijk. Ademnoot. Your City.

0: Mike Towers hoor je on the block met Lala. Hier nog steeds met mij, Annelijn. En zo meteen hoor je reporter Bradley voorbij komen. Hij was in Rotterdam om te checken of Rotterdamse scholen meer zouden moeten doen aan mentale gezondheid. Die meningen hoor je zo meteen dus na Dave and Thames. Dit is The Rain Dance. Wat een heerlijk nummer.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Het kan veel beter, vind ik.
1: En waarom vind je dat?
0: Omdat er zijn veel docenten die leerlingen meestal gewoon laks laten gaan. En het boeit hen ook niet echt. Ze zijn daar gewoon voor hun geld, 9 van de 10 keer. En dat is waar het voor hun om draait.
1: Veel jongeren gaan naar school en daar komt natuurlijk soms stress bij kijken. Maar wat doe je als je merkt dat je mentale gezondheid achteruit gaat? Praat je dan met je docent of kop je het op?
2: Vind je dat Rotterdamse scholen genoeg aandacht geven aan mentale gezondheid voor de leerlingen?
3: Ik denk het niet, man.
2: Nee, waarom niet?
3: Je ziet wel veel kinderen of jongeren steeds meer roken en zo, dat soort dingen. Middelbare scholen, dat soort dingen. Ik denk dat docenten daar wel ook invloed op hebben.
4: Ik praat over goede voorbeeld, dit, dat, maar uiteindelijk staan ze zelf op een schoolplein met een sigaret, snap je dat?
0: Er zijn sommige leraren die heel sociaal zijn tegenover de kinderen. En die kunnen ook goed omgaan met kinderen en die leven ook echt mee. Maar er zijn er ook gewoon heel veel die het vrij weinig uitmaakt hoe alles gaat.
1: En wat voor gevoel geeft jou dat eigenlijk?
0: Ik ben sowieso meer op mezelf. Dus mij zie je niet veel praten met docenten uit vrije wil.
2: Heb je zelf wel eens meegemaakt dat je stress had op school of dat je gewoon echt dacht van zo, ik ben even niet goed?
3: Ja.
4: Ja, maar ja, ik weet niet of dat per se met dat te maken heeft, denk ik.
5: Ja, bij mij de mensen en de school zelf ook wel een beetje. Een beetje pestgedrag, maar dat is niet bij iedereen.
6: De other CITO's en zo voor groep 8. En ik vind gewoon dat ze een beetje rustig moet gaan nemen.
2: Hebben jullie nog een tip voor iemand die luistert en nu echt daarin zit en denkt van zo, ik ga even door een tough period, man.
0: Zorg gewoon dat je focust op jezelf en laat die leraar je gewoon niet gek maken.
4: Ik denk sowieso dat roken en zo niet de oplossing is. Ik denk dat het gewoon alleen maar je mentale gezondheid opfokt en jouw manier van

0: denken en alles. Want je gaat heel snel, je gaat kort zijn met alles. Dus als je op een gegeven moment ergens geen zin meer in hebt, dan stop je er gewoon helemaal mee, snap je?
1: Nou, wat ik heb gedaan, is het tegen mijn ouders zeggen. En mijn ouders hebben contact opgenomen met de leerjaarcoördinator. En nu wordt er wel wat aan gedaan, dus...
2: En uit gewoon je gevoelens. Praat met iemand. En kijk wat je kan verbeteren aan jezelf.
3: Rotterdam. Mag ik dit?

Classic. Je hoorde Starboy samen met Daft Punk. En als ik jou vraag wat de gekste plek is waar jij ooit seks hebt gehad, dan is er grote kans dat dat niet een plek zal zijn waarbij al je buren je gewoon kunnen aanstaren. Toch gebeurt het echt. We gaan het er zo meteen

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
1: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening.

0: Floorkings.nl.
1: Bij Floorkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Floorkings.nl. Koningin in vloeren.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: In the mood for vibes.
5: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
4: Jij brengt de mood bij de vibes.
5: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
6: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Phonics DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Dorold Megens met het NOS-journaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantavirus-patiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie een Nederlander. Het 15-jarige meisje dat gisteren overleed toen ze de halve marathon van Leiden liep, was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de loop. Dat laat haar familie weten. Zo'n 3 kilometer voor de finish zakte ze in elkaar. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutte is per direct opgestapt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutte zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
1: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand. Dan zal iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan?
0: Het AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. Het weer vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland wat rustiger. De meeste buien trekken weg. Morgen eerst droog met af en toe zon. Later weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Funnix Awards. En maak kans op tickets. Check de Funnix app voor meer info. Of ga naar funnix.nl/awards.
3: En wat zeg je tegen je buren als ze vieze dingen aan het doen zijn op het balkon?

0: You're loving on me, Jack Harlow.
1: I know when that hotline bling.
2: Please record your message.
1: That can only mean one thing.
3: On the Lens Hotline.
0: En soms moet je gewoon even wat je hebt meegemaakt of een situatie waarin je zit delen met iemand anders, zodat de situatie minder erg wordt. Zodat je wat advies kunt krijgen. Net zoals eigenlijk je met je vrienden doet, of misschien met je familie. Maar dat doen we ook hier aan de blok tijdens Anne Lijns Hotline. Jij kunt jouw situationship drama, je beschaamde slaapkamerverhaal, je toxic gedachten, alles mag je delen met mij. Via de NPO Luister app kun je een voice memo inspreken. En zo spreek je eigenlijk gewoon mijn voicemail in. Oftewel Anne Lijns Hotline. En vandaag heeft Marlies dat gedaan. Laten we even luisteren naar wat zij nou weer meemaakt.
4: Hey, met Marlies. Nou, ik ben net verhuisd. Eerst woonde ik samen met mijn vriend op de begane grond. Maar inmiddels wonen we dus op 5 hoog in een heel mooi appartement. En wij hebben allemaal van die mooie balkons waar je dus links en rechts je buren kunt zien. En dat is allemaal leuk en aardig, totdat wij op een gegeven moment seksgeluiden horen van onze buren. Beetje midden in de nacht ongeveer. En nou, ik denk het komt uit de muren vandaan. Maar op een gegeven moment liepen we een beetje richting de woonkamer om te kijken waar het geluid vandaan kwam. En dus stonden die buren gewoon te wippen op het balkon. Ja, het is echt niet te geloven als je het zo hoort. En wij schrokken ons helemaal dood. En we denken dus dat die mensen een kick hebben, of een kink, hoe je dit ook noemt, om seks te hebben op het balkon, terwijl anderen hun kunnen zien of horen. Ze doen het ook meerdere keren. Nou, niet elke week, maar het is nou wel al een paar keer voorgekomen. En ik woon er pas een aantal maanden. Kun je nagaan. Hoe zou ik dit nou kunnen aankaarten bij mijn buren? Want het is natuurlijk wel heel erg ongepast.
0: Oh my god. Weet je wat ik echt heb? Soms plaatsvervangende schaamte voor andere mensen. Dat heb ik voor jouw buren, Marlies. What the helly? Hoe dan? Ja, ik bedoel dat je zoiets doet op, weet ik veel, vakantie of zo. Je weet toch, we listen and we don't judge. Maar in je eigen huis heb je geen schaamte gewoon. Heb je geen schaamte. Ik ben echt shocked, to say the least. Maar hoe geef je dat nou aan bij je buren? Inderdaad, dat je ze dus eigenlijk gewoon hebt gespot, hebt gehoord. En dat je er niet van gediend bent dat ze seks hebben op het balkon. Kortom, hoe vertel je buren dat ze moeten stoppen met wiepen op het balkon? Drop het even in de NPO Luister app. Laten we Marlies gaan helpen, want dit is wel heel heftig. Ja, ik heb het weet je te doen. Ik zou er heel ongemakkelijk van worden. Laten we Marlies dus helpen in de NPO Luister app. Wat moet zij zeggen tegen haar buren die op het balkon hun ding staan te doen een paar keer per maand? Oh.

0: En dat kan ik niet. Ik kan niet tegen mezelf zeggen dat het niet zo is. Want het is zo. Ja. Het is zo.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

0: I know when that hotline bling.
1: Please record your message.
0: That can only mean one thing. On the Lens Hotline.
2: En move, oftewel verhuizen, is ook wat Marlies misschien wel moet gaan doen. Ze is verhuisd naar een appartement, mooi op 5 hoog. Heeft buren links en rechts van haar mooie balkons. Op die balkons kun je dus ook elkaar zien. Ja. Nu dacht Marlies te slapen met haar vriend. En kwam ze er in de nacht ineens achter dat de seksgeluiden die ze hoorde, van ze dacht wel van haar buren door de muur, niet door de muur kwamen, maar vanaf het balkon van de buren. De buren waren gewoon aan het wippen op hun balkon, 's nachts. En die doen dat dus wel vaker. En Marlies heeft zoiets van, ja, wat moet ik daarvan zeggen? Het kan natuurlijk echt niet, super ongepast, maar hoe pak je zoiets aan? In de NPO Luister app kan je droppen wat jij zou doen. Lisa zegt gewoon zeggen dat het asociaal is, dat ze rekening moeten houden met hun omgeving. Ja, asociaal, iemand asociaal noemen en zeker je buren, dan heb je gelijk een burenruzie aan je laars gelapt. Ik weet nou niet of dat de meest slimme tactiek is. Caitlin zegt nee, kan echt niet. Ik zou het wel gewoon netjes aangeven en zeggen dat mijn kinderen niet zulke dingen hoeven te zien. Ja, kinderen zijn ook altijd een goed excuus, hè. Maar Marlies heeft geen kinderen, volgens mij. Even kijken wat Mootje te zeggen had.
3: Ja, dat is zeker een dikke shit. Godsamme. Hoe kan je dat nou doen dan? Bizar toch, dit? Dat is zeker een dikke shit.
2: Dikke shit dus. Als het aan Mootje ligt, hoe kan je dat doen? Ja, en ook Steve, die is echt verbaasd.
4: Ik zou wel zeggen, hey, buurvrouw, buurman. Wil je ergens anders balkonje spelen, maar niet meer die en die avond? Weet je, want ik heb er af en toe een beetje last van als jullie aan het flikvlooien zijn. Ik wil iedereen in zijn waarde laten, maar dit gaat een beetje ver.
2: Ja, dat vind ik ook wel een hele goede aanpak, maar guys, even serieus. Zijn er gewoon echt mensen die dit doen? Ja, ik heb hele rare verhalen gehoord hoor. Überhaupt, hè. Je hoort mensen die het in het bos doen of waar dan ook. Maar gewoon zo schaamteloos waar al je buren je kunnen zien en horen. Crazy. En dan gewoon naast elkaar staan in de lift de volgende dag. En elkaar een beetje aankijken van... ja, nou, heel awkward. Gewoon echt krekelgeluiden hoor je dan volgens mij. Goed, ik zou Marlies, als ik jou was, vooral doen wat Steve zei. Gewoon lekker zeggen dat je het geen probleem vindt als ze hun ding willen doen. Maar doe het gewoon niet op het balkon. Ja, is ook meer dan normaal, toch? Dus ik zou dat lekker tegen je buren zeggen en hopen dat ze stoppen. En anders moet je misschien toch gaan verhuizen. Ja, het is wel, zeker als je aan kinderen wil beginnen, is het wel echt...

met Make My Love Go. En is Amsterdam Amsterdam nog wel? Of worden we helemaal overgenomen hier in het Mokum door Juppe? Je hoort zometeen wat de Amsterdammers daarvan vinden na nieuwe muziek. New music. New music.

0: Harry Speakers met For Certain.
1: Breaking news.
2: Your city update.
0: Ik ben een geboren en getogen Amsterdammer. En als er één ding is wat me irriteert, is dat ik dan nu terugkom in de buurt waar ik vandaan kom. Bij mijn moeder dan in de buurt. En ik zie alleen maar van die juppige mensen. Ja, niet Amsterdammers, niet ras-Amsterdammers zoals je ze ook wel kunt noemen. Maar van die import noem je dat ook wel. Van die mensen die op hun elektrische bakfietsen door de stad rijden. Die alleen maar bij elk matcha-plekje een matcha te halen. En gewoon niet meer echt van die ras-Amsterdammers zijn. Nou, het blijft altijd een beetje daarom ook de eeuwige Amsterdamse discussie. Zeker in de Jordaan, want is de Jordaan überhaupt nog wel de Jordaan? Of is dat het allang niet meer? En de beste plek om die vraag te stellen, dat is natuurlijk in de Jordaan zelf. En dat deed AT5 aan de mensen wiens families er al generaties wonen. En aan de nieuwe zogenaamde juppen.
3: Kijk maar naar ons.
4: Nou, ik kom hier aanlopen met een cappuccino met erwtenmelk. Als je omreden kijkt, alles is matcha tent en dat soort dingen.
5: Yoga, pilates, matcha, wat nog meer?
6: Er is weer een nieuwe tent, koffie tent, er staat er weer een hele
7: markt. Straat.
8: Het is allemaal zo hete aardappel. Ja, weet je, doe even gewoon normaal.
0: Doe even gewoon normaal. Een heleboel verschillende meningen dus van de Amsterdammers. Maar ja, daar staan we ook onbekend, hè? Onze ongezouten mening. Ja, ik vind het zelf allemaal ook steeds erger worden. Maar goed, laten we hopen dat Amsterdam nog wel een klein beetje Amsterdam blijft. En dat ook die ras-Amsterdammers op een gegeven moment allemaal weer genoeg geld hebben om alle panden terug te kopen.
1: Phoenix on the block.
2: Amsterdam.
9: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was ze vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik heb elke

een lekker classic nummer van Trey Songz, Slow Motion. En dat is ook wel een beetje de vibe die we ingaan met Phonix Vibes die voor je klaarstaat. Ik check je morgen weer van 7 tot 11 on the block voor alleen maar gezelligheid. Verder met muziek van The Notorious, B.I.G.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
1: Catronara, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Catronara.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
2: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.funnyx.nl/vacatures.

0: Frans Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
3: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanuit Tenerife is een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Hondius onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie 1 Nederlander. Ook een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren, zitten op de vlucht. Alle cruisepassagiers zijn nu van boord. Een kleine groep bemanningsleden vaart het schip nu naar Rotterdam. Het Radboud UMC in Nijmegen meldt dat 12 medewerkers 6 weken in quarantaine gaan. Het ziekenhuis had 1 van de hantavirus-patiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor witwassen van geld. Andriy Yermak is mogelijk betrokken bij een groot omkoopschandaal rond het Oekraïense staatsenergiebedrijf. Na een huiszoeking in november stapte Yermak al op. Zijn positie was inmiddels onhoudbaar geworden. De Libris Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Dat is zojuist bekendgemaakt in Nieuwsuur. Juryvoorzitter Norrie Liebeijer zegt dat Natter met zijn roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. Het verhaal speelt zich af rond een concentratiekamp waar gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Het lijkt erop dat het lange baanschaatsen op de Olympische Spelen van 2030 in Tialf gehouden gaat worden. Het organisatiecomité van de Winterspelen gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. De Winterspelen zijn in de Franse Alpen, maar Frankrijk heeft geen overdekte 400 meter baan. Over een maand weet Tialf of er groen licht komt. Het weer. Vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland is het rustiger. De meeste buien trekken dan weg. Morgen is het eerst droog met af en toe zon. Later volgen weer buien. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wow. Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de FunX Awards. En maak kans op tickets. Check de FunX app voor meer info.

klaar ben, heb je pastijd. Slik je woorden weer in, schatje, maar praat nu is belangrijk. SOS, ik verdrink, kijk hoe je harteloos aan de kant blijft. Yo, ik was niet eens zo slecht, maar je zet me neer als een monster. Hey, wie de fuck maakt je hoofd gek? Ben aan, is geen wonder. Ze voor je deur in mijn bomberjack, ben 100, wel gedronken. Ik kom me denken vooruit.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
2: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningin in vloeren.
3: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
4: Ik ben verscholen getrapt.
5: Hoe ga je ouders dit vertellen?
4: Niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
6: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
7: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
8: Ik doe toch mijn fucking best!
3: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
9: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
10: Oh, wat betekent dat voor mij?
9: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
10: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
9: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
10: En moet ik verder nog ergens op letten?
9: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en vlogen naar huis, waar velen van hen in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Vanaf Tenerife is ook weer een tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius vertrokken naar Nederland. De vlucht is onderweg naar Eindhoven. Vanaf daar worden de opvarenden naar huis gebracht. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Ze zijn de laatste opvarenden die van het cruiseschip Hondius werden geëvacueerd. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen gaan betalen voor de uitstoot van hun gas, benzine en dieselgebruik. Wie een cv-ketel en een benzineauto heeft, betaalt daardoor tot tientallen euro's extra per maand. De bedoeling is dat daardoor mensen overstappen op een warmtepomp of een elektrische auto, maar niet iedereen kan die betalen. De onderzoekers zeggen dat de overheid daarom in actie moet komen om die gezinnen te helpen. De toekomst van de Britse premier Starmer hangt aan een zijden draadje. 70 van zijn partijgenoten in het parlement eisen dat Starmer opstapt. Zijn Labour-partij presteerde slecht bij de lokale verkiezingen in het VK afgelopen weekend. De rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage won juist flink. Vanochtend probeerde Starmer nog zijn partij te verzekeren dat hij de juiste man op de juiste plek is. Maar de druk op hem om op te stappen wordt steeds groter. Ook meerdere ministers zouden Starmer nu hebben gevraagd na te denken over een vertrek. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog, het waait wel flink, bij een graad of 6. Morgen zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste twee vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus was uitgebroken. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen een half uur geleden aan in Nederland. Aan boord van een van de vliegtuigen zijn 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is ook onderweg naar Nederland. De Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam. Minister Letschert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letschert noemt die conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen door een Europese CO2-heffing, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen betalen voor de uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van gas, benzine en diesel. Die extra kosten zijn er niet voor iemand die bijvoorbeeld een elektrische auto heeft. Maar niet iedereen kan die overstap betalen. Het PBL zegt dat de overheid deze gezinnen moet helpen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om een ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon namelijk niet worden gegarandeerd. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Morgen zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen daarbij droog. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de FunX Awards. En maak kans op tickets. Check de FunX app voor meer info.

0: 9 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: Jade Lauren,
0: Frenna,
1: Distinct,
0: Zoe Tauran,
1: Boerderliefde,
0: Zo,
1: en nog veel meer
0: zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal bemanningsleden is ook achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. Minister Letchert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letchert noemt de conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. De Venezolaanse interim-president Rodriguez heeft een bezoek gebracht aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze was er persoonlijk heen gereisd om in de rechtszaal te zeggen dat Venezuela de bevoegdheid van het hof niet erkent. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich momenteel over een zaak tussen Venezuela en Guyana. Beide landen claimen dat een gebied op de grens dat rijk is aan olie en goud bij hen hoort. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela een uitspraak in de zaak sowieso naast zich neer zal leggen. Twee Amerikaanse politieagenten wilden een schadevergoeding van de acteurs Ben Affleck en Matt Damon, omdat hun film te veel op een echte politiezaak zou lijken. De film werd gebaseerd op een zaak in 2016, waaraan de agenten hadden meegewerkt. Maar niet alles wat in de film te zien is, is ook echt gebeurd. En de agenten vrezen daarom reputatieschade. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog. Het waait wel flink bij een graad of 6. Overdag zon en wolken. Het blijft droog op de meeste plaatsen. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de FunX Awards. En maak kans op tickets. Check de FunX app voor meer info.